0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam.

0: Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe grote risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen.

0: wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is donderdag. 3 september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Hengelo is druk bezig de vergrijzing tegen te gaan. De gemeente wil jongeren aan de stad binden.
3: Ja, het leed in Nepal dan is bijna niet te overzien. Er komt ook hulp uit onze provincie, soms heel kleinschalig via de kerkcollecte.
2: Ja, gaan we ook over praten vanochtend. Net als over het strafproces tegen de zorgmedewerkster die onnodig insuline toediende. Zijn mensen bij om het leven gekomen? Dat proces gaat vandaag beginnen.
3: Ja, en je hoort de allerlaatste deals van de Overijsselse clubs vlak voor het sluiten van de transfermarkt.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons in...
1: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we hier donderdag met Chaka Khan. En zij zingt I'm Every Woman.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, de bewoner van een woonzorgcentrum in Ommen, die eergisteren zwaar gewond raakte bij een brand in het zorgcentrum, is in het ziekenhuis overleden. Met duikers en een brandweerboot werd gisteravond in Delden naar een mogelijke drenkeling gezocht. Maar na anderhalf uur werd de zoektocht gestaakt en niemand werd gevonden. En Filip Krastev gaat spelen bij PEC Zwolle. De speler werd een paar minuten na het sluiten van de transfermarkt gepresenteerd door de club.
0: We hebben een eerste blik in de kranten. We zien nog veel over Asselt. Natuurlijk daar waar die bende door het dorp trok. We zien nog wat agenten zoeken met lange stokken in hoog gras. Zo te zien, allemaal hebben ze een petje op en een politieuniform. Wat is bekend van de Jannen die doelwit waren van het geweld in het Gelderse over Asselt? Een dag lang dat het Gelderse over Asselt een dag lang in de greep hield. Zoektocht is inmiddels gestaakt, begrijpen wij ook uit de berichten. Er zijn wapens ook nog weer gevonden.
1: Ja.
0: Neem ze dan mee, denk ik dan ook. Maar goed,
1: ja, er was ook nog
0: heel onduidelijk daarover.
1: Een 35e persoon was nog aangehouden worden in het NOS-journaal. En ik weet niet of jij de
0: die hing er ook nog rond daar, dus in de
1: En ik weet niet of jij de video hebt gezien van die gemaskerde mannen.
0: Nou, de video niet, wel een foto.
1: Oh ja. Nou, in de video zeiden ze inderdaad dat ze de cocaïne terug willen van meer dan 1200 kilo.
0: Ja, anders zou ze iedereen vermoorden.
1: Ja, anders zou iedereen eraan gaan. Dat was de boodschap. En volgens mij Jan G. die moest binnen 12 uur of 24 uur reageren.
0: Ja, die tijd zal er wel op zitten.
1: Had niet heel veel tijd, dus ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Verderop in de Volkskrant. Zwart-wit foto's van de maan, denk je. Maar nee, het is het oppervlak van Mercurius. En daar trekt iets voor langs wat lijkt op de Enterprise uit Star Trek. Dat is niet zo. Het is de Bepi Colombo.
1: Okay.
0: Op 295 kilometer boven het oppervlak van Mercurius. Het is een Europese sonde. Na 8 jaar is die bij de planeet aangekomen. De planeet is slecht begrepen, staat erbij.
1: Nou,
0: benieuwd.
1: Ja, dan heb ik het AD voor me. Ze openen met de kop: hackers werven jonge kinderen. Hackergroepen in westerse landen recruteren steeds vaker jongeren. In extreme gevallen lokken ze zelfs kinderen vanaf 11 jaar met status en geld. Potentiële hackers worden benaderd via online spelletjes als Minecraft en Fortnite. En Tubantia opent met een artikel over terug naar pen en papier. Een voorzichtige kentering in het onderwijs. Laptop blijft in de tas, dus er wordt steeds meer gebruik gemaakt van pen en papier. Lekker ouderwets weer.
0: Zo is dat. Voor op NRC valt op een roze kader waarin wij twee blote mannen op een grasveldje met elkaar zien zoenen. Ze zijn echt volledig naakt. Daarnaast een fotootje inzet van een jonge dame die gestopt is in een vakje. Een zwarte vrouw die slangen heeft als haar, dus dat is een Medusa. Het zijn wat de willekeurige beelden die passen bij cultuuropkomst. Want dat staat erbij. 47 tips voor het nieuwe culturele seizoen. Het is een beetje... Nou, hier is iemand heel creatief geweest.
1: Ja.
0: Creatief met plaatjes.
1: Ja, zometeen gaan we nog iets uitgebreider in op de kranten. Maar Dolly Parton is massaal gestreamd. Zometeen hoor je dan hoeveel zij is gestreamd sinds haar overlijden natuurlijk, helaas.
0: En deze viel me ook nog op, want we maken het zelf bijna allemaal mee als werkende mens. Het functioneringsgesprek is een toneelstukje vol ongeschreven regels.
1: Ja.
0: Gaan we straks even induiken.
1: Spelen allemaal een toneelstukje.
0: Dit idee kreeg ik ook wel eens. Krijg ik ook wel eens.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar goed, straks een uitgebreider blik in de krant. En wat gebeurt er dan verder vandaag, Benjamin, in en rond Overijssel?
1: De zorgverlener die bewoners van een zorg instelling in Wieren insuline zou hebben toegediend zonder medische noodzaak moet vandaag voor de rechter komen. De vrouw van 29 zou tenminste 3 mensen hebben geïnjecteerd en in alle 3 gevallen verwijt justitie haar poging tot moord. Het strafproces begint vandaag met een regiezitting waar de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.
0: Meer zaken uit de justitiële hoek. Voor de rechter in Zwolle dient vandaag een zaak tussen het voormalig college van BMW van Almelo en de eigenaren van het Stadstheater in de stad. Gemeente, we hebben er veel over bericht, je weet het misschien nog wel, gemeente stopte de subsidie voor het theater toen dat gerenoveerd moest worden. Het theater vocht dat stopzetten van die subsidie aan bij de rechter en won. Rechtbank oordeelde dat alleen het college die subsidie mocht beëindigen en niet de gemeenteraad. Maar het college was daar weer niet mee eens en ging daartegen in beroep.
1: Ja, dat speelt ook al jaren.
0: Nou,
1: hè?
0: Zet het maar door.
1: Gaat maar door, ja. Het planbureau voor de leefomgeving dan, die komt vandaag met een reflectie op de stikstofplannen van het kabinet. Het PBL heeft gekeken naar de effecten van het maatregelenpakket en dan met name naar de 3 kerndoelen die het kabinet zich stelt. Stikstofreductie, natuurverbetering en het creëren van meer ruimte voor vergunningverlening.
0: En belangstellenden kunnen vandaag komen kijken bij het archeologisch onderzoek op het kasteelterrein De Burgt van Kuinre. Daar stond inderdaad een burcht. Inderdaad. Er wordt onderzoek naar gedaan, naar de ouderdom, de opbouw en de staat van dat Rijksmonument. De onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van dat kasteel zie je niks meer hoor. De resten zijn alleen nog maar over ondergrond. Ze zijn tijdens opgraving in 1942 bij de drooglegging van de Noordoostpolder ontdekt.
1: Ja, dan het studententeam van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. Electric Superbike Twente presenteert vandaag de nieuwe racemotor. Dat gebeurt in de Golsvesten. Het team ontwerpt en bouwt een elektrische racemotor en deed vorig seizoen mee aan de motostudentcompetitie in Spanje. De nieuwe machine is lichter, wendbaarder en nog efficiënter.

0: Roxette en The Joyride.
1: Het krantenoverzicht.
0: Zoals het iedere ochtend bij ons ook weer is, maar... rustpunt in de oceaan van nieuws zijn. De ochtendkrant, de papieren versies zijn binnen, Benjamin.
2: Ja, ik heb de Tubantia even voor me liggen. Twente maakt geen ruzie om voorrangstaten. Sluist Eefde wel weer open, maar slechts af en toe. Bedrijven in Twente kunnen hun goederen weer over het water vervoeren. Al geldt er nog een streng maximum. Na een lange periode van droogte is het waterpeil in de rivieren voldoende gestegen om het kanaal voorzichtig te heropenen. De vervoerders op het water werken goed samen, staat er. Schippers voeren normaal gesproken tot 40 keer per dag door de sluis, omdat de capaciteit nu veel lager is. Namelijk 5 schuttingen per dag bepaalt het regionale havenbedrijf Port of Twente welke schepen als eerste door mogen. Als eerste waren dat 2 schepen die wekenlang vastlagen in het kanaal. Dat kon je ook hier op Radio Oost horen. Ook bedrijven met een zeer dringende levering hebben inmiddels een plek gekregen. Er staat voorrang voor beton en om ook straks het aantal schuttingen niet opnieuw te moeten verminderen, is Rijkswaterstaat terughoudend met ruim baan geven aan de binnenvaart. We lezen ook in het AD dat de haven Deventer vanaf dinsdag weer bereikbaar is voor de schepen.
0: In NRC, grote foto van 2 hoogwerkers, 2 bulldozers. Nou, wat zijn het? Ze hebben de kraan in ieder geval omhoog en daartussen hangt 1 vlag op de kop. Blauw, wit, rood. Het is nog een foto genomen bij de demonstratie van boeren bij Provinciale Staten in Den Bosch vorige maand. Bij de provincies, dat is de kop, bij de provincies liggen 200 verzoeken om boeren vergunningen af te nemen. Noord-Brabant besloot na het verzoek van natuurorganisatie 5 vergunningen van 5 kippenboeren in te trekken. Daar ging dat extra debat destijds over, dat het protesten ook uitlokte. Het leidde tot fel protest. In heel Nederland liggen inmiddels 217 van die intrekkingsverzoeken bij de provincie. Ja, zegt de minister van Landbouw daarover, Jimmy van Essen uit onze provincie natuurlijk. We moeten gauw stikstofmaatregelen omzetten in wetgeving om dit te voorkomen.
2: Oh ja.
0: Nou.
2: Hopelijk gaat het.
0: Zo is alles 2 kanten.
2: Ja, zo is zeker alles 2.
0: Zo zou je zeggen dat de maatregelen in het belang van de boeren zijn. Nou, dat zien ze zelf nog niet. Zo. Ja.
2: Dan een ander nieuwsberichtje waar jij ook mee te maken krijgt. Oh. En dat heeft dan ook weer met jouw zoon natuurlijk te maken. Want hackers werven kinderen via online spelletjes als Fortnite.
0: Oh ja.
2: Ze zijn soms pas 11 jaar oud en worden als hacker gerecruiteerd via online spelletjes als Roblox, Minecraft en Fortnite. De politie waarschuwt voor de opkomst van HackerCom, oftewel een netwerk van veelal jonge mannen die steeds grotere cyberaanvallen doen. Het is geen traditionele criminele organisatie met 1 grote baas, maar de gevolgen van de zogenoemde HackerCom-acties zijn vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan de recente cyberaanval op Odido. Hackersgroep Shiny Hunters kreeg begin dit jaar toegang tot de gegevens van meer dan 6 miljoen klanten van telecombedrijf Odido. Maar ja, je ziet het dus ook steeds vaker gebeuren bij kinderen die spelletjes spelen. En Stan Duif van de politie die benadrukt nog maar weer eens dat kinderen niet doorhebben hoeveel schade die hackers dan weer aanrichten. Kinderen hebben vaak dat niet door, maar met zo'n actie win je aan status. Je krijgt erkenning, iets wat je misschien in het echte leven niet hebt. En dat je dat op die manier natuurlijk wel wil krijgen.
0: Nou, dat heeft hij wel. Maar hij is wel opmerkelijk handig met al dat soort apparaten.
2: Ja. Ja, dat is als je daarmee opgroeit, dan...
0: Juist. We blijven in de digitale wereld even. Problemen ICT beperken het kabinet. Dat is de kop boven het openingsartikel van NRC. De politiek kan weinig tot 2028, want het moderniseren van ICT-systemen gaat te langzaam. Te traag. Belastingdienst kampt bijvoorbeeld met een gebrek aan ICT-as en zit met een hopeloos verouderd systeem. Ja, en dan kun je ook de systemen niet zo veranderen. Als je dat op digitaal niveau niet kunt rondbreien en daar niet de voorwaarden voor kunt creëren. Dus dat is lastig. Rijksbegroting mag dan rond zijn. Fiscaal blijkt het kabinet Jetten de komende jaren met de handen gebonden.
2: Ja, wij zitten ouderwets in de kranten te bladeren. Dat doen nog steeds heel veel mensen. Maar wat ook weer een beetje teruggaat naar de oude tijd. Oude tijd wil ik het nog niet echt noemen, het is nog niet zo lang geleden. Maar scholen gebruiken weer meer boeken in plaats van laptops. Pen, papier en lesboek maken een comeback in het klaslokaal. Na jaren van digitalisering op scholen lijkt er sprake van een kleine kentering. De laptops blijven namelijk vaker in de tas. Ja, we weten natuurlijk, hè, als je dingen opschrijft, als je stof opschrijft, blijf je dan natuurlijk beter onthouden. En dat zegt ook een leraar die hier wordt geïnterviewd, een docent Engels en een wiskundedocent. Ja, sommige scholen kwamen tot de conclusie dat digitaal onderwijs niet voor elk vak evenveel toevoegt. Daar komt bij dat ouders en docenten niet willen dat leerlingen de hele dag naar een schermpje zitten te kijken. En dat leerlingen soms echt wel worden afgeleid door de iPads en de laptops.
0: Ja, nou, ik vond het eigenlijk wel een goede zaak dat we niet al die bomen meer op behoefden te hakken voor die boeken die na één schoolseizoen weer in de prullenbak
2: dat verdwijnen. Dat is zeker een argument. Inderdaad, die boeken moeten eigenlijk gewoon weer worden doorgegeven. Dat gebeurt ook vaak natuurlijk.
0: Ja, nou, maar nog niet zo vaak genoeg. Nee. Niet vaak genoeg volgens mij. Maar goed, dit geheel ter zake. Alle kranten komen natuurlijk terug op over Asselt. Dat is wel opmerkelijk, want in Trouw is de kop boven een 2-pagina groot artikel. De geweldsexplosie in over Asselt is juist typisch Nederlands.
2: Nou.
0: Ga ik naar de Volkskrant. Dan moeten we even zoeken. Want waar is hij nou gebleven? Oh, ik ben het kwijt in alle kranten. Oh ja, nee, het is in NRC. En die zei, als kop, is het drugsgeweld in Overijssel echt ongekend in Nederland?
2: Wow.
0: Ze verbinden het allemaal met de cultuur hier. Gewelddadige incidenten, daar is een lijst lang van, ook in ons land. Uitzonderlijk is Overijssel dus niet, wel illustreert het recente geweld hoe de Nederlandse onderwereld is veranderd. De aanvoerroutes van cocaïne lopen nu via Spanje. En wat is dan de conclusie van Trouw daarin? Even kijken, toch grove geweld niet meer on-Hollands. Het is onderdeel geworden van de groeiende drugshandel. Ja, ja. Nou, dat wisten we natuurlijk al een beetje.
2: Is niet meer weg te denken. Niet meer weg te denken, dat was ze eigenlijk al niet. Dolly Parton, helaas overleden, maar ze is massaal gestreamd. We hadden het wel een beetje kunnen verwachten natuurlijk. De muziek van Dolly Parton is in de week van haar overlijden in Amerika alleen al 116,7 miljoen keer gestreamd. Volgens meerdere Amerikaanse media is de muziek van Parton online 1143% meer beluisterd dan in de week voor haar dood.
0: Ja, daar heeft ze dan niks meer aan.
2: Nee, maar misschien haar familie wel.
0: Zeker, ja, nou goed. Hadden de schaapjes ook wel op het droogt. Alhoewel zij het nooit helemaal voor het geld deed, Dolly. Nee. Moeten we wel zeggen. Over geld gesproken en rijkdom. De Nederlandse Bank, ik zag het gisteren al, ik vond het wel opmerkelijk. Ja. De Nederlandse Bank haalt 86 ton goud van Amerika naar deze kant van de oceaan. Dan zou je denken, zou dat door Trump komen? Ja, dat komt door Trump. Ze vinden het te onstabiel worden en gaan het nu onderbrengen in
2: Londen,
0: een deel in Zeist ook nog, maar en een deel in Londen.
2: Oh ja.
0: Flink deel van de goudvoorraad weggehaald uit de VS en trouwens ook uit Canada. Verplaatst naar het Verenigd Koninkrijk vanwege het toenemende geopolitieke onrust.
2: Nee joh.
0: Daar doen ze dat dus voor. Ik denk wel dat het allemaal al gedaan is. Want dit soort dingen kondigen nooit vooraf aan. 86 ton goud.
2: Wauw.
0: Ik heb het niet verder gelezen. Ik zal vast instaan hoeveel dat waard is.
2: Ja. Oh, ik zie hier staan. Oh nee, dat is de totale Nederlandse goudvoorraad. Dat is een grootte van 612,4 ton. Dat heeft dan weer een waarde van ruim 72 miljard.
0: Oké.
2: Zo.
0: Nou, goed.
2: Veel geld.
0: Ik hoop maar dat het veilig blijft, ons goud. Want het is toch nog wel een belangrijk onderpand voor... we kunnen niet blijven lenen. Tot zover onze bloemlezing van wat er in de kranten staat. Hier is Boudewijn de Groot, Jimmy.

0: Daar wordt hij alleen maar slechter van. Jimmy, je hoorde Boudewijn de Groot. Met hem is het iets na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De bewoner van een woonzorgcentrum in Ommen, die eergisteren zwaar gewond raakte bij een brand in het zorgcentrum, is in het ziekenhuis overleden. Dat maakte de politie gisteren bekend. Afgelopen dinsdag ontstond er aan het eind van de middag brand in een woning van het woonzorgcentrum. Een man liep daarbij brandwonden op. 6 zorgmedewerkers moesten ook naar het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. De brand werd in eerste instantie geblust door het personeel, daarna door de brandweer. Het pand werd snel ontruimd. Met duikers en een brandweerboot werd gisteravond in Delden naar een mogelijke drenkeling gezocht. Maar na 1,5 uur werd de zoektocht gestaakt en niemand werd gevonden. Er was een sterk vermoeden dat de man mogelijk van de brug in het water langs de Europalaan was gesprongen. Een grote zoektocht werd gestart. Hierbij werd ook een drone ingezet. En ook ambulances en andere hulpdiensten waren aanwezig. Bij de burcht van Kuinderen, op de grens van Overijssel en Flevoland, wordt vandaag opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuwse kasteel kwamen al in 1942 tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
2: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
1: De burcht werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen. En Staphorst heeft gisteren de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker bereikt. ATC 65 en SVZW is het niet gelukt om te winnen. Maar ook bij Staphorst ging het niet gemakkelijk. De ploeg speelde tegen Oena en ging met 1-1 de verlenging in. Aan het einde van de verlenging was het 2-2 en dus moesten er strafschoppen worden genomen. Na 14 penalties won Staphorst en werd doelman Stan Meekhof de held.
3: Het ging alle kanten op. Hun hadden heel veel goede aanvallen. We hadden heel veel goede aanvallen. De keeper die houdt er, ik weet niet hoeveel ballen uit. Hun bal op de lat. Ja, het was echt. Ik dacht, wie scoort die wint. Maar ja, hun kregen toch nog voor elkaar om in de allerlaatste seconde te scoren. Ja, die bal, ik ga hem hoog, ik heb hem vast, ik land op die rug. En ja, ik laat die bal los, hij kan hem zo intikken. Dus ja, klote maar gelukkig kan ik een panel pakken en hebben hem nog steeds over de streep getrokken.
1: Dinsdag plaatsten Excelsior 31 en SC Genemuiden zich al voor de tweede kwalificatieronde. Daarin beginnen ook HHC Hardenberg en Roda Raalte aan het toernooi. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel.
0: We vonden het opmerkelijk warm toen we vanochtend de deur uitstapten. Ja, dat deden we niet samen, maar op verschillende plekken in Overijssel vonden wij het opmerkelijk warm. Ook Petra meldt 18 graden. Onze krantenbezorgster in Helen Doorn.
4: Het is alsof de föhn vannacht heeft aangestaan. Ja? 17 graden op dit moment. Dat zijn inderdaad hele hoge temperaturen voor de nacht. En daarbij is het op de meeste plaatsen bewolkt en waait er ook een stevige wind uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. Hè? Dat is die föhn. Het kan nog veel gekker, want net ten zuiden van Nederland, in het midden en zuiden van Frankrijk, in Spanje en Portugal en ook in Italië zitten ze nog in veel warmere lucht. En daar gaan ze vandaag en morgen weer naar 40 graden.
0: Zo.
4: Ja, het is september, maar het houdt niet op deze zomer van 2025-26. Bij ons krijgen we een vleugje van die warmte mee. Dat merken we op dit moment. Maar het weer begint natuurlijk ook een beetje herfstachtige trekjes te krijgen. Met een aantrekkende wind, vooral vanmiddag, matig tot vrij krachtig. Misschien een klein beetje zon in de loop van de ochtend en middag. En een enkel buitje, maar ik denk dat het vandaag met de buien wel mee gaat vallen. En dan krijgen we komende nacht misschien nog wel gekkere temperaturen. 18 tot 19 graden. We zitten nog steeds op de rand van die hele warme lucht. Met een stevige wind, met af en toe een bui. En die warme lucht die wordt morgen door een regengebied, wat in de loop van de ochtend en middag van noord naar zuid over ons wordt getrokken, weer weggedrukt. Dus wat dat betreft is het maar één dag dat het zo heel erg warm is. Morgen 21 graden met veel wind uit het zuidwesten en dus vanuit het noorden langdurig regen. Voordat we in het weekend weer de zon te zien gaan krijgen en de temperatuur langzaam weer omhoog gaat. Op zaterdag al lekker wat zon en 21 graden bij een noordwestenwind. En zondag en maandag een zuidoostelijk wind. Veel zon en 24 of 25 graden.
0: Oh, dan kun je bijna buiten zitten. Goh.
4: Nou, dan kun je best buiten.
0: Ja hoor, zit je nu de föhn erop. Ja, dan kan het best. Maar goed, nou, een beetje wisselvallig dus nog inderdaad. Dus ik dacht van nou, dan zet het zich wel door. Maar we krijgen dan toch nog even ook flink wat buien morgen en overmorgen. Ja.
4: Ja, ja, morgen is echt een natte dag. En dan krijgen we een prachtig weekend. Waarschijnlijk ook maandag. Mooi met wellicht weer zomerse temperaturen. En vanaf dinsdag wordt het dan weer wisselvallig.
0: Heel goed. Maar goed, dankjewel. Tot over een uur. Spreek ik je weer.

0: tot 9 uur, Goedemorgen met Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: Tangerine uit Zwolle en omstreken. Samen met de Venice, Amerikaanse band. En By Your Side, het is de nieuwe oogst nog tot morgenmiddag. Maar dat is morgen. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er vandaag, de 3e van september, in en rond onze provincie, Benjamin?
1: Nou, de zorgverlener die bewoners van een zorginstelling in Wierden insuline zou hebben toegediend zonder medische noodzaak, moet vandaag voor de rechter komen. De 29-jarige vrouw zou tenminste 3 mensen hebben geïnjecteerd en in alle 3 gevallen verwijt justitie haar poging tot moord. De vrouw werd in januari gearresteerd nadat de zorgorganisatie waar ze werkt melding had gemaakt bij de inspectie gezondheidszorg, de politie en het OM. Het strafproces begint vandaag met een regiezitting waar de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.
0: Meer justitieel nieuws, want voor de rechter in Zwolle dient vandaag de zaak tussen het voormalig college van BMW van Almelo, na de verkiezingen natuurlijk veranderd, en de eigenaren van het Stadstheater in de stad. De gemeente stopte de subsidie voor het theater toen dat gerenoveerd moest worden. We hebben er veel over bericht, je weet ervan. Het theater vocht het stopzetten van die subsidie aan bij de rechter en won. Rechtbank oordeelde dat alleen het college die subsidie mocht beëindigen en niet de gemeenteraad. Het college ging vervolgens daar weer tegen in beroep en nu dient dus de zaak.
1: Ja, het planbureau voor de leefomgeving dan. Die komt vandaag met een reflectie op de stikstofplannen van het kabinet. Het PBL heeft gekeken naar de effecten van het maatregelenpakket en dan met name de 3 kerndoelen die het kabinet zich stelt. Stikstofreductie, natuurverbetering en het creëren van meer ruimte voor vergunningverlening.
0: Ja, en gistermiddag hoorde je al bij ons dat de provincie Overijssel zich daar in principe achter stelt. Wel nog nadere uitleg behoeft en geen onnodige maatregelen tegen boeren wil steunen. Maar verder wel in hoofdlijnen daarachter staat. Goed, dan andere zaken hoorde je net ook al even. Belangstellenden kunnen vandaag komen kijken bij het archeologisch onderzoek op het kasteelterrein De Burcht van Kuinderen. Er wordt daar onderzoek gedaan naar ouderdom, opbouw en staat van dat rijksmonument. Onder meer door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Van het kasteel zijn alleen nog maar resten over trouwens. Werden ontdekt bij de drooglegging van de Noordoostpolder. Het gaat om een kasteel van de heren van Kuinderen, die tussen circa 1150 en 1400 een belangrijke machtspositie innamen in dit deel van het Zuiderzeegebied. Waren niet al te beste heren. Vooral piraten en valse munters waren ze het. En ze gebruikten hun kasteel als uitvalsbasis. Burcht is een archeologisch rijksmonument. Vertelt ook een bijzonder verhaal over de middeleeuwse machtsverhoudingen rond de voormalige Zuiderzee. En de strategische ligging van Kuinderen aan het water.
1: Ja, bijzonder altijd als zulke dingen worden ontdekt. Toch een kijkje in die tijd. Van,
0: en blijkbaar lag die burcht dus onder water.
1: Ja.
0: Want ze hebben het bij de drooglegging pas ontdekt.
1: Ja, precies.
0: Dus toen was het nog land, toen is het water geworden en nu is het weer land.
1: Nou, bijzonder. Ook bijzonder, het studententeam van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion, Electric Superbike Twente, presenteert vandaag de nieuwe racemotor. En dat gebeurt allemaal in de Golfsvesten. Het team ontwerpt en bouwt een elektrische racemotor en deed vorig seizoen al mee aan de Moto Student Competitie in Spanje. Het team werd toen uitgeroepen tot Rookie of the Year. De nieuwe machine is lichter, wendbaarder en nog efficiënter.
0: En ook bijzonder, de uitreiking van de Ig Nobelprijzen vandaag in Zwitserland. Je kent ze wel, Nobelprijzen met een knipoog zijn dat. Ze gaan naar wetenschappers die onderzoeken doen waar je eerst om moet lachen en daarna misschien even over na moet denken. Zo zijn de prijzen gegaan naar onderzoeken naar het uitscheiden van nierstenen. Of dat nou sneller gaat in een achtbaan. Ik heb een soortgelijke ervaring gehad afgelopen weekend. Ik denk wel dat dat sneller gaat. Ja. Volgens mij komen ze dan via hun mond eruit. Maar dit geheel terzijde. Waarom eendenkuikens in formatie zwemmen?
1: Okay.
0: Ook leuk. En wat de ideale manier is om je vingers te plaatsen als je aan de deurknop draait.
1: Schitterend.
0: Dat zijn prijzen uit het verleden. Kijken waar ze vandaag naartoe gaan. Die prijzen, dat is je misschien al opgevallen, werden altijd uitgereikt in de Verenigde Staten. Maar vanwege het politieke klimaat is niet alleen het Nederlandse goud daar weggehaald, maar ook de Ig Nobelprijzen naar buiten de VS verplaatst.
1: Ja, bijzonder. Nou ja, wat je zegt, ik zit nu al een beetje te lachen om die onderzoeken. Maar het is toch wel, als je er meer over weet, dan is het inderdaad toch nog best wel nuttig. Dat allemaal vandaag
0: is een Nederlandse winnaar geweest. Hè? Die heeft onderzoek gedaan naar necrofilie bij eenden.
1: Oh ja?
0: Werd op zijn idee gebracht toen tegen zijn bureau een eend zich doodvloog.
1: Ach.
0: Dus die lag daar dood. Toen kwam er een andere eend. die vervolgens seks ging hebben. Nee. Met de dode eend die op de grond lag. En toen heeft hij daar een onderzoek naar gedaan. En heeft hij een Ig Nobelprijs voor gekregen.
1: Wauw, heel bijzonder. Nou, daar gaan we vandaag zeker meer over horen.
0: Vast wel.
1: Wie je in de Ziggo Dome gaat horen, dat is Roxy Dekker. Ze treedt vanavond op in Amsterdam. En dat doen meer artiesten. Maar Roxy is de eerste vrolijke solo-artiest die de concertzaal 4 keer heeft uitverkocht. Echt wel een bijzondere prestatie. De shows zijn vanavond tot en met zaterdag. Dan treedt ze 's middags en 's avonds op.
0: Ga je heen?
1: Helaas niet. Ik had het best wel leuk gevonden om heen te gaan.
0: Nou, ga dan.

0: Forever Young hoorde je van Elphaville. Om 7:05 is het. Ik moest even de klok opzoeken. Niet altijd weer verborgen achter allerlei andere schermpjes.
1: Wel een van de mooiste vind ik van Elphaville.
0: Hebben ze er nog meer gemaakt?
1: Ja, zeker toch?
0: Ja, vast wel. Maar.
1: Is dit Big in Japan niet van Elphaville?
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Natuurlijk wel, toch? Maar ja. Even snel, dan heb ik het weten ook. Big in Japan. Ja, ja, ja.
0: Ja, ook al. Oh, ja, die was nog iets groter. Ja,
1: ik vind deze mooier.
0: Ja, ik ook. Vind ik ook mooier. Straks gaan we het hebben over Hengelo. Hengelo dat de jongeren graag aan zich wil blijven binden.
1: Ja.
0: Gaat iets doen tegen de vergrijzing met een heus festival.
1: Ja, een talent top festival. Alle mensen, bedrijven, noem het allemaal maar op. Komt allemaal samen om te laten zien wat voor een talent er allemaal is in Hengelo. En wat de jongeren daar dan weer aan hebben. Ik hoop ook dat er wat influencers en TikTokkers natuurlijk aanwezig zijn. Want dat trekt de jongeren natuurlijk ook.
0: Ik wou zeggen, die moet je dan wel gaan inschakelen. Ja. En dan vragen we de burgemeester van de dag. Die komt uit Oldenzaal. Patrick Wilman, of Oldenzaal ook zoiets doet om de vergrijzing tegen te gaan. Want ze kunnen altijd wel pochen dat ze zo gezellig zijn. Maar als het leeg loopt en de mensen alleen maar ouder worden en vergrijzen, dan heb je daar natuurlijk ook weinig aan.
1: Het speelt natuurlijk in heel veel plekken. Dus,
0: absoluut. Dus dat hoor je straks ook wel iets meer nog over de rechtszaken van de zorgverlenster die isoline heeft ingespoten. Zonder dat dat nodig was. Er zijn mensen door overleden. Dus die rechtszaak gaat beginnen. Nog niet inhoudelijk, maar wel vandaag. En we hebben nog de laatste nieuwtjes waar het gaat om de transfers.
1: Ja, we doen nog een beetje een transferpraat.
0: Doen we nog een transferpraatje?
1: Ja, even kort maar krachtig, hè?
0: Ah, dat hebben we 100 keer gedaan.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De bewoner van een woonzorgcentrum in Ommen, die dinsdag zwaar gewond raakte bij een brand in het zorgcentrum, is in het ziekenhuis overleden. Met duikers en een brandweerboot werd gisteravond in Delta naar een mogelijke drenkeling gezocht. Maar na anderhalf uur werd de zoektocht gestaakt. Niemand werd gevonden. En Philip Krastev gaat spelen bij PEC Zwolle. De speler werd een paar minuten na het sluiten van de transfermarkt gepresenteerd. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En zo dadelijk op Radio Oost hoor je over de inspanningen van Hengelo om de jeugd aan

0: de gemeente te verbinden. Een waar festival is er vandaag om de vergrijzing wat tegen te gaan.
1: Ja, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties komen samen bij dat festival. We gaan erover bellen met de wethouder in Hengelo. En we zetten het laatste nieuws voor je op een rijtje. Gaat onder andere over een zorgverlener die voor de rechter komt te staan. Want het heeft allemaal te maken met de zorginstellingen in Wierden en de insulinezaak.
0: Burgemeester van de dag is die van Oldenzaal. En muziek is die van Olivia Dean en ABC.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Het nummer van ABC, The Look of Love.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 op deze donderdagochtend, de 3e van september. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Hengelo wil meer jonge mensen trekken. Misschien iets voor jou, Benjamin. en ook Houden in de gemeente tegen de vergrijzing. Hebben een waar festival opgezet. Daar ga je zo over horen. En een opzienbarende zaak komt vandaag voor de rechter.
3: De zorgverlener die bewoners van een zorginstelling in Wierden insuline zou hebben toegediend zonder medische noodzaak moet vandaag voor de rechter komen. De 29-jarige vrouw zou tenminste 3 mensen hebben geïnjecteerd. Verslaggever Jan Colijn vertelde eerder al waar de vrouw van wordt verdacht.
4: Ze wordt verdacht van poging tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Een paar mensen hebben het ook overleefd, maar er zijn ook mensen overleden. En nu is het aan justitie natuurlijk om aan te kunnen tonen dat er een verband bestaat tussen de insulineschommelingen en het overlijden en de rol die de verpleegkundige zou hebben gespeeld.
3: De vrouw werd in januari gearresteerd nadat de zorgorganisatie waar ze werkt melding had gemaakt bij de inspectie gezondheidszorg, de politie en het OM. Het strafproces begint vandaag met een regiezitting waar de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.
0: En verder het nieuws vanochtend. Cybercriminelen werken steeds vaker samen en worden op die manier worden ook steeds meer verschillende vormen van cybercrime gebruikt. Blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en de politie. Ook de dreiging van personen en groepen die handelen in de opdracht of met steun van een nationale overheid neemt toe. Zo werden vorig jaar nog 2 17-jarigen opgepakt voor het in kaart brengen van wifi-netwerken van overheidsinstanties. Mogelijk in opdracht van een pro-Russische hackersgroep. Ook kunstmatige intelligentie gaat een steeds grotere rol spelen en daardoor worden cyberaanvallen sneller en ook grootschaliger.
3: Ja, bij de burcht van Kuinderdan op de grens van Overijssel en Flevoland wordt vandaag opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuwse kasteel kwamen al in 1942 tevoorschijn bij de drooglegging van de Noordoostpolder. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
5: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
3: Nou, de burg werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen.
0: Waar geen beste trouwens, die
3: nee,
0: valse munters en piraten. Ja, naadloos door. Oh, trouwens, je kunt er vandaag gaan kijken bij die opgravingen. Het publiek is daar welkom. De brug is snel gemaakt naar de transfermarkt. Voetbalmakelaars. Verlandsvermarkt in Nederland. Sinds 12 uur afgelopen nacht is die gesloten. Een van de laatste deals kwam van PEC Zwolle. Dat haalde op de valrip Philip Krastev nog op. Krastev werd eerder al gehuurd door PEC en dat doen ze nu dus weer. Spits is geblesseerd trouwens, maar Zwolle is wel heel blij met hem.
3: Ja, FC Twente heeft zich ook nog versterkt met Michal Roziak. De 20-jarige Poolse rechtsback komt over van Śląsk Wrocław en tekende voor 4 jaar met een optie voor nog een jaar. Technisch directeur Erik ten Hag wilde de speler die zijn opleiding had bij Arsenal graag hebben.
0: En de komst van Sidney van Hooijdonk naar PEC was al bekend, maar hij heeft er nu zelf ook iets over verteld. Hij moest en wilde ook weg bij zijn club in Portugal. En toen is hij zelf maar op zoek gegaan.
6: De dingen die kwamen waren eigenlijk geen dingen waar ik blij van werd. Dus toen eigenlijk ging ik zelf eens kijken in de Eredivisie wat zijn nou opties waar ik zou bij kunnen passen en wat voor de club goed zou kunnen zijn. En toen zag ik Zwolle. Heb ik eigenlijk via het nummer van Gerry Hamstra gevraagd. En de volgende dag hebben we zakenneem een berichtje gestuurd en eigenlijk 24 uur daarna was alles rond. Heel snel gegaan eigenlijk. Ik had het een week geleden ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
3: Nee. Nou, mooi dat het allemaal is rondgekomen, toch?
0: En wij zagen het ook niet aankomen. Nee. Inderdaad, City van Hooijkoon, Donk. Dus spits van Zwolle.
3: Ja, dan nog meer sportnieuws, meer voetbalnieuws. Want Staphorst heeft gisteravond de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker gehaald. ATC 65 en SVZW is het niet gelukt om te winnen. Maar ja, ook bij Staphorst ging het allemaal niet gemakkelijk. De ploeg speelde tegen Una en ging met 1-1 de verlenging in. Aan het einde van die verlenging was het 2-2 en ja, dan moeten er strafschoppen worden genomen. Na 14 penalties won Staphorst en werd doelman Stan Meekhof de held.
7: Ging alle kanten op. Hun hadden heel veel goede aanvallen. We hadden heel veel goede aanvallen. De keeper die houdt er, ik weet niet hoeveel ballen uit. Hun bal op de lat. Ja, het was echt. Ik dacht wie scoort die wint. Maar ja, hun kregen toch nog voor elkaar om in de allerlaatste seconde te scoren. Ja, die bal, ik ga hem hoog, ik heb hem vast, ik land op die rug. En ja, ik laat die bal los, hij kan hem zo intikken. Dus ja, klote, maar gelukkig kan ik een panel pakken en heb hem nog steeds over de streep getrokken.
3: Nou, ik las ook, of ik hoorde ook in het gesprek met Nico Wantia, want die interviewde hem, dat zijn wekker alweer vroeg ging vanochtend.
0: Ja, die moet allemaal bij werken.
3: Hè? Ja, hij moest naar Meppel moest hij toe. 6:45, toen ging ze wekker alweer. Ja, dus zei ze vroeg uit. Dinsdag plaatsten Excelsior 31 en SCG de Muiden zich trouwens al voor de tweede kwalificatieronde. En daarin beginnen ook HHC Hardenberg en Roda Raalte aan het toernooi.

0: Olivia Dean en Man I Need. 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. Om meer jongeren naar de regio te trekken en ze ook hier vast te houden, organiseert de gemeente Hengelo vanavond een talenttopfestival. Bedrijven, onderwijsinstellingen, andere regionale organisaties moeten daaraan jongeren laten zien waarom deze regio het waard is om er te wonen en te werken. Mitchell Boers is wethouder in Hengelo en vanavond ook bij het festival. Meneer Boers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een festival is leuk, hè, maar dat lijkt me niet het enige om jongeren naar de gemeente te trekken.
1: Nee, zeker. Nee, het Talenttopfestival is echt een onderdeel van een bredere opgave waar we als gemeente en regio voor staan. De talentopgave. Dat houdt eigenlijk in dat we de jongeren de kansen willen bieden en ook vooral laten zien wat er in Twente allemaal is. Qua werk, wonen, leven. Dus het is echt een onderdeel van een bredere aanpak. Omdat we ook wel als gemeente zien, maar ook vooral in de regio, dat we echt wel te maken hebben met grote uitdagingen. De dubbele vergrijzing die we hebben. Ja. Jong talent wat wegtrekt naar andere gebieden in het land. Ja, en die moet je toch wel hier houden. Wil je ook die brede welvaart in onze gemeente en regio hoog houden?
0: Ja, jongeren trekken weg. Jonge mensen weg. Talent, zegt u al, gaat weg. Waarom eigenlijk? Heeft dat dan met name te maken omdat ze naar een hogeschool of een universiteit willen?
1: Ja, kijk, het is denk ik ook een stukje een bepaald beeld, hè, wat je als je jong bent. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een hele goede universiteit in Twente.
0: In de buurt,
1: om de hoek. We hebben de Saxion, we hebben het ROC. Dus qua van onderwijsfaciliteiten, die zijn er allemaal. Het heeft denk ik vooral te maken ook een beetje met het imago. Hè. Ik bedoel, jongeren die dan, als je jong bent, ik ben zelf ook geboren getogen Hengelo, hoor. Maar ja, dan wil je toch wel een beetje wat meer gaan zien van Twente. En dan zie je wel eens de jongeren inderdaad richting Amsterdam trekken, omdat ze denken, ja, that's the place to be, daar moet je zijn. En daar zijn we als Twente denk ik toch altijd wel heel bescheiden in gebleven, dat je eigenlijk niet de regio uit hoeft om ook juist die kansen te pakken die Amsterdam en de regio ook te bieden hebben.
2: Ja. En wat zijn specifieke voorbeelden van wat je nou merkt als dan jongeren toch niet in Hengelo blijven? Specifieke gevolgen daarvan?
1: Nou ja, wat je gewoon op de lange termijn gaat zien is dat als jongeren wegtrekken en het vervolgens niet terugkomen, dat je echt gewoon problemen gaat krijgen met dubbele vergrijzing. En dat houdt heel concreet in dat je straks bijvoorbeeld niet de handjes aan de bed hebt als mensen ouder worden. Heb je ook mensen in de verpleging nodig. Je ziet er nu al bij een bedrijf als Thales ben ik deze week nog geweest. Ja, die zijn echt ook erg zoeken naar jong technisch talent om ook weer in hun bedrijf in te nemen. Dus je ziet gewoon veel vacatures, maar ook op de lange termijn een grote uitdaging waar we nu wel wat aan moeten doen.
0: Ja, en dat is Thales natuurlijk niet de enige. Heel veel techbedrijven zoeken natuurlijk personeel.
1: Zeker.
0: Niet alleen in Hengelo, maar dus dat doet ook al de concurrentie aan natuurlijk. Ja, u geeft het zelf al aan. Hightech is er. Er zijn scholen in Hengelo. Er zijn veel organisaties die jonge mensen trekken. Ik noem RTV Oost. Zitten hier heel veel jonge mensen natuurlijk. Maar dat moet dan blijkbaar een beetje duidelijker worden dat er hier wel toekomst ligt.
1: Ja, kijk, weet je, ik ben echt een trotse geboren getogen Hengeloer en een trotse Twent. En waar we als Twentenaren ook altijd overlopen te pochen, is dat we allemaal heel nuchter zijn en heel bescheiden. En ik denk van, laat maar eens een keer wat lef zien. Want er zijn regio's, lees Brainport, Eindhoven, die weet zichzelf veel beter in de markt te zetten. Met een verhaal wat die Twente eigenlijk ook gewoon heeft. We moeten veel meer kijken in Twente van, wat is nu onze kracht? Hoe gaan we hier samen ons verhaal naar voren brengen? En dat doen we samen met onze bedrijven, samen met onze onderwijsinstellingen. En dan moeten we echt samen met elkaar gaan kijken, hoe gaan we dit verhaal vertellen?
0: Ja.
1: En wat Twente soms goed is, is om te kijken, wat heeft Enschede, wat heeft Hengelo nog niet, en andersom. Ja, die tijd is wel voorbij. En ik ben wel blij om te zien dat we nu echt samen optrekken. Dus die Hengeloze talenttop is vanavond in Hengelo. Maar ik hoop zeker in de toekomst dat het ook echt een Twentse talenttop is.
0: Ja. Nou hebben we het alleen over werk en opleiding. Dan moet je natuurlijk ook wel meer bieden. Hè? Jonge mensen willen ook uit. Willen naar de bioscoop, willen naar een goed poppodium. Het theater, Zeker. Een leuke binnenstad. Heeft Hengelo dat ook allemaal al?
1: Ja, daar zijn we druk mee bezig. Als je ziet wat we de afgelopen jaren in Hengelo hebben gedaan. De binnenstad is flink aangepakt. Je ziet dat ook de leegstand neemt af. Is nog niet op het niveau waar ik het zou willen hebben. Maar neemt echt wel af. De waarderingscijfers gaan omhoog. Ondernemers kijken positiever naar onze stad. Je ziet dat bedrijven als Rituals normaal ook deze kant op komen. Dus je ziet wel een waardering voor hetgene wat Hengelo en Twente de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar dat is wel, we moeten nog meer doen. En we zijn ook al druk bezig. Dus als je kijkt, we samenwerken met Enschede. Nou, op het gebied van woningbouw met de spoorzone. Waar we de komende tot 2050 30.000 woningen gezamenlijk gaan bouwen. 30.000 arbeidsplekken gaan creëren. Dat we veel meer gaan kijken naar wat heeft dat jonge talent nou in de toekomst nodig. Qua behoeftes met de vrije tijdsbesteding. Maar ook vooral wat voor type woningen willen ze hebben. Wat is daarvoor nodig? Daar zijn we dus nu wel heel druk mee bezig. En wat mooie wat Twente altijd heeft, wat ik altijd zeg, is Twente heeft nog ruimte. En die ruimte hebben ze in de Randstad niet meer.
2: Nee, weten jullie trouwens al of er gehoor is gegeven aan de oproep om naar het festival te komen? Want het is natuurlijk mooi dat er veel bedrijven en onderwijsinstellingen en andere organisaties daar naartoe gaan. Maar ja, als er geen hond komt, dat is natuurlijk jammer.
1: Ja, nee, en dat is gelukkig niet zo. We hebben 35 bedrijven en organisaties die gaan komen. Nou, het zijn ook niet de kleinste, zoals ik Thales, die komt, Chiptech Twente. En nog veel meer mooie bedrijven en organisaties. En we hebben, dacht ik, ook al 250 aanmeldingen. Jong talent wat geïnteresseerd is.
2: Ja.
1: Dus ik ben heel positief over hetgene wat voor een tweede editie dat dit de aanmelding al zijn.
0: U heeft nu al twee keer gezegd, u bent een trotse Twente en ook in Hengelo geboren en getogen. Zelf nooit behoefte gehad om weg te gaan?
1: Nou, ik heb zelf een jaartje in Amerika gewoond. Wilde ik heel even wat meer zien van de wereld. En dat is denk ik ook wel goed als jongere om te doen. Maar op een gegeven moment ben ik wel heel bewust ook weer teruggekomen. Toen na dat jaartje Amerika, waarin ik wekelijks in New York City was. Ja, dan was ik een mier tussen heel veel andere mensen. En dan kwam ik weer terug in Twente na een jaar. Weer in Hengelo. En toen dacht ik, ik ben gewoon weer thuis. Ik word weer gezien. Ik ben hier weer Mitchell. Ik ben hier niet één van de vele mensen. En dat is toch echt wel iets wat Twente denk ik ook wel uniek maakt. Hè? Het welbekende normenschap. Dus ik ben heel blij dat ik weer teruggekomen ben.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou, nu nog meer jongeren daarvan overtuigen. Mitchell Boers.
1: Zeker, dat gaan we vanavond doen.
0: Te Hengelo, zeker. Goed festival vanavond dus in Hengelo om jongeren te halen en te binden aan de gemeente.

0: Leanne Rimes en Can't Find the Moonlight. Nee, dat is ook lastig natuurlijk. Na 7:30 de burgemeester van de dag vandaag, de burgemeester van Oldenzaal. Daar vooruit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Ja.

0: Let's go!
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Een kraanmachinist van 35 uit Roemenië wordt als verdachte gezien na het dodelijke bouwongeval in Bernau, waar een bouwvakker van 56 uit Rijssen om het leven kwam. Tijdens werkzaamheden viel een zware container vanaf ongeveer 4 meter hoogte en raakte de Rijssenaar. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is misgegaan. Het onderzoek loopt nog. Naar verwachting wordt het lichaam binnen enkele dagen naar Rijssen overgebracht. Werknemers van een wasserij in Hardenberg hebben gisteren het werk neergelegd voor een betere cao. Het ging om een staking van 24 uur bij 4 wasserijen in Nederland, waaraan zo'n 400 mensen meededen. De vakbond eist onder meer 6% loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Volgens de vakbond is er voor werknemers geen andere keus dan actie blijven voeren, omdat werkgevers na een ultimatum niet meer hebben gereageerd. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie in Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt de expert waterkwaliteit.
4: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. En de droom van Twan Leus van 15 uit Wierden kwam gisteren uit. Op het KNVB trainingscentrum in Zeist mocht hij trainen met de beste scheidsrechters van Nederland. Volgens Twan was het heel erg leuk, maar ook uitdagend. Het niveau ligt hoog en op een gegeven moment gaat het tempo steeds verder omhoog, zegt hij. Hij gaf daar wel moeite mee te hebben. Ook scheidsrechter Bas Nijhuis was aanwezig. Hij benadrukt dat het scheidsrechtersvak meer aandacht verdient. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Nu meer aandacht voor het weer. Margot Ribbering, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
2: Het is nog grijs in Hengelo. Jacqueline krantenbezorgster meldt regen in Hulsen. En ze vinden het ontzettend warm buiten. Nou, dat was ons ook al opgevallen. Het is warm.
5: Ja. Het is een beetje raar dat het zo warm is en dat het niet door de zon komt vandaag, maar het komt door een stevige zuidwestelijke wind. Hoewel de wind is op dit moment nog niet zo heel sterk, een windkrachtje 3. Maar neemt in de loop van de ochtend en vanmiddag toe tot windkracht 4 tot 5. En daarmee komt een vleugje warme lucht naar ons toe. De temperaturen op dit moment liggen zo rond een graadje of 17, 18 gaan nog verder omhoog naar 23 graden. Maar we hebben wel met bewolking te maken in de komende uren. Kan er vanuit het westen ook af en toe een spatje regen of een buitje vallen. Vanmiddag wordt het wat droger, niet helemaal. En misschien dat ook een heel klein beetje de zon tevoorschijn gaat komen. Kortom, het wordt een beetje een dag met wel zomerse temperaturen. Die horen thuis in de zomer. Maar het weer hoort meer plaats in de herfst.
2: Ja, want morgen gaat er dan ook nog regen bij komen. Meer regen.
5: Ja, meer regen. Het is namelijk zo dat we komende nacht nog steeds in die hele zachte lucht, zeg maar warme lucht, zitten. Met temperaturen niet lager dan 18, misschien wel 19 graden. Ik denk dat het op een enkel lokaal buitje droog is vanavond en vannacht bij een afnemende wind. Maar morgen krijgen we dan vanuit het noorden een regengebied wat uiteindelijk die warme lucht weer doet verdrijven. En voor dat regengebied uit, wat in de loop van de ochtend al in de kop begint, zal die temperatuur nog even gaan oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden en dan gaat het regenen. En dat gaat ook best wel lang duren. In de loop van de ochtend en middag trekt dat heel langzaam, een beetje twijfelend, van noord naar zuid over onze provincie. Daarbij waait het stevig. Er waait een vlagerige zuidwestelijk wind, windkracht 4 tot 5. En dan wordt het in de loop van de middag en avond geleidelijk weer droog. En dan zitten we vanaf zaterdag weer even één dagje in de minder warme lucht. Maar het weer knapt wel lekker op. Op zaterdag schijnt de zon en wordt het 20 of 21 graden. En zondag en maandag dan gaat de temperatuur weer omhoog, want de wind draait naar het zuiden. En op zondag wordt het 24 graden. En maandag wordt de warmste dag. Dan wordt het misschien wel 25 graden.
2: Mooie vooruitzichten. Dankjewel, Margot. Tot over een uur nog een keer. Nu nog verkeersinformatie. De ochtendspits is op gang gekomen. Nou, je zegt niet echt sprake van een ochtendspits. Eén file hebben we op de N50 en die staat er ook nog eens iedere dag. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28. 5 kilometer file. Vertraging is wel veel, bijna 20 minuten.

0: Get Lucky hoorde je van Daft Punk samen met Pharrell Williams onder meer.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: De burgemeester van de dag is terug van vakantie. Van maandag tot en met donderdag bellen wij een burgemeester uit Overijssel. En op de donderdagen is dat de komende weken Patrick Welman. Hij is de burgemeester van Oldenzaal. Meneer Welman, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zomer in gepaste ledigheid doorgebracht.
2: Dat zegt u mooi. Ja, ja, dat mooi. Was lekker. Het is uitgerust. Goed om af en toe... Ja. Om helemaal niets te doen. Ik ben wel aan het lezen geweest. Dat vind ik ook altijd leuk om te doen.
0: Mooi.
2: Maar nee, het was een heerlijke zomer.
0: Vakliteratuur of thrillers?
2: Beide niet.
0: Oh, nee, beide niet.
2: Ik hou van biografieën.
0: Oh, kijk.
2: Dus ik heb twee biografieën meegehad. Eentje over Pieter de Jong, de voormalig premier van Nederland. Uit eind jaren 60, begin jaren 70. En Otto von Bismarck had ik bij mij.
0: Kijk eens aan, de politicus, legerleider.
2: Ja, de ijzeren kansel.
0: Ja, ijzeren kanselier, ja, precies. Oh, dat is in een bijzondere periode geweest van Duitsland natuurlijk. Om,
2: ja, dat klopt. Ja, en dan in het Duits.
0: Oh, in het Duits ook nog.
2: President. Ja, van de Euregio. Dus ik spreek ook, mag ook veel Duits spreken.
0: Nou.
2: En dan vind ik het leuk om zo'n boek juist in het Duits te lezen.
0: Zeer goed.
2: Dus het was,
0: Dat zijn we dat zijn die toren gemacht. Dan gaan we toch in het Nederlands verder voor alle andere luisteraars. We spraken net de wethouder van Hengelo, de buren natuurlijk. Die hebben vanavond een groot festival om jongeren te trekken naar Hengelo en de jongeren die er zijn te binden aan de stad. Om vergrijzing op die manier ook tegen te gaan. Hè? En natuurlijk in de toekomst werkgelegenheid veilig te stellen. Dat er voldoende mensen bijvoorbeeld nog in de zorg werken. Is dat ook een thema dat speelt in Oldenzaal?
2: Zeker. En dan ook in relatie tot woningbouw. Dus het huidige coalitie, het college heeft daar ook juist aandacht aan geschonken. Om te kijken van ja, wat kunnen we doen om jongeren in Oldenzaal en daarmee in Twente te behouden. Dus ja, dan is woningbouw, dus passende woningen, wel een belangrijk thema.
0: Ja, en kunt u ze dat bieden dan bijvoorbeeld? Want Hengelo heeft natuurlijk de spoorzone samen met Enschede. Daar wordt gebouwd. Ja. Deventer krijgt er nu extra woningen bij. Hoe zit dat bij u?
2: Ja, nou ja, dat is wel een uitdaging. We zijn natuurlijk een compacte stad, dus heel veel ruimte is er niet. Maar we proberen wel de ruimte die er nog is. En ook de bouwprojecten die er nog wel aan zitten te komen, juist daar extra aandacht aan te schenken. Dus dat je met ontwikkelaars kijkt, goh, wat kun je doen om niet alleen grote kavels, maar juist ook woningen te krijgen waar jongeren in geïnteresseerd zijn. Dus denk dan aan appartementen, één of twee persoons huishoudens. Ja, dat soort thema's, die zijn dan wel belangrijk daarbinnen.
0: Ja, en komt dat dan letterlijk en figuurlijk wel van de grond? Want je zit natuurlijk dan ook altijd weer met bezwaarprocedures, bestemmingsplannen. Het kan nog wel eens stroperig zijn.
2: Ja, nou, daar ben ik niet ontevreden over. Maar het is wel puzzelen, omdat de grond is schaars, zeker in Oldenzaal. En schaars betekent ook weer duur. Dus het is wel zoeken en goed met je corporatie, met je woningbouwcorporatie, maar ook met je ontwikkelaars om tafel zitten en dan zoeken naar mogelijkheden. Maar ik ben daar niet sceptisch over. Ik denk dat het ons aardig lukt, maar het is wel puzzelen.
3: Zou Oldenzaal ook niet een talent-top festival moeten organiseren, net als Hengelo?
2: Ja, nou, voor ons, we hebben wel vaste momenten in het jaar die belangrijk zijn om jongeren aan de stad te binden. En dat is bijvoorbeeld carnaval. Het is ook niet zo gek dat ik dat zeg voor een stad als Oldenzaal. We hebben een jongerencarnavalsvereniging. En je merkt dat die gewoon een hele belangrijke rol speelt om jongeren met elkaar in contact te brengen. En daarmee ook weer te binden aan de stad. Allerlei activiteiten die zij ontplooien het hele jaar door. En je merkt dat daar clubjes in zitten in zo'n vereniging. Die weer allerlei andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de koffieclub om iets voor ouderen te organiseren. Ja, dat is wel heel belangrijk dat je dat hebt. En gelukkig hebben we dat.
0: Ja, dus niet alleen werkgelegenheid en opleiding. Het zijn ook dit soort maatschappelijke zaken.
2: Ja, terecht. Ja, en zorgen dat je... Ja, het is bijna een soort studentenvereniging. Maar dat je netwerken hebt waar jongeren elkaar leren kennen. En ook samen dingen oppakken. Waarbij je niet altijd als ouderen zegt wel welke kant het op moet. Maar laat jongeren dat ook zelf uitvinden. En ik denk dat dat aardig lukt in Oldenzaal.
0: Ja, en ik begrijp dat de populatie van Oldenzaal een beetje stabiel blijft. Want dat betekent dat er mensen wegtrekken. Maar er komen dus ook nieuwe Oldenzaalers bij.
2: Ja, dat klopt. En aanstaande zondag, dat doen we al een hele tijd in Oldenzaal, hebben we de dag van de nieuwe inwoner. En dat is zondag ook weer het geval. Dus ik denk dat we met zo'n 60 volwassenen en zo'n 10 kinderen zondag bijeenkomen. En dat wij dan wat vertellen over wat is Oldenzaal, waar komt Oldenzaal vandaan, waar willen we naartoe, wat is er in Oldenzaal te doen, aan onze nieuwe inwoners gaan vertellen.
0: Ja, en wat zit er dan in het starterspakket wat u geeft?
2: Nou, onder andere waar je het plezier kunt hebben.
0: Okay.
2: Dus denk aan het horecaplein, maar ook de verschillende verenigingen die Oldenzaal rijk is.
0: Hmm.
2: En ja, ik zeg ook altijd tegen nieuwe inwoners, waar ze ook vandaan komen, wil je het beste integreren in Oldenzaal, dan moet je lid worden van een clubje. Of dat nou voetbal of
0: de carnavalsvereniging.
2: Ja, precies. Ja, dat zijn de beste manieren om de Oldenzalen te leren kennen, maar ook met de Oldenzalen in contact te komen. Dus integreren is het beste te doen via allerlei clubjes die in Oldenzaal rijk zijn.
0: Ja, nee, ik dacht ze krijgen een mand met een handdoek en een vaantje.
2: Nee.
0: Stapje bierviltjes. Nee, dat zit er niet in?
2: Ja, nee, okay. Nee, dat zit er niet in. Nee,
0: dat is toch wel een goed idee, vind ik nu wel, man. Oké, nou, goed.
2: Ja, nou, ik neem het eens mee.
0: Heel goed. En verder was u in Den Haag, begrijp ik. Wat heeft u daar gedaan?
2: Ja. Ja, wij hebben natuurlijk elk jaar de lintjesregen in Nederland. En daar speelt de kanselarij in Den Haag een hele belangrijke rol in de beoordeling van een aanvraag. En daar zijn collega Jeroen Diepenmaat uit Lossen en ondergetekende met collega's van het kabinet die we in elke gemeente hebben op bezoek geweest om ons eens bij te laten praten over hoe zij beoordelen, waar ze op letten.
0: Uh-huh.
2: En dat was ook een mooi moment om bij onze oud-collega Ilko Ehrenberg, de huidige staatssecretaris van Belasting, op bezoek te gaan. Dus het was een hele leuke dag, kan ik wel zeggen.
0: Ja, even over die lintjes, want vond u wat voorlichting dan nodig? Draagt u te veel voor die er uiteindelijk niet één krijgen?
2: Nee, maar je krijgt toch altijd wel weer wat informatie of wat tips waar je op moet letten. We hadden al wat langer het idee dat ze wat strenger waren geworden. En dus dat zijn dan ook vragen die je stelt van, goh, waar ligt dat nou aan? Doen we iets niet goed in de aanvraag? Dus nou ja, om het proces wat soepeler te laten verlopen, dan is het goed om de goede informatie te hebben.
0: Oké, okay. Oh, dus ik had het wel aardig goed. U heeft er te veel voorgedragen die er geen lintje hebben gekregen.
2: Nee, nee, niet te veel voorgedragen.
0: Okay.
2: Maar wel wil je dat proces wat soepeler laten verlopen. Ah. Zodat ook een aanvrager, ik heb het zelf een keer voor mijn vader mogen doen, dat je beter begrijpt waar je op moet letten, welke brieven je moet verzamelen, welke informatie je nodig hebt, hoe je de aanvraag moet opbouwen. Nou, dat kunnen wij dan ook weer goed doorvertellen aan de mensen die aanvraag aan het voorbereiden zijn.
0: Ja, duidelijk zijn waarom verdient deze persoon een lintje.
2: Precies,
0: juist.
2: Ja. Precies, daar
0: komt het op neer. Ja, dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. En misschien ook wel niet even makkelijk aan te geven. Als iemand gewoon een goed mens is, ja, waarom moet hij dan een lintje krijgen natuurlijk? Hè? Maar goed, nou.
2: Ja.
0: U weet weer wat meer, meneer Wilman. Heel fijn. Staat er nog iets op de agenda voor de komende dagen? Iets komend weekend?
2: Mijn agenda zit aardig vol met allerlei gesprekken die ik dan mag voeren. Maar zondag, daar kijk ik dan wel naar uit om met nieuwe inwoners in contact te komen. Dus dat zijn altijd leuke momenten om te doen en erbij aanwezig te zijn.
0: Wensen
2: daar kijk ik wel naar uit.
0: U daar veel plezier bij. Gesprek Radio Oost afgevinkt, meneer Wilman. En tot volgende week, dan bellen we weer.
2: Ja, heel goed, kijk ik naar uit.
0: Wij ook, tot dan.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Het is 8:08. Je luistert naar Radio Oost. Waar we het straks gaan hebben over hulpverlening aan Nepal. De zaak is daar zo kapot dat mensen die daar wonen en deskundig zijn zich afvragen of het überhaupt ooit weer opgebouwd kan worden na die alles verwoestende modderstroom die daar voorbij is getrokken. Goed, maar in ieder geval noodhulp is hard nodig en komt ook voor een deel uit Overijssel.
1: Zeker, kerken die komen ook in actie. En dat doen ze dus inderdaad ook in Overijssel, in Den Ham onder andere. Want er zijn, ja, zoals bekend, meer dan 1000 doden gevallen bij de overstromingen. En er is ook een wake-up call nodig, zeggen experts, voor klimaatactie. Ja, door de klimaatverandering gebeuren natuurlijk vaker van zulke overstromingen.
0: Ja, en ik hoorde daar gisteren nog een deskundige over. Je kunt het voorspellen. En dat kunnen we heel goed hier in de Alpen en in Europa. Maar daar is het nog een stuk lastiger. Om dat soort zaken te voorspellen dat er zoiets aan ziet te komen. Want het ging in dit geval om een afbrekende gletsjer. Ja. Die dan alles heeft meegesleurd. Ja, dat maakt het natuurlijk des te lastiger. We spraken ook eerder al een hulpverlener en ook filmer uit Zwolle die daar was. Inmiddels is hij weer terug. Het is echt devastating. Wat is een goed Nederlands woord daarvoor?
1: Ja,
0: onthutsend.
1: Onthutsend, ja. Hij was daar volgens mij nog maar een paar dagen. Maar toen dacht hij al van, poeh, ik vind het zo heftig. Ja. Ik kan het eigenlijk allemaal niet meer aan. Daar.
0: Maar mensen in onze provincie doen ook wat ze kunnen en willen ook graag iets doen. Zeker. En dat blijkt ook bijvoorbeeld bij kerkacties. Daar gaan we zo duidelijk over praten na 8:00. Tot die tijd, tot 8:00, hoor je David Bowie met Blue Jeans.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een bouwongeluk in Duitsland, waarbij een man van 56 uit Rijssen vorige maand om het leven kwam, wordt een kraanmachinist van 35 uit Roemenië als verdachte gezien. Werknemers van een wasserij in Hardenberg hebben gisteren het werk neergelegd voor een betere cao. Zo'n 400 mensen deden mee aan de staking. En de droom van Twan van 15 uit Wierden is uitgekomen. Hij mocht gisteren trainen met de beste scheidsrechters van Nederland.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
7: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
6: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuge. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
8: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
6: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is een bescheiden ochtendspits met files op de A35 Enschede richting Zwolle. Zoals iedere dag tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer en 6 minuten. De N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. Maar wel 20 minuten aan vertraging, dus dat is best veel. En op de grens met Drenthe de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Steenwerk en Ter Itzaard 4 kilometer file en 10 minuten aan vertraging daar.
10: Goedemorgen met Oost.
9: Ja, en straks op Radio Oost gaan we het hebben over hulp aan Nepal, Benjamin.
11: Ja, klopt inderdaad. Ook Overijssels acties worden op sleeptouw gezet. Onder andere vanuit de

0: Kerk in Den Ham die zijn geld aan het inzamelen voor Nepal.
1: Juist, of dat zin heeft. En natuurlijk heeft dat zin, maar misschien is het wel weinig. Maar dat gaan we zo vragen.
0: Ja.
1: Waarom ze dit allemaal gaan doen. Muziek hoor je zo dadelijk van Ruben Hillen en van Blondie.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je dacht het begonnen met Blondie en Call Me.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Had ik destijds ook wel willen doen. Blondie bellen, maar dat is nooit gebeurd. 8:08 op deze donderdagochtend, de 3e van september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Ook in Overijssel wordt er geld ingezameld voor hulp aan Nepal. En Twente is aan het vergrijzen.
2: Ja, en daar maken de gemeenten in Twente zich dan weer zorgen over. Ze proberen nu jonge mensen te trekken en te binden aan de regio. Hengelo organiseert daarom vandaag het Talent Top Festival. Dat is bedoeld om jongeren erop te wijzen dat ook Twente hen veel te bieden heeft. Bedoeld voor jonge mensen die zich in Twente zouden kunnen vestigen. Maar ook jongeren die zijn opgegroeid hier vast te houden, zegt de wethouder van Hengelo.
3: Als je jong bent, dan wil je toch wel een beetje wat meer gaan zien dan Twente. En dan zie je wel eens de jongeren inderdaad richting Amsterdam trekken, omdat ze denken, ja, dat is de place to be, daar moet je zijn. En daar zijn we als Twente denk ik toch altijd wel heel bescheiden in gebleven, dat je eigenlijk niet de regio uit hoeft om ook juist die kansen te pakken die Amsterdam en de regio ook te bieden hebben.
0: En ook in Oldenzaal zijn ze daarmee bezig. Wordt er nagedacht over hoe ze meer jongeren naar de regio kunnen trekken en ze ook vast kunnen houden. Een festival vinden ze in Oldenzaal nog niet direct nodig, maar de stad is er op verschillende manieren mee bezig, vertelt burgemeester Welman.
4: We hebben een jongerencarnavalsvereniging en je merkt dat die gewoon een hele belangrijke rol speelt om jongeren met elkaar in contact te brengen en daarmee ook weer te binden aan de stad. Allerlei activiteiten die zij ontplooien het hele jaar door. En je merkt dat daar clubjes in zitten in zo'n vereniging die weer allerlei andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de koffieclub om iets voor ouderen te organiseren. Ja, dat is wel heel belangrijk dat je dat hebt. En gelukkig hebben we dat.
0: Ja, nou zitten bedrijven overal te springen om geschoold personeel. Maar door de krimp van de bevolking in Twente zijn er hier wel heel veel vacatures. Onder meer in de zorg, maar ook bij high-tech bedrijven zoals Thales, defensiebedrijf. Daar wordt met man en macht gezocht naar jonge technische talenten.
2: De zorgverlener die bewoners van een zorginstelling in Wierden insuline zou hebben toegediend zonder medische noodzaak moet vandaag voor de rechter komen. De 29-jarige vrouw zou tenminste 3 mensen hebben geïnjecteerd. De vrouw werd in januari gearresteerd nadat de zorgorganisatie waar ze werkt melding had gemaakt bij de inspectie gezondheidszorg, de politie en het OM. Toch is het motief nog steeds niet helemaal duidelijk, vertelt verslaggever Jan Colijn.
5: Aanvankelijk leek het beeld dat de bewoners uit hun lijden wilden verlossen, dat er sprake was van ondraaglijk lijden, zoals dat dan heet. Dat hebben we ook in het verleden wel eens vaker gezien in vergelijkbare zaken. Maar nu lijkt justitie er toch op aan te sturen dat het motief meer toch elders ligt, anders ligt. En dat ze dit heeft gedaan als een soort schreeuw om aandacht voor zichzelf. En dat is ook wel iets wat je in het verleden vaker terugzag. Münchhausen bij proxy wordt dan ook wel eens, komt dan wel eens in beeld. Aandoening waarbij je anderen ziek maakt om eigenlijk zo zelf jezelf te profileren als bijvoorbeeld onmisbaar op deze afdeling. Of dat hier ook het geval is, dat moet blijken uit onderzoek.
2: Het strafproces begint vandaag met een regiezitting waar de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.
0: En verder in het nieuws vandaag. Een kraanmachinist van 35 uit Roemenië wordt als verdachte gezien naar het dodelijk bouwongeval in Bernau. Daar kwam een bouwvakker van 56 jaar uit Rijssen bij om het leven. Tijdens werkzaamheden viel een zware container vanaf ongeveer 4 meter omlaag en raakte de Rijssenaar. Die heeft dat dus niet overleefd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat daar is misgegaan, want het onderzoek erna loopt nog. Naar verwachting wordt het lichaam van de omgekomen bouwvakker wel binnen enkele dagen naar Rijssen overgebracht.
2: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt deze waterkwaliteit-expert.
6: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Daarom zou meer focus daarop moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als het blauwalg is aangetroffen.
0: Ja, en dan de laatste ontwikkelingen nog van de transfermarkt. Die is sinds 12 uur afgelopen nacht natuurlijk gesloten. Een van de laatste deals kwam van PEC Zwolle. Haalde op de valreep Filip Krastev binnen. Eerder werd hij ook al gehuurd door PEC en dat doen ze nu dus weer. FC Twente heeft zich op het laatste moment nog versterkt met Michal Roziak. 20-jarige Poolse rechtsback was al gewenst. Stond op het wensenlijstje van de technisch directeur Erik ten Hag. En hij heeft hem dus ook gekregen. I've got

0: Ruben Hillen uit onze provincie met 20 seconds. Inmiddels heeft hij iets nieuws uit, begrijp ik.
1: Dat klopt inderdaad. En wie weet, hè? Morgenmiddag de Nieuwe Oost. Gaan we niks verklappen.
0: Heb ik al mijn mond alweer
1: voorbij? Nee, dat is nog een verrassing.
0: Goed zo. 7:15 is het. Je luistert naar Radio Oost. Een week na de ramp in Nepal stijgt het aantal doden nog steeds. En er komen er ook nog heel veel meer bij. Langzaam komt de hulp ook op gang. Komt er meer hulp in het zwaar getroffen gebied. Die hulp komt ook voor een deel uit Overijssel. Hulporganisatie uit Zwolle bijvoorbeeld probeert met hulpgoederen iets te doen voor de lokale bevolking. Zwollenaar Liewe de Jong was voor die hulporganisatie ZOA in het gebied en filmde daar ook. Dat ging hem niet in de koude kleren zitten, vertelde die eerder bij ons.
2: Nou, ik ben aardig op. Ik de afgelopen dagen...
0: Nou, nu is hij opeens verdwenen. Dat is vervelend. Gaan we kijken of we hem nog een keer kunnen starten. Ja, komt-ie.
2: Nou, ik ben aardig op. Ik de afgelopen dagen in het rampgebied geweest. Blootgesteld aan veel leed en ellende. En veel verwoesting gezien. Ik heb veel mensen gezien die maar wat voor zich uitstarend naar het gebied zitten te kijken waar ooit hun hele bezit lag. Hun huis en hun familie. En ze kunnen niks doen anders dan zitten en rouwen of getraumatiseerd zijn.
0: Ja, er is ongeveer een tekort aan alles daar, ook aan hulpverlening natuurlijk. Mensen zijn slecht te bereiken. Deskundigen zeggen zich af te vragen of het überhaupt ooit weer opgebouwd kan worden. Maar er is natuurlijk wel wat verlichting nodig met noodhulp. En om dat te kunnen geven heeft de gereformeerde kerk in Den Ham een collectie gehouden zondag voor Nepal en met succes. Daarover gaan we praten met Koos Hallink. Hij is de penningmeester van de kerk, maar nee meneer Hallink, dat heet tegenwoordig diaconaal rentmeester.
3: Ja, dat klopt helemaal. Sinds vorig jaar heb ik die titel.
0: Heel goed.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, laten we maar gelijk beginnen met de collecte voor Nepal. Hoeveel is er binnengekomen?
3: De teller staat nu op ongeveer 4000 euro. Ja,
0: dat is mooi.
3: Er moet wel even een kanttekening bij gemaakt worden. Omdat het was een collecte voor alle aardbevingen en natuurrampen afgelopen zomer. En dan denken we ook aan Venezuela, Colombia, Indonesië en dus vorige week Nepal. Dus we hadden eigenlijk voor de eerste drie alles klaargezet. Vorige week, begin vorige week, en toen kwam de stortvloed in Nepal. Toen hebben we intern even snel geschakeld. Toen hebben we Nepal even toegevoegd, ook even gecommuniceerd in de kerk-app, zeg maar, dat ook de correcte bestemming was voor Nepal. Dus vier landen. En zondag is inderdaad de collecte gehouden. De mensen hebben echt gul gegeven via de kerk-app, via de gift-app, via de collectezuilen, via de bank. En de teller staat nu op 4000 euro. En we hadden al twee keer 1000 euro overgemaakt naar de landelijke organisatie Kerk in Actie voor Noodhulp. Dus het totaalbedrag... is dus 6000 euro wat vanuit de gereformeerde kerk naar de kerk in actie gaat.
0: Dat is niet gering, meneer Hallink. En ik begrijp ook dat de kerk in Den Ham wel een speciale band heeft met Nepal.
3: Ja, absoluut. Ja, we hebben inderdaad al 25 jaar, dit jaar 25 jaar een speciale band. Omdat gemeentelid Rianne Binnemaars, die is daar al 25 jaar actief in het onderwijsveld. En die doet het met heel veel passie en enthousiasme. En die komt ook geregeld weer terug in Den Ham. En die houdt in de kerk en ook op andere plaatsen in het dorp en in de gemeente. Lezingen en dia-presentaties. En ze vertelt zo enthousiast. En iedereen wordt gewoon meegenomen in haar verhaal. Dus die band is ongekend. Ja.
1: Ja, dan komt het waarschijnlijk ook nog harder aan. Want u zei al, u heeft geld opgehaald voor verschillende aardbevingen en overstromingen. Maar dan komt de overstroming in Nepal natuurlijk nog harder aan bij jullie, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, nee, zeker. Nee, tuurlijk. Vorige week de eerste berichtgeving, zeg maar, dat Marianne, die alles gelukkig goed is, zeg maar. Maar goed, zij, er worden wel personen vermist. In haar kennis en kring daar, zeg maar. Dus dan komt het sowieso hard binnen. Want omdat die band 25 jaar zo intensief is en ook wel mensen uit Nepal bij ons in de kerk zijn geweest, zeg maar, die dan met Rianne meekwamen, Dus ja, dan. En je ziet ook continu beelden van Nepal. Dus dat, ja, dat raakt ons. Toch wel behoorlijk.
0: Ja. Ja. Ja, die beelden, daarop is op te zien dat natuurlijk een groot deel van het land echt totaal verwoest is. En u heeft natuurlijk een mooi bedrag opgehaald, maar er zullen honderden miljarden dollars, euro's voor nodig zijn om het überhaupt weer op te bouwen. Is het ook voor de kerkleden wel een gevoel van, ja, met doneren doe ik tenminste iets? Is dat ook wel belangrijk voor hen?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Nee, want wij organiseren wel heel vaak collectors. Als er natuurrampen zijn wereldwijd, daar springen wij altijd zo snel mogelijk op in. En wij hebben als diaconie ook in de begroting een potje voor noodhulp. Dus van daaruit wordt er eigenlijk gewoon jaarlijks wel 2000 euro sowieso bijgedragen wereldwijd. Dus Nee, goed, en de gemeenteleden bij ons zijn erg betrokken sowieso met alles wat er gebeurt, zeg maar. Ja, niet alleen plaatselijk of regionaal of landelijk, ook sowieso wereldwijd, zeg maar. Dus altijd een hele warme band met alles en... De mensen geven altijd schuld.
0: Ik wou net zeggen, dat blijkt, want ze trekken de portemonnee, dus dat is hartstikke mooi. Meneer Hallink, u zei net al, het geld gaat naar een gemeenschappelijke organisatie?
3: Ja, de landelijke organisatie Kerk in Actie. Die hebben, die zitten in heel veel landen. Die hebben heel veel korte lijntjes, zeg maar. En die springen overal heel snel op in. Die schakelen heel snel. Die sturen dan de geregelde mail, zeg maar. Waar de nood het hoogst is, zeg maar. Ja, goed, vooral met rampen die natuurlijk net zijn gebeurd, zeg maar. Dan heb je echt binnen een paar dagen al bericht, zeg maar. En wij springen daar als diaconie altijd zo snel mogelijk op in. En dat voelt altijd goed.
0: Ja, zeker. En zij gaan dus zorgen dat dat geld goed terechtkomt. De Nepalese overheid heeft overigens opgeroepen niet hulpgoederen aan te voeren, maar ze in het land zelf te kopen. Dat steunt dan in ieder geval de economie ook nog. Meneer Hallink, ik hoop dat u als diaconaal rentmeester nog veel te doen heeft. Want de rekening blijft open, hè, als mensen willen geven.
3: Ja, absoluut. Ja, nee, goed. En we hebben ook een actieve zendingscommissie, zeg maar. Die heeft natuurlijk ook... een hele goede band met Nepal en met Rihanna. Ik verwacht dat daar ook nog wel wat geld vandaan komt, zeg maar. Dat zij ook nog wel extra ondersteunen.
0: Ja.
3: Maar goed, het is natuurlijk net sinds vorige week. Dus het kerkwerk wordt nu allemaal ook weer opgestart na het zomerseizoen. Dus maar die zullen ook sowieso wel schakelen. Dus
0: Goed.
3: Dat blijft onze aandacht houden.
0: Zeer goed, meneer Hallink. Geeft gul. Ook in de gereformeerde kerk in Den Ham. Koos Halling, de diaconaal rentmeester van de kerk, over de inzamelingsactie voor Nepal.

0: Volgens mij hadden ze tot nu toe maar één hit. Maar corrigeer me als dat niet het geval is.
1: Maar klopt dat wel.
0: First Aid Kit hoorde je en My Silver Lining. Straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het is precies 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: Met duikers en een brandweerboot werd gisteravond in Delden naar een mogelijke drenkeling gezocht. Maar na 1,5 uur werd de zoektocht gestaakt en niemand werd gevonden. Er was een sterk vermoeden dat de man mogelijk van de brug in het water langs de Europalaan was gesprongen. Een grote zoektocht werd gestart. Hierbij werd ook een drone ingezet. Ook ambulances en andere hulpdiensten waren aanwezig. Een boeren-echtpaar uit Vassen stopt met hun zelfbedieningswinkel na de zoveelste inbraak. Een onbekende man sloeg er afgelopen weekend midden op de dag toe. En dat was de druppel voor het echtpaar. Bezoekers kunnen bij het winkeltje contant geld achterlaten of een QR-code scannen en het bedrag digitaal overmaken. De eigenaren hebben aangifte gedaan en beelden van de man op sociale media gedeeld. Op die manier hopen ze dat de man herkend wordt. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Die gaat over het leven van een van de Nederlands grootste voetballers aller tijden.
5: Met Marco.
6: Met Cor.
7: We hebben meet. Zullen we willen praten?
5: Wie willen praten?
7: A. C. Milan.
8: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
4: Bij de première waren ook Ruud Gullit en Frank Rijkaard aanwezig, zijn voetbalvrienden bij AC Milan in Italië. En we blijven nog even bij voetbal, want Staphorst heeft gisteren de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker gehaald. ATC 65 en SVZW is het niet gelukt om te winnen. Ook bij Staphorst ging het niet gemakkelijk. De ploeg speelde tegen Una en ging met 1-1 de verlenging in. Aan het einde van de verlenging was het 2-2 en dus moesten er strafschoppen worden genomen. Na 14 penalties won Staphorst en werd doelman Stan Meekhof de held. Dinsdag plaatsten Excelsior 31 en SC Genemuiden zich al voor de tweede kwalificatieronde. Daarin beginnen ook HHC Hardenberg en Roda Raalte aan het toernooi. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
3: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribberink. Margot, het wil in Hengelo niet lukken met de zon.
9: Nee, maar dat lukt ook elders niet in Overijssel.
3: Nou, zijn we niet de enige.
9: Nee, precies. Hè. En op dit moment is het op heel veel plaatsen nog wel droog en zacht, met 18 graden en een zuidwestelijke wind. In de loop van de ochtend krijgen we vanuit het westen even wat meer buitjes over, tot aan het begin van de middag. En daarna breekt misschien wel het zonnetje weer eventjes door. Maar een zuidwestelijke wind op dit moment nog niet zo heel sterk. Gaat toenemen. Windkracht 4, af en toe met vlagen. Windkracht 5 vanmiddag. En die voert hele zachte lucht aan. En als we al beginnen met 17-18 graden, waar komen we dan op uit? Nou, ik denk op 22-23 graden, maar dat hebben we niet te danken aan de zon,
3: nee,
9: maar vooral aan de stevige zuidwestelijke wind vanmiddag.
3: Met jouw welnemen slaan we morgen over.
9: Morgen gaat het regenen. Hè, de warme lucht wordt verdreven. En daartussenin, ik wil het toch nog maar even gezegd hebben.
3: Ja, doe maar dan.
9: Want komende nacht is het echt bizar wat betreft de temperatuur. Het wordt niet kouder dan 18 of 19 graden. Dus dat is een hele zachte nacht. Wel overwegend droog op een enkel buitje na. En morgen wordt die warme lucht verdreven. In de vroege ochtend gaan we nog even naar 20, 21 graden. En dan gaat het regenen. Een regengebied trekt langzaam en een beetje twijfel achtig van noord naar zuid over de provincie. Pas in de loop van de middag en avond wordt het vanuit het noorden weer droger. En daarbij waait er ook morgen een stevige zuidwestelijke wind. Windkracht 4 tot 5. En dan komt het weekend eraan.
3: Ja,
9: en
3: dat
9: ziet er heel mooi uit. Dat bedoel ik. Dat wil je natuurlijk weten, Marcel. Zaterdag 20 graden. Dus de temperatuur is niet zo heel erg hoog. Maar het weer is fantastisch. Met zon, met een paar wolkenveldjes. Het waait minder hard. En zondag en maandag, als de wind naar het zuiden draait, dan gaan we ook weer omhoog wat betreft de temperatuur. Zondag 23, 24 graden met veel zon. In de nacht naar maandag misschien even een bui. Maar maandag overdag met de zon erbij. 25 graden.
3: Ja, maar eerst op 4 september nog een plaknacht, Margot.
9: Nou. Een plaknacht, ja, ja, inderdaad.
3: Schrijven we ook bij in de analen. Margot, dankjewel. Ja. Fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je, want er staan nog een paar files. De ochtendspits stelde niet zoveel voor. Maar goed, er staan nog altijd files op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer met 6 minuten vertraging. N50 in beide richtingen staat het vast vanaf knooppunt Hattemerbroek naar Kampen. 7 kilometer en 10 minuten aan vertraging. Andersom vanaf Kampen richting de A28. 5 kilometer en 20 minuten aan vertraging. Op de grens met Drenthe sta je nog vast op de A32. Meppel richting Heerenveen. Vanaf Steenwijk en richting Ter Itzaert. 3 kilometer file en ook daar een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Swing Out Sister hoorde je en Surrender. Vanochtend in onze uitzending hadden we het over Twente. Twente dat strijdt tegen de leegloop.
1: Zeg dat wel, want meer jongeren moeten in Twente gaan wonen. Tenminste, dat is het doel van de gemeente Hengelo van het Talent Top Festival dat de gemeente vanavond organiseert. Jongeren van buiten zouden hier zich kunnen vestigen, maar ook jongeren die zijn opgegroeid moeten we vasthouden. Anders kan dat grote gevolgen hebben voor de voorzieningen en de economie van de regio, zegt de wethouder van Hengelo.
2: Wat je gewoon op de lange termijn gaat zien is dat als jongeren wegtrekken en dat het vervolgens niet terugkomen, dat je echt gewoon problemen gaat krijgen met dubbele vergrijzing. En dat houdt heel concreet in dat je straks bijvoorbeeld niet de handjes aan het bed hebt. Als mensen ouder worden, heb je ook mensen een verpleging nodig. Je ziet er nu al bij een bedrijf als Thales ben ik deze week nog geweest. Ja, die zijn echt ook erg zoeken naar jong technisch talent om ook weer in hun bedrijf in te nemen. Dus je ziet gewoon veel vacatures, maar ook op de lange termijn een grote uitdagingen waar we nu wel wat aan moeten doen.
0: En ook in Oldenzaal, moeten ze daar iets aan doen? Wordt er nagedacht over hoe ze meer jongeren naar de regio kunnen trekken of kunnen vasthouden? Een festival doen ze niet in Oldenzaal, maar ze zijn er wel op verschillende manieren mee bezig, vertelt burgemeester Welman.
3: We hebben een jongeren carnavalsvereniging en je merkt dat die gewoon een hele belangrijke rol speelt om jongeren met elkaar in contact te brengen en daarmee ook weer te binden aan de stad. Allerlei activiteiten die zij ontplooien het hele jaar door. En je merkt dat daar clubjes in zitten in zo'n vereniging die weer allerlei andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de koffieclub om iets voor ouderen te organiseren. Ja, dat is wel heel belangrijk dat je dat hebt. En gelukkig hebben we dat. Het is bijna een soort studentenvereniging. Maar dat je netwerken hebt waar jongeren elkaar leren kennen en ook samen dingen oppakken, waarbij je niet altijd als ouderen zegt van welke kant het op moet, maar laat jongeren dat ook zelf uitvinden. En ik denk dat dat aardig lukt in Oldenzaal.
0: Ja, woonruimte is natuurlijk wel een probleem in alle gemeenten natuurlijk nog vanwege de woningnood. Maar ook daar wordt hard aan gewerkt of ze daar wat kunnen aanbieden voor eventuele jonge nieuwkomers.
1: Zeker. We hadden het ook over de ramp in Nepal. Kan het daar ooit nog worden opgebouwd, vragen deskundigen zich af. Vanuit onze provincie wordt er in ieder geval van alles gedaan om de slachtoffers van de grote overstroming te helpen. De kerk in Den Ham heeft geld ingezameld.
4: Het was een collecte voor alle aardbevingen en natuurrampen afgelopen zomer. En dan denken we ook aan Venezuela, Colombia, Indonesië en dus vorige week Nepal. Zondag is inderdaad de collecte gehouden. De mensen hebben echt gulden gegeven en de teller staat nu op 4000 euro... En we hadden al twee keer 1000 euro overgemaakt naar de landelijke organisatie Kerk in Actie voor Noodhulp. Dus het totaalbedrag is dus 6000 euro wat vanuit de gereformeerde kerk naar de Kerk in Actie gaat.
0: Dat is mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi. Dat is mooi
0: zeker.
1: Dat ze dat doen.
0: Ja, via Kerk in Actie gaat dat geld daar naartoe. Ja.
1: Er gebeuren ook nog andere dingen vandaag. Belangstellenden kunnen vandaag komen kijken bij het archeologische onderzoek op het kasteelterrein De Burcht van Kuinderen. Er wordt daar onderzoek gedaan naar ouderdom, opbouw en de staat van het Rijksmonument door onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ja, van het kasteel zijn alleen nog de resten over die tijdens de opgraving in 1942 bij de drooglegging van de Noordoostpolder werden ontdekt. Maar ja, met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
5: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
1: De burg werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen.
0: Ja, en de heren van Kuinderen die woonden daar circa 1150 tot 1400 en waren belangrijk in het Zuiderzeegebied. Het waren geen nette heren van Kuinderen. Het waren piraten en valse munters. Ja, gewoon in onze provincie destijds nog. Oh nee, toen ook nog niet. Maar later weer wel en toen weer niet. En afijn, ze gebruikten hun kasteel als uitvalsbasis. De Burcht is een archeologisch rijksmonument. En vertelt ook wel een bijzonder verhaal over de middeleeuwse machtsverhoudingen rond de voormalige Zuiderzee. En Kuinderen lag toen heel strategisch met een kasteel dat dus later onder water is verdwenen.
1: Ja,
0: begrijp ik hieruit.
1: We hadden het er vanochtend ook al kort even over dat het toch wel bijzonder is dat dan weer dat weer wordt ontdekt. En dat je toch een kijkje krijgt in ja, die tijd, als het ware. En je kunt er vandaag dus weer een kijkje gaan nemen.
0: Ja, en in Kuinderen werd dus geregeerd door piraten en valse munters. Criminelen. Trokken tientallen jonge mannen met wapens daardoor. Laat het niet overdrijven. Het was in ieder geval een Kingdom of Fear. Hier is Cameron Whitcomb.

0: De Crash Test Dummies hadden één grote hit bij mijn weten. En dat was... En die hoorde je net. Om 9:09 zit het voor ons bijna op, Benjamin.
1: Ja, het is weer ontzettend snel gegaan, maar we hadden ook een... gevulde show, kunnen we wel
0: zeker
1: zeggen.
0: Met Twente dat zich zorgen maakt over de leeglopen en het gebrek aan jonge mensen en inzamelingsacties voor Nepal. De burgemeester van de dag uit Oldenzaal. En goede muziek die zo dadelijk wordt voortgezet. Uiteraard door Bert van Los.
1: Uiteraard, met zijn standaard items natuurlijk. Maar waar je ook altijd verrast wordt. Onder andere door de Pimpamplaat.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat probeer ik jou ook weer mee te verrassen natuurlijk deze ochtend. De letter E.
0: E van de Eagles.
1: Eagles, ja, zeker. Earth, Wind & Fire.
0: En Earth, Wind & Fire. Ja, dan zeg ik Earth & Fire.
1: Ja, of je kan natuurlijk ook denken aan liedjes. Everybody Wants to Rule the World.
0: End of the Line.
1: End of the Line, netjes. Of Emerson, Lake & Palmer, daar heb ik al zin in.
0: Die is ook leuk, ja. Emerson, Lake & Palmer, die hoor je nou bijna nooit.
1: Nee, inderdaad. Dus als Bert het hoort. En die heet ook alweer...
0: Mr. Gunn, Peter Gunn.
1: Peter Gunn Team.
0: Ja.
1: Dat zou best kunnen, ja. Misschien ga je die wel horen zometeen.
0: Zeker. Bert, na negenen ongetwijfeld ook met een stichtelijk woord. En wij kijken terug op een mooie uitzending. Wat mij betreft op morgen.
1: Ja, ik ben er wat later. Helaas niet in de ochtend.
0: Tot 9:00 hoor je Oasis en Don't Look Back in Anger.
1: Fijne dag.
0: Wij niet.
1: Nee, joh.

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom.

0: op vluchtelingenwerk.nl. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Na een bouwongeluk in Duitsland, waarbij een man van 56 uit Rijssen vorige maand om het leven kwam, wordt een kraanmachinist van 35 uit Roemenië als verdachte gezien. Werknemers van een wasserij in Hardenberg hebben gisteren het werk neergelegd voor een betere cao. Zo'n 400 mensen deden mee aan de staking. En de droom van Twan van 15 uit Wierden is uitgekomen. Hij mocht gisteren trainen met de beste scheidsrechters van Nederland.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
5: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
4: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
6: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
4: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Goedemorgen, het is 3:09, het is donderdag 3 september. Charlie Sheen wordt vandaag 61 en Beach Boy Al Jardine 84. Het is vandaag precies 31 jaar geleden dat eBay werd opgericht. Goedemorgen, zometeen Siel, we trappen af met...

0: See you, Kiss from a Rose, hoorde je op Radio Oost.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Vandaag is het vooral bewolkt en kan er af en toe een bui vallen. De west- tot zuidwestenwind trekt aan tot kracht 4. Het wordt ondanks de bewolking vrij zacht, 22 tot 23 graden. Wat lees ik op rtvoost.nl? Een Roemeense kraanmachinist is verdacht naar de dood van een bouwvakker uit Rijssen. Verder zijn opnieuw bedrijven in Overijssel failliet gegaan. Dit keer gaat het om 13 ondernemingen, van een uitgever tot kapperszaken. En in Almelo is na 30 jaar alsnog postume erkenning gekomen voor een voormalig knilmilitair. En in Vassen stopt een boeren-echtpaar met een winkeltje nadat er opnieuw spullen zijn gestolen. Ja, dat zag ik afgelopen week ook al voorbij komen op Facebook. Dan nog even kort naar het landelijke en internationale nieuws. Vandaag zijn de laatste openbare coronavoeren van deze week. Oud-directeur Kim Putters wordt gehoord en vanmiddag verschijnt voormalig minister Hugo de Jonge opnieuw voor de parlementaire commissie. En ouders uit het toeslagenschandaal moeten in sommige procedures voortaan zelf betalen voor juridische hulp. In andere regelingen wordt de vergoeding beperkt. En minstens 1000 gewone websites blijken heimelijk te zijn misbruikt voor reclame voor illegale online casino's. En de markt voor ZZP'ers heeft een flinke tik gekregen. Het aantal opdrachten is sinds eind 2024 met 42% gedaald. En UNICEF meldt dat ongeveer 20 miljoen kinderen in 21 onderzochte landen in één jaar te maken kregen met online seksuele uitbuiting of misbruik. Zo wat veel zeg. En in het sportnieuws, de Nederlandse volleyballers spelen vandaag in de kwartfinale van het EK tegen Polen. Zometeen natuurlijk de vraag van vandaag. Wij gaan eerst ontdekken hoe oud jij klinkt zonder dat je je leeftijd hoeft te noemen. Daar gaat de vraag van vandaag over. Zometeen meer hier op Radio Oost. Ik heb ook Frank Boeien voor je, Forner, maar nu eerst Alex Warren. Yeah!

0: Linda, Linda, ik wil alles. Ik wil echt alles voor je doen uit de jaren 80 en over de jaren 80 gesproken. Zo meteen tussen 12 en 1 natuurlijk weer hier bij
1: De vraag van vandaag.
0: Ik ben Bert. Ik vind het leuk dat je luistert naar radio's. En elke dag hebben we natuurlijk wel weer een vraag van vandaag. Er gaat namelijk online een lijst rond met woorden waaraan je leeftijd te horen zou zijn. In Amerika zijn er bijvoorbeeld mensen die nog klikken zeggen tegen de afstandsbediening. Maar jij en ik kunnen dat in Overijssel natuurlijk vele malen beter. Want wie zegt er nog cassettebandje, girokaart, de gids, stewardess? Of misschien nog mooier, ik heb dat programma opgenomen. Welk woord verraadt jouw generatie meteen? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Via 06-4567-1331. Bijvoorbeeld gimpen. Dat zegt iemand die de 50-plus, van de 50-plus generatie is. Tegenwoordig zegt men sneakers. En bespottelijk, nou, dat vindt men ook ouderwets. En heden de dagen kiest hij ook voor not okay. Nou, heb jij ook zo'n woord? Laat het me even weten via de radio's 06-4567-1331. Welk woord verraadt jouw generatie meteen?

0: Does you better know, je hoorde ABBA voorbij trekken hier op Radio's. Goedemorgen, Benjamin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in het kader van de vraag van vandaag. Heb je hem gehoord, de vraag van vandaag?
1: Nee, wat is de vraag van vandaag?
0: Er gaat online een lijst rond met woorden waaraan je leeftijd te horen zou zijn. Dus ik ben dus op zoek. Welk woord verraadt jouw generatie meteen?
1: Oeh, ik moet denken aan cringe. Maar dat is dan wel weer een Engels woord natuurlijk. Cringe, een beetje... Ja, gênant is dat. Hoe zou je dat het beste kunnen omschrijven? Ja, gênant, denk ik.
0: En wie gebruikt dat? Jouw generatie?
1: Mijn generatie gebruikt cringe.
0: Ja. Cringe, ja. Oké. Okay.
1: Ja, echt cringe. Als jij dat doet, dan ben je echt cringe.
0: Oh, dan ben je cringe. Oké. Okay. Nee. Nou, kom maar door, zou ik zeggen. In Amerika dus zijn er bijvoorbeeld mensen die nog klikken zeggen tegen de afstandsbediening en dat soort dingen. Maar jij en ik in Overijssel kunnen dat natuurlijk veel beter. Wie zegt er nog cassettebandje, girokaart, de gids, stewardess bijvoorbeeld?
1: Ja, of de hoorn erop.
0: Ja, de hoorn erop, ja. Even ophangen of even een plaatje opzetten. Ja. Welk woord verraadt jouw generatie meteen? Laat het even weten via de Radio Oostep. Zometeen in het regionaal nieuws.
1: Er is meer bekend over het bouwongeluk in Duitsland, waarbij een reizenaar om het leven kwam. En de droom van Twan van 15, die is gisteren uitgekomen.
0: Ja, die is Bas tegengekomen gisteren.
1: Onder andere, ja.
0: Ja, de Pim Pam Plaat, liedjes en artiesten die beginnen met een E. Zometeen dus op Radio Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Staalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Staalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Staal.nl.
3: Het is 4:30. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Na een bouwongeluk in Bernau, waar een bouwvakker van 56 uit Rijssen vorige maand om het leven kwam, wordt een kraanmachinist van 35 uit Roemenië als verdachte gezien. Tijdens werkzaamheden viel een zware container vanaf ongeveer 4 meter hoog naar beneden en kwam op de Rijssenaar terecht. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is misgegaan. Het onderzoek loopt nog. Naar verwachting wordt het lichaam van de overleden bouwvakker binnen enkele dagen naar Rijssen overgebracht. De bewoner van een woonzorgcentrum in Ommen, die eergisteren zwaar gewond raakte bij een brand in het zorgcentrum, is in het ziekenhuis overleden. Dat maakte de politie gisteren bekend. Afgelopen dinsdag ontstond er aan het eind van de middag brand in een woning van het woonzorgcentrum. Een man liep daarbij brandwonden op. 6 zorgmedewerkers moesten ook naar het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. De brand werd in eerste instantie geblust door het personeel, daarna door de brandweer. Het pand werd snel ontruimd. Bij de burcht van Kuinderen op de grens van Overijssel en Flevoland wordt vandaag opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1942 tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
5: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
4: De burg werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen. En je kan vandaag aanwezig zijn bij het onderzoek dat gedaan wordt. En de droom van Twan van 15 uit Wierden kwam gisteren uit. In Zeist mocht hij trainen met de beste scheidsrechters van Nederland. Volgens Twan was het heel erg leuk, maar ook uitdagend. Het niveau ligt hoog en op een gegeven moment gaat het tempo steeds verder omhoog. Hij gaf aan daar wel moeite mee te hebben. En inderdaad, ook scheidsrechter Bas Nijhuis was aanwezig. Hij benadrukt dat het scheidsrechtersvak meer aandacht verdient. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: 6:30. Vandaag is het vooral bewolkt en kan er af en toe een bui vallen. De west- tot zuidwestenwind trekt aan tot kracht 4. Het wordt ondanks de bewolking vrij zacht. 22 tot 23 graden. Komende nacht blijft het opvallend zacht met zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en wind. En later op de dag kans op stevige buien. Dat dus morgen. Dan even naar
6: de vraag van vandaag.
3: Ja, woorden van vroeger. En die je nu eigenlijk bijna niet meer kan gebruiken. We hebben er al een paar gehad. Gert Harmes uit Wierden. Ijskast. Nu gewoon de koelkast.
4: Ja, dat? Inderdaad. Dat denk ik wel.
3: Ja, grammofoonplaat.
4: Ja,
3: dat is gewoon
4: plaat spelen. Ja, ik kan ook, ja.
3: Nu gewoon vernieuwd. Nou, heb jij er nog eentje? Laat hem even weten via de Radio Oosten-app. Manloes had er ook nog eentje. The Walkman.
4: The Walkman, oh, dat is heel lang geleden.
3: Ja. Dus welk woord of welke uitdrukking gebruik je nog steeds waarvan jongeren denken, dat zegt mijn vader of moeder ook altijd. App maar, straks dus ontdekken we hoe oud jij klinkt zonder dat je hoeft te zeggen hoe oud je bent. Eén verkeerd woord en je bent er dus bij.
4: Boomer!
3: Ja. Hey, maar kom erop met die oude woorden. Dus dit aanleiding van het feit dat er online een lijst rondgaat met woorden waaraan je leeftijd te horen zou zijn. Dus kom maar door. Welk woord verraadt jouw generatie meteen? Geef het even door via de Radio Oost app. Dan is het nu 8:30.
0: Hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
6: Pimpamplaat.
3: Ja, Frans, dat kan. De Pimpamplaat vandaag met liedjes of artiesten die beginnen met een E. Jacqueline komt met Esther Hart en The One More Night. En jij wil graag...
4: Ja, ga je hem draaien?
3: Ja, ik ga hem draaien. Als jij hem graag wil, dan...
4: Ik wil graag Emerson, Lake & Palmer, Pizza Gunsy.
2: Tot 1 uur bij Oost.
6: Pim, pam,

0: Ha, heerlijk, de Beatles. Alleen het einde van de Beatles, dat mag eigenlijk niet zo, hè, dat die zo wordt afgekapt. Stonden vandaag precies 60 jaar geleden op nummer 1 met dit liedje.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag, welk woord vraagt jouw generatie meteen? Bellen in een telefooncel, Arie Broeksma en Denschree. Dank je wel voor het doorgeven. Er is nog veel meer doorgeven via de Radio Oostep. Inktlab. Ja, oké. De fax. Els, mijn generatie woord met een kwartje naar de telefooncel. Ook mooi. Nou, kom maar door. Welk woord verraadt jouw generatie meteen? Laat hem even weten via de Radio Oosten. Zometeen in Pim Bam Plaat XL, Kiss You All Over. En deze is aangevraagd door Charles. Dankjewel voor de aanvragen. England Done. En een van de mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800-2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
7: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer

0: vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Laatste nieuws in Overijssel. De bewoner van een woonzorgcentrum in Ommen, die dinsdag zwaar gewond raakte bij een brand in het zorgcentrum, is in het ziekenhuis overleden. Met duikers en een brandweerboot werd gisteravond in Delden naar een mogelijke drenkeling gezocht. Maar na anderhalf uur werd de zoektocht gestaakt. Niemand werd gevonden. En Filip Krastev gaat spelen bij PEC Zwolle. De speler werd een paar minuten na het sluiten van de transfermarkt gepresenteerd. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Pam, pa, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op film.nl/agenda.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Bij Oost.
10: Straks de baan waarvoor je betaald zou moeten worden. Italië zoekt namelijk officiële tiramisu-proevers. Alleen moet je er eerst wel examen voor doen. Hey, goedemorgen, de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een E. Zijn van harte welkom tot 11:30.
11: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
12: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
13: Hey, wij zijn OG.
14: Hey, Jan Smit hier.
15: Hallo, wij zijn de 3J's.
16: Ik ben Johanna ter Stegen.
17: Moi, ik ben Daniel Loos.
16: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
3: Radio Oost.

0: Dave Edmunds, dankjewel Frank Wilaat voor deze suggestie.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: De Bitbomb blaad tot 10:30 hier op Radio Oost. En de Sandman van Metallica komt binnen nog. Edison Lighthouse met Love Grows. Dat is ook wel een leuk liedje trouwens. Annelie van den Burger, Dave, dankjewel voor het doorgeven. Edcilia Romley, Hemel en Aarde. I Can Send a Raven Eruption. Each Word, A Beat of My Heart. Van Ming DeVille. Ja, die ga ik even doen hier op radio's. En ook Eros Ramazzotti en Paul McCartney en Stevie Wonder in de Pim Pam plaat. Heb jij nog een suggestie? App me even via de radio-stab of via Facebook/radio's. Of Instagram @verlossen. Als je me volgt, ga ik je terugvolgen.

0: Lekker kopje koffie, dank u wel hoor.
1: Koffie, koffie, lekker maar geen koffie.
2: Daar is de koffie.
3: Goedemorgen, Radio 1. Pim, pam, pam.

Een van de beste concerten die ik ooit heb gezien. Ik ging er zonder verwachtingen naartoe naar Eros Ramazzotti. Maar hartstikke leuk ook. En hij komt weer naar Nederland trouwens, begin 2027. Un emisione sempre. Eros Ramazzotti op Radio Oost. En over Italië gesproken, er staan vacatures waarvan je denkt van, nou, waarom heb ik hier geen opleiding voor gevolgd? In Italië zoeken ze namelijk 130 amateurproevers voor de Tiramisu World Cup. Je mag dan volgende maand meedoen. En dan ook traditionele en creatieve tiramisu beoordelen. Er zit alleen één probleem aan. Je moet wel eerst examen doen. 15 vragen over tiramisu moet je dan beantwoorden. De regels en de streek waar het dessert vandaan komt, dat moet je allemaal onder de knie hebben. Dus zelfs om taart te eten moet je tegenwoordig dus een diploma hebben. Maar je kan dus meedoen als amateurproever voor de Tiramisu World Cup volgende maand in Italië. Dus mocht je aanbevolen, mocht je jezelf willen aanbevelen, dat kan. Zoek even op Tiramisu en dan kun je je aanmelden als Tiramisu-proever. En als je gaat, laat het even weten, oké? Zometeen Barry Ryan, Eloise. Ook zo'n heerlijke pimpamplaat. Wat dacht je van deze? Ming DeVille en Each Words. A Beat of My Heart nu op Radio Oost. Het is 8:30. Jenny, dankjewel voor deze suggestie.

0: Ik hoor Oede Loosaam zo afkondigen. Dus nummer 333 in de toppers van toen, 750. En daar staat hij elk jaar in. Ik heb het over Barry Ryan. En vandaag dus een van de liedjes in de Pimpam-plaat, Eloise. Benjamin, jouw vriendin,
1: ja?
0: Die is tiramisu-liefhebster.
1: Ja, zeker. Als er een tiramisu-expert is, dan is het toch wel mijn vriendin. Ze was een tijdje geleden op vakantie geweest met een vriendin.
0: Ja.
1: Toen hebben ze heel veel tiramisu gegeten. En toen maken ze een top 5 van de lekkerste tiramisu die ze dan hebben gegeten.
0: Nou, dan kan ze meedoen om aan het WK tiramisu proeven. Dat zij dan een van de proevers is.
1: Of de jury is jury.
0: Ja, ja, jury. Ja, een van de proevers. Dus,
1: ik geef het door aan haar, hoor.
0: Ja, 15 regels moet je aan voldoen, geloof ik.
1: Oké. Okay,
0: staat wel ergens op de site te lezen. Zometeen het regionale nieuws hier op Radio Oost.
1: Ja, een zoektocht naar een mogelijke drenkeling. Gisteravond in Delden, daar is nog niemand gevonden. En heel wat penalties waren er nodig in de amateurwedstrijd van Staphorst tegen Oena gisteren.
0: Ja, is wel goed afgelopen, hè, voor Overijssel, toch?
1: Zeker weten, we hebben gewonnen.
0: Zometeen nieuws dus over Staphorst. Ik heb zometeen ook muziek voor je nog in de Pimpam plaat ik zelf. Depeche Mode, Enjoy the Silence. De Bee Gees heb ik ook voor je en de nieuwe van Yves Berensen. En als het goed is, gaan we hem morgen bellen, Yves Berensen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Alles op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
3: Het is 10:55 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Met duikers en een brandweerboot werd gisteravond in Delden naar een mogelijke drenkeling gezocht. Maar na anderhalf uur werd de zoektocht gestaakt. Niemand werd gevonden. Er was een sterk vermoeden dat de man mogelijk van de brug in het water langs de Europalaan was gesprongen. Een grote zoektocht werd dus gestart. Hierbij werd ook een drone ingezet. Ook ambulances en andere hulpdiensten waren aanwezig. Een fietser is vanochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Wierden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist raakte niet gewond. Het is nog niet bekend hoe de fietser er precies aan toe is. De politie doet ook verder onderzoek naar het ongeluk. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu is ontwikkeld voor jongens.
5: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
4: Probleemgedrag bij meisjes komt vaak voort uit een angststoornis, een slechte relatie met ouders of seksueel geweld. Daar zou meer aandacht voor moeten komen. Jongens hebben vaker last van agressie, gebrek aan zelfcontrole of vrienden met een verkeerde invloed. En Staphorst heeft gisteren de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker gehaald. ATC 65 en SVZW is het niet gelukt om te winnen. Maar ook bij Staphorst ging het niet makkelijk. De ploeg speelde tegen UNA en ging met 1-1 de verlenging in. Aan het einde van de verlenging was het 2-2 en dus moesten er strafschoppen worden genomen. Na 14 penalties won Staphorst en werd doelman Stan Meekhof de held.
6: Het ging alle kanten op. Hun hadden heel veel goede aanvallen. We hadden heel veel goede aanvallen. De keeper die houdt er, ik weet niet hoeveel ballen uit. Hun bal op de lat. Ja, het was echt. Ik dacht, wie scoort, die wint. Maar ja, hun kregen toch nog voor elkaar om in de allerlaatste seconde te scoren. Ja, die bal, ik ga hem hoog. Ik heb hem vast. Ik land op die rug. En ik laat die bal los. Hij kan hem zo intikken. Dus klote maar. Gelukkig kan ik een panel pakken en hebben hem nog steeds over de streep getrokken.
4: Dinsdag plaatsten Excelsior 31 en SCG in Muiden zich al voor de tweede kwalificatieronde. Daarin beginnen ook HHC Hardenberg en Roda Raalte aan het toernooi.
3: Ja, vrijdag is de loting bij ESPN. Dus dan weten de amateurclubs waar ze tegen spelen.
4: Ja, ga je wel vast in de gaten houden, denk ik.
3: Dat gaan we in de gaten houden. Morgen is het, hè? Morgen is het alweer vrijdag.
4: Oh.
3: Ja, morgen. Het gaat lekker snel ook. Vandaag is het vooral bewolkt en kan er af en toe een bui vallen. De west- tot zuidwestenwind trekt aan tot kracht 4. Het wordt ongeveer. Ja, het wordt ondanks de bewolking vrij zacht, 22 tot 23 graden. Komende nacht blijft het opvallend zacht met zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en wind. Later op de dag kans op stevige buien. Single zijn blijkt volgens nieuw onderzoek helemaal niet automatisch hetzelfde als eenzaam zijn. Zometeen hoor je het. Zometeen ook de dame en heer in het verkeerquiz. We gaan even bellen met onze verkeersspecialist Edwin Rutgers. En jij kan dan weer zo'n sportieve waterbon in de was slepen. Als jij het antwoord goed appt naar de Radio Oost-app 06-4567-1331.
1: Tot 1 uur bij Oost.
3: En dit is vandaag de Pimpamplaat XL. Ik heb het over de Depeche Mode. En die hebben een heerlijke hit gehad in de jaren 90. Namelijk deze, Enjoy the Silence.

0: muzikale feestherkenning bed bij jou, elke werkdag tussen 9 en 1. Met deze van de Bee Gees en Tragedy. We gaan even een spelletje spelen. Nou, een spelletje spelen. Best wel een belangrijk spel gaan we spelen. Namelijk...
1: De dame en heer in het verkeer.
0: De dame en heer in het verkeer quiz. We hebben natuurlijk onze verkeersspecialist Edwin Rutgers aan de telefoon. Edwin, goeiedag.
2: Goeiedag Bert, hallo en luisteraars, dag.
0: We gaan weer een theorie verkeersexamen doen, hè?
2: Hier komt er eentje. In een woonerf geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur. Mag je met de fiets in een woonerf wel harder rijden? Een elektrische fiets mag bijvoorbeeld 25 km. Nou ja, tegenwoordig heb je die fatbikes en zo. Maar mag je in een woonerf harder rijden dan 15 km per uur met de fiets?
0: Dat is dus ook een verkeerstheorie-examen?
2: Dan hebben ze het natuurlijk over de maximumsnelheid, maar dat kan, ja.
0: Oh, nee. Nou, één keer de vraag dan.
2: De vraag van vandaag. In een woonerf geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur. Mag je met een fiets in een woonerf wel harder rijden?
0: Nou, jij kan het antwoord geven via de radio. Step 0645671331. Heb jij het antwoord goed en ik bel je zo meteen op. Dan heb jij een sportieve waardebon te pakken. Tot zometeen, Edwin.
2: Tot straks. Doei.
0: Afgelopen zaterdag in de Beste Zangers stond Clouseau centraal. En Yves Beerdersen heeft een hitje te pakken, denk ik. Ja, dit gaat een grote hit worden, want Clouseau had natuurlijk het origineel. Quincy scoorde er ook al een hit mee. En hij is deze week officieel uitgekomen, namelijk dit liedje van Yves Beerdersen, Verlangen.

0: Wat betreft de voorliefde voor de Tros, donderdag vroeger... dat ik dit gewoon een goed liedje vind. Goede uitvoering. Torsdeel natuurlijk van Clouseau. De nieuwe van Yves Beres hoorde je. We zijn bezig met de dame en heer in het verkeer.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: Edwin.
2: Hallo, Ben. Hallo.
0: Ja, er komen ontzettend veel reacties binnen via de Radio Oost-app. Want wat was de theorievraag die je hebt gesteld?
2: Ja, de theorievraag ging over een woonerf met een fietser. In een woonerf geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur. Mag je met de fiets in het woonerf wel harder rijden?
0: Nou, Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben.
0: Je bent ook onderweg, hoor ik.
3: Ik ben onderweg, ja. Net voor mij vrachtwagen een klapband.
0: Ah, oh, je moet... vroeger, heftig. Waar? Bij Almelo. Dus je staat even stil nu?
3: Nee, ik rij maar gewoon hoor. Ik kan er omheen, dus geen probleem.
0: Dus mensen even opletten in de buurt van Almelo. Vrachtauto met een klapband. Wat is het goede antwoord volgens jou?
3: Het mag niet, hè.
0: Oké, want je schrijft ook... de snelheid geldt ook voor fietsen. Is dat goed, Edwin?
3: Ja,
2: dat klopt helemaal. Dat antwoord is goed, hoor. Helemaal nou, goed.
0: Gefeliciteerd, Marco. Ik ga jou een sportieve waardebon toesturen. En veel plezier ermee. En succes onderweg.
3: Oh, geweldig. Dankjewel.
0: Oké. Okay. Doei. Okay. Zelfde.
3: Doei.
0: Marco wint dus. Ja, en waarom is dat, Edwin?
2: Ja, ze hebben... De snelheid blijft gewoon 15 km per uur maximaal. En dat hebben ze een tijd geleden mede bepaald met een woonerf. Zo heet het vroeger altijd, dat je een woonerf rijdt. Maar die is vervangen door de term erf. En het erfconcept is eigenlijk breder dan het woonerf, aangezien het ook kan worden toegepast voor gebieden met andere functies, zoals bijvoorbeeld alleen wonen of de ambacht, toerisme, onderwijs en recreatie. Er zit nog wel heel wat achter, maar... ja, het blijft gewoon 15 km per uur. Dat is niet voor niks. Er spelen veel kinderen. Het is allemaal met speeltuintjes vaak in de buurt. Dus gewoon rustig aan. En zeker met elektrische fietsers ook of een fatbike. Goed oppassen in een woonerf.
0: Nou, dankjewel voor de goede uitleg. En leuk dat je weer terug bent in Nederland trouwens, Edwin.
2: Ja.
0: Ik dacht even van, nou, hij blijft in Spanje. Maar je bent weer helemaal gezond weer terug.
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Ik spreek je. Tot volgende week. Doei.
2: Tot volgende week. Doei.
0: Mensen die het singleleven zien als vrijheid om nieuwe dingen te doen... blijken vaker nieuwe activiteiten te proberen... en naar buiten gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. En opvallend, veel van de singles doen dat gewoon samen met vrienden of familie. Het voordeel van singles zijn is dus... iedere beslissing is van jou. En het nadeel, iedere slechte beslissing ook. Zometeen gaan we verder natuurlijk hier op Radio Oost. Dan hebben we natuurlijk weer de onmogelijke vraag. En ik ga, het is donderdag, even bellen met Dikkie Heukerot. Kapper Dikkie, even kijken wat er allemaal leeft in de samenleving in Staphorst. Of wat de talk of the town is. Volgens mij viert er iemand een jubileum bij Dikkie. En gaan ze dat jubileum vandaag groot vieren of hebben ze inmiddels groot gevierd? Zometeen hoor je er meer over hier op Radio Oost. En we hebben leuke muziek voor je, tenminste. Rutger van Barneveld. Staat in de wachtrij. En ook Last Frequencies. En Are You With Me? Zometeen op Radio Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at

0: En de droom van Twan van 15 uit Wierden is uitgekomen. Hij mocht gisteren trainen met de beste scheidsrechters van Nederland.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Ja,

0: Het is 3:03. Straks, wat is het meest nutteloze ding in jouw huis? Plus een sport waarvoor ik mijn handen absoluut niet ga opsteken. En ik ga even bellen met Dickie Heukerot, de kapper in Staphorst van elke dag. Of liever gezegd, elke donderdag bellen we even met Dickie. Want een van zijn personeelsleden vierde deze week het 25-jarig jubileum. Hartstikke mooi, toch? Want daar hebben we Dickie vorige week over gehoord. En nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd of de plaatselijke voetbalclub nog even de talk of the town is.
1: Radio Oost.

0: In welke feesttent heb jij dit liedje meegezongen van A tot Z? En waar heb je Rutger van Barneveld gespot afgelopen zomer? Het is toch met afstand de zomerhit geworden. De zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld, hoorde je.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En die hadden we natuurlijk ook bij Bas en Ben. Natuurlijk komende zaterdag zijn we er weer. Dan is Stef Eckel onze gast. En Linda Vermeeren komt praten over een boek wat ze geschreven heeft. Dat dus komende zaterdag in de Bas en Bert ochtendshow. De meest vrolijke ochtendshow van Nederland. Elke zaterdag dus vanaf 8 uur. Wat is het meest nutteloze ding dat jij nog steeds in huis hebt? Is het bijvoorbeeld een wat oude opladers? Ja, die heb ik ook nog wel thuis, ja. Een afstandsbediening waarvan niemand weet waarvoor? Die ben ik ook nog wel tegengekomen. Een videorecorder, die heb ik helaas niet. Lege schoenendozen, jazeker. En handleidingen van apparaten die al lang weg zijn. Daar ben ik naar op zoek dus. Wat is het meest nutteloze ding dat jij nog steeds in huis hebt? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. En ik ga zo meteen even bellen met Dickie Heukerot.

0: Ik heb zo de nieuwe single voor je van Douwe Pop.
1: Kom erbij zitten. En Wim?
2: Ja, dat lijkt me heel verstandig.

0: Nieuw liedje van niemand minder dan Douwe Bob nu op radio. Dus laat me even weten wat je ervan vindt. 17 over 11. Het is tijd om even contact te hebben met...
1: Het is donderdag, Dikkie dag.
0: Even contact met Dikkie Heukelos.
2: Donderdag,
0: Dikkie dag. Goedemorgen, Dikkie.
2: Hey Bert, goedemorgen. Ben
0: ja,
2: je wakker?
0: Ja, ik ben wel wakker, ja. Ja. Nee, ik heb wel een leuke dag. Ik ga vandaag nog naar Live at the Beach. Ik ga nog naar Scheveningen zometeen.
2: Oh, lekker. Ik had vanmorgen een klant die ging er ook naartoe.
0: Ja, naar Guus Meeuwis en Bluff.
2: Ja, en Bluff. Ja, Bluff, ja. Hoor ik ook. Ja, ja. Nou, als het een beetje droog blijft daar.
0: Ja.
2: Ik zal mijn paraplu meenemen als ik jou was.
0: Zeker. Ja. Ja, volgens mij gaat het net allemaal aan goed, Dikkie.
2: Ja, tenminste, dan gaan we. Ik hoop het voor je.
0: Daar gaan we dan. Maar haar kan toch wel goed tegen regen, toch?
2: Ja, jawel, zeker. Goed, misschien wel sneller van. Ja. Het is helemaal goed voor ons.
0: Hey, even naar vorige week, want toen had je een jubilaris. Hoe is dat feestje afgelopen? Was ze verrast?
2: Dat was hartstikke leuk. Katinka is dat. En Katinka die werkt al 25 jaar bij ons. Dus dat is natuurlijk gigantisch lang al. En daar ben ik ook mega trots op. Ja. Maar ik had maandagsmiddags had ik met mijn zusje de hele kapsalon in Hasselt versierd. En grote bos bloemen en een taart hadden we laten maken met een afbeelding erop. En we hebben dit wel eens vaker gehad. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, is dat ik dan een draaiorgel laat komen.
0: Een draaiorgel?
2: Ja, laat ik altijd een draaiorgel komen. En dat vindt zij helemaal niks. Des te leuker is het dan.
0: Ja, nee,
2: dus
0: dat is zo.
2: Ik had de draaiorgel, de Parel uit Meppel. En die zijn geweest. En toen zegt een collega, of zij zegt tegen de collega's van... Nou, ik hoop niet dat het ding zo'n dik komt. En op dat moment kwam hij er net aanrijden.
0: En hoe reageerden ze?
2: Ja, blij verrast. Ze vond het hartstikke leuk. En de broers en zus namen bij hun in de tuin een hele grote pop neergezet met een schaar in de hand. Dus we hebben wel uitgepakt natuurlijk. Maar dat moet ook, hè. Dat kun je toch ook niet zomaar voorbij laten gaan.
0: Nee. Als iemand 50 jaar in dienst is, kun je dat niet zomaar voorbij laten gaan.
2: Dat bedoel ik.
0: Waar wordt veel over gesproken in Hasselt op dit moment en in Staphorst?
2: Nou, ik was gisteren in Hasselt aan het werk. Iedere woensdag werk ik in Hasselt. En toen zat ik tussen de middag zat ik daar in een café. Mag ik wel noemen, hè? De naam toch? Of niet?
0: Ja, van mij wel.
2: De Stadskamer zat ik weer heel lekker uitsmijten. De Stadskamer eten. En daar zat ik. En toen was daar een man. En die had daar een fietsvakantie.
0: Ja.
2: En ik raakte met die man aan de praat. En hij zegt tegen mij, ja, mijn vrouw die was wel een beetje ongerust. Ik zeg, hoezo? Nou, in Overhasselt wat daar gebeurd is met een schietincident. Maar die vrouw die dacht dat het in Hasselt was gebeurd.
0: Ja.
2: En dan sliep hij daar met zijn tentje. Dus die vrouw die had hem een beetje in paniek opgebeld. Van, nou, je bent toch niet daar? Nee, zegt het is heel wat anders. Maar hij wel aan iedereen navragen of het niet inderdaad in Hasselt was gebeurd. Dus ja. Ja. Daar hebben de mensen nou over.
0: Ja, over Hasselt zeker vandaag. En we wel goed dat die man in Hasselt was in plaats van in Overhasselt. En toch wel leuk dat zijn vrouw hem wel een klein beetje mist. Hè? Want anders bel je niet, toch?
2: Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat hij van mij zal bellen, hoor.
0: Ja, tuurlijk wel.
2: Ja, denk je wel?
0: Ja, dat doet ook.
2: Maar ik heb ook wel een lieve vriendin, hoor.
0: Dus, heel goed. Nou, trouwens, wat ik me nog afvroeg... ben je nog steeds een beetje Bon Jovi-fan? Want dat was je vroeger altijd fan van.
2: Ja, dat vind ik nog steeds helemaal te gek.
0: Ja?
2: Wil je er een draaien, Bert, voor mij?
0: Ja, ik wil er wel even eentje draaien. Mag ik dan mijn favoriete liedje draaien van Bon Jovi?
2: Nou, en welke is dat?
0: Deze.
2: Ja, goede smaak.
0: Indy's Arms.
2: Indy's Arms, dat is ook mijn favoriete nummer.
0: Nou, dan zie je wel. Dat is de klik.
2: Ik bel je volgende week weer, want dan zit ik in Oostenrijk.
0: Ja, ik bel je volgende week weer. Ben je dan op vakantie?
2: Ja, morgen ga ik weg.
0: Nou, dan ben je. Ik wens jou vast een fijne vakantie en ik bel je volgende week vanaf je vakantieadres. Dag Dikkie.
2: Doei, hoi.
0: Donderdag Dikkie dag, Dikkie Heukerots. Inderdaad. In de verte familie van.

0: The Lemon Tree, een van de leukste liedjes uit de jaren 90. Vinden meer mensen. Daarvoor Bon Jovi trouwens, favoriete bandje van Dickie Heukerot. Elke donderdag bellen we met Dickie. Even eerlijk kijken vanmiddag als je thuis komt. Wat ligt er bij jou al jaren waarvan je eigenlijk geen idee hebt waarom je het bewaart? Is het die ene kabel, een telefoon uit 2004 of een afstandsbediening van een tv die je niet eens meer hebt? Heb jij iets thuis liggen waar je denkt van joh, wat moet ik er eigenlijk mee?
1: Nou, je gaf net eigenlijk al wel het goede voorbeeld. Ik heb nog wat oude telefoons thuis liggen die ik ooit heb gehad. Maar ja, ze werken eigenlijk nauwelijks meer, dus waarom zou ik ze eigenlijk nog houden? Maar ik vind het wel leuk om ze dan weer te zien. De eerste mobieltjes die je dan ooit hebt gehad.
0: Ja, misschien worden ze ooit geld waard. Je weet het niet. Ja. Wat is het meest nutteloze ding in jouw huis? Laat het me even weten. Zometeen natuurlijk ook het onmogelijk weetje. Want daarmee kun je weer een sportieve waardebon winnen. En in het regionale nieuws, wat heb je voor ons?
1: Een man uit Markelo moet morgen voor de rechter verschijnen in Amerika. En we gaan het hebben over een bijzonder archeologisch onderzoek bij de Burcht van Kuinderen.
0: Ja, de man uit Markelo heeft te maken met dat ongeluk onlangs daar. Hè?
1: Klopt, dodelijk ongeluk daar in Amerika.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Het is 3:30 op radio's het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Een man uit Markelo van 48 moet morgen voor de rechter verschijnen in Amerika. Hij zat vorige maand achter het stuur van een busje dat betrokken was bij een ongeluk waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Volgens de politie heeft de Markeloer het ongeluk veroorzaakt. Hij stopte niet bij een stopbord en kwam daarna in botsing met een vrachtwagen. De man raakte zelf zwaar gewond, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Er zijn 7 aanklachten ingediend tegen de man. Morgen is de formele start van het strafproces. De zaak wordt dus nog niet inhoudelijk behandeld. Een boeren-echtpaar uit Vassen stopt met hun zelfbedieningswinkel na de zoveelste inbraak. Een onbekende man sloeg er afgelopen weekend midden op de dag toe. En dat was de druppel voor het echtpaar. Bezoekers kunnen bij het winkeltje contant geld achterlaten of een QR-code scannen en het bedrag digitaal overmaken. Ja, er wordt dus niet altijd betaald en soms worden er dus spullen gestolen. De eigenaren hebben aangifte gedaan en beelden van de man gedeeld op sociale media.
0: Ja, die heb ik gezien.
1: Heb je het filmpje gezien?
0: Die heb ik gezien. Die nam gewoon echt alles mee.
1: Ja, die denkt, ik kan gewoon gang gaan.
0: Op klaarlichte dag parkeerde even de fiets, liep naar binnen en pakt alles wat los en vast had.
1: Ja, die denkt, ik kan mijn gang gaan. En meer mensen dachten dat dus. En het echtpaar die denkt van, ja, we zijn er wel klaar mee.
0: Ja, en terecht.
1: En terecht. En dat winkeltje is dus helaas gesloten. Ze hebben dus die beelden gedeeld. En ze hopen dat die man op die manier alsnog herkend wordt.
0: Op klaarlichte dag was het gewoon op zaterdagmiddag 2:30, geloof ik.
1: Ja, ook dat nog. Ja. Dat is supergoed te herkennen ook op beelden. Dus het staat allemaal op sociale media. Het kamertekort dan onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
14: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
1: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. En belangstellenden kunnen vandaag komen kijken bij het archeologische onderzoek op het kasteelterrein De Burcht van Kuinderen op de grens van Overijssel en Flevoland. De resten van een middeleeuws kasteel kwamen in 1942 tevoorschijn en werden al eens onderzocht. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden. De burcht werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied hadden gewoond. En dat is het laatste nieuws in Overijssel. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Vandaag 22 tot 24 graden. Komende dag blijft het opvallend zacht met zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en wind. En later op de dag kans op stevige buien. Morgen dus. Maar zondag wordt natuurlijk de allermooiste dag van de week. Want dan tikken we de 25 graden aan. Op Radio Oost, zometeen het onmogelijk weetje. Je kan een sportieve waardebon winnen. In Goud of Fout zit vandaag de nummer 1 uit de jaren 80 van Ryan Paris. Want die stond vandaag in 1983 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Dolce Vita. Is dat een gouden liedje of is het een fout liedje volgens jou? En wat is het meest nutteloze ding thuis bij jou? Henk uit Almelo, een broodbakmachine.
1: Broodbakmachine? Ja, niet zo nutteloos, toch?
0: Ja, nou, soms wel. Eén keer gebruikt en sindsdien vooral een stofvanger schrijft.
1: Ja, in dat geval is heel nutteloos.
0: En Laurens Vos uit Marienberg. Nou, Bert, ik heb een laserdisc liggen, maar niet het juiste apparaat om hem af te spelen.
1: Ach, nee, toch? Nee. Helemaal niks aan.
0: En Anja, een la vol kabels waarvan ik werkelijk geen idee heb waar ze bij horen. Ja, dat herken ik ook wel.
1: En allemaal in de knup, zeker?
0: Ja. Meest nutteloze ding thuis. Laat het ons even weten via de radio-stem.
15: Tot 1 uur bij Oost.

Is dit nu een gouden of is dit nu een fout liedje? Vandaag in 83 stond die bovenste beste in de Nederlandse top 40. Ryan Paris en Dolce Vita. 69% vindt het een gouden liedje. Dus deze van Ryan Paris wordt toegevoegd aan de gouden lijst van Radio Oost. Liedjes die we tot in den eeuwigheid blijven draaien. Nutteloze dingen thuis. Gerdien, een bandrecorder, toen de tijd, jaren 70, 80, peperduur, staat nu op zolder, omdat hij niet meer aangesloten kan worden op moderne apparatuur. En hij mag niet weg van manlief. Heb jij er ook eentje? Het meest nutteloze ding wat je op dit moment thuis hebt, laat het me even weten. Zometeen de onmogelijke vraag hier op Radio Oost. Kun je ook een sportieve waardebon meewinnen, als jij het antwoord goed hebt. Eerst mag jij een schot voor de boeg geven, dan geef ik jou 3 keuzemogelijkheden. Teddy Swims met een van de grootste hits van dit moment. Mr. Know It All op Radio Oost.

0: Het laatste deel moet me denken aan Kotje. Something that I used to know. Maar goed, ik laat mijn fantasie vaak wel de vrije loop. Dus ik weet niet of jij dat ook dan hebt.
1: Ja. Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Een onderzoek onder artsen keek naar opvallende veroorzakers van ongelukken in huis. Daar zaten bijvoorbeeld kettingzagen en hete soep bij. Maar welk alledaags ding stond ook opvallend hoog? Dus een onderzoek naar artsen, onder artsen keek naar opvallende veroorzakers van ongelukken in huis. Daar zaten dus kettingzagen en hete soep bij. Maar welk alledaags ding stond ook opvallend hoog? In het kader van de onmogelijke vraag, weet jij het antwoord? Je kan even een schot voor de boeg geven. Mocht het antwoord niet goed doorkomen via de radio-step, dan geef ik zometeen 3 keuzemogelijkheden. Zometeen na 12 natuurlijk de ethisch dobbelsteen en een uur lang het allerbeste uit de jaren 80. De Eagles nu op radio-step.

0: onmiskenbaar het stemgeluid van de Eagles op radio's. Ja, een onderzoek onder artsen keek naar opvallende voorzaken van ongelukken in huis. Wat is het goede antwoord? Dus even kijken. De trap is niet goed. Hete thee over je heen. Willem Hofstede, het waait niet goed. Snijwonden komen veel voor thuis. Hoi, Ben, mijn suggestie voor de Dobbelsteen Brother in Arms. Dankjewel, Laurens. Brandwonden, mes, een ondeugelijk keukentrapje. Nee, allemaal niet goed. Laat het me even weten via de radio-app. Ik zal zometeen 3 keuzemogelijkheden geven.
1: De Oosttribune.
2: Morgenavond. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle. Heracles Almelo, De Graafschap. Zaterdagavond, FC Utrecht, Go Ahead Eagles. En zondagmiddag, FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Tjitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. BBB draagt een voormalig politiek adviseur voor als opvolger van Lisbeth Grijze. Een man uit Markelo van 48 moet morgen voor de rechter verschijnen in Amerika na een dodelijk verkeersongeluk vorige maand. Volgens de politie heeft hij het ongeluk veroorzaakt. En een boeren-echtpaar uit Vassen stopt met hun zelfbedieningswinkel na de zoveelste inbraak.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Ismael de Bruin met het...

0: poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: Een van de mooiste liedjes, nederpopliedjes uit de jaren 80. Eind jaren 80, De Dijken, Nergens Goed Voor. Het is 7 over 12.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Ik zal even 3 keuzemogelijkheden geven. Een onderzoek onder artsen keek naar opvallende voorzakers van ongelukken in huis. Er zaten dus kettingzagen en hete soep bij. Heel veel schessies komen binnen. Bert van Tongeren, het hasselsnijwond komen veel voor thuis. Hete thee over je heen, daar komt Willem Hofstede mee. Jeroen Fransen, gootsteen ontstopper. Ja, dat zou zomaar kunnen. Een huishoudtrapje, Rob Pad, het hengen nou allemaal niet goed. Maar welk alledaags ding stond ook opvallend hoog? Is het A, wasmanden, B, vloerkleden of C, keukenstoelen? Wat denk jij? Laat het me even weten. A, B, C, denk er even over na. Misschien ga ik je zometeen wel blij maken met een sportieve waardebon van €42. En die kun je ook winnen als je mij een leuk liedje uit de jaren 80 doorgeeft. Dus zometeen kort voor 1. Laten we de dobbelsteen weer rollen hier in de studio. Draaien we dan jouw gekozen liedje. Dan krijg je van mij ook een sportieve waardebon.
3: Radio Oost.
0: Zometeen back to the 80s tijdens jouw 80s lunch met Stevie Winwood en The Higher Love. Dit komt uit midden jaren 80. Radio's te luisteren. Ik ben Bert. Ik ben er nog tot 1 uur tijdens jouw muzikale lunch. En geef ze even door, hè? Liedjes voor op de dobbelsteen of A, B of C.

0: Forever Man hoorde je voorbij trekken. Even naar
1: het... Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Nou, het onmogelijk weetje. Ik heb 3 keuzemogelijkheden voor je. Een onderzoek onder artsen keek naar opvallende voorzakers van ongelukken in huis. Daar zaten kettingzagen en hete soep bij. Maar welk alledaags ding stond ook opvallend hoog? Is dat A, wasmanden, B, vloerkleden of C, keukenstoelen? En als ik het goed heb, heb ik Joke van der Veen aan de telefoon. Goedemiddag, Joke.
3: Ja, goedemiddag, Bert.
0: Goedemiddag, alles goed met je?
3: Prima, met jou?
0: Ja, zeker gaat het goed met me. Ja, ja, ja, zeker.
3: Hoezo, dacht ik al.
0: Oh, hoezo dacht je dat?
3: Nou, je bent de laatste tijd zo opgewekt met je presentaties. Ik dacht, nou, Bert zit in goed vaarwater.
0: Ja, ik zit in een... Zeker. Dat heb je heel goed gezien, Joke.
3: En gehoord. Zo.
0: Nou, Joke, leuk om jou aan de telefoon te hebben. Maar wat is het allerbeste antwoord? Of het goede antwoord... Daar, welk alledaags ding stond ook opvallend hoog op de lijst van de artsen?
3: Ik denk antwoord B, het vloerkleed.
0: Dat is heel goed.
3: Ja?
0: Ja, vloerkleed. Dus wat dat betreft, gefeliciteerd. Zo'n onschuldig kleedje in de woonkamer kan dus gevaarlijker zijn dan dat hij eruit ziet.
3: Ja, zeker. Staat hartstikke leuk, maar je kan er nare duiken mee maken.
0: Nou, bij deze bedankt voor het antwoord. En je krijgt van mij een sportieve waardebon. Als je even het adres doorgeeft via de app, dan ga ik dat voor je regelen, Joke.
3: Nou, hartstikke bedankt, Bert. Ik ga dat doen.
0: Nou, fijne dag, Joke. Doei, doei.
3: Jij ook.
0: Hoi, hoi. Joke van der Veen had dus het antwoord goed. Vloerkleden.
4: Ja, Marco van Basten. 2-1, vlak voor tijd.
5: Ja, wij pakken hier.
6: Hey, het is lunch.
7: En we zullen het nooit vergeten.

0: Maar altijd denk aan die film uit de jaren 80 van Dick Maas, Amsterdam. Want daar hebben zij het titelstuk voor gezongen. Je hoorde Lois Lane voorbij trekken. En It's the First Time, een van hun grootste hits uit de jaren 80. Je kent ze ook nog met Break It Up. Het is 12:30 precies, zometeen het regionale nieuws. Serien, wat heb je mee?
1: Iets anders over de vuurwerkontheffingen. Mijn gemeente die gaat iets anders doen dan de andere gemeenten hebben gedaan. En ik ga het hebben over een man uit Markelo die in Amerika voor de rechter moet verschijnen.
0: Dat dus zo meteen. En natuurlijk het uitgebreide weerbericht met Margot. En Margot gaat nog een liedje toevoegen aan haar lijst. Margot's Hittekracht. En de dobbelsteen komt eraan. Heb jij nog een leuk liedje uit de jaren 80 die je graag op de dobbelsteen wil? Laat het even weten via de radiostem.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 12:30, Serine met het laatste regionale nieuws nu op Radio Oost.
1: Goedemiddag. Raalte gaat anders dan veel andere gemeenten in onze provincie wel ontheffingen voor vuurwerkshows verlenen. Dit jaar geldt voor het eerst een vuurwerkverbod voor consumenten, maar gemeenten mogen uitzonderingen maken voor verenigingen en stichtingen. Een aantal gemeenten hebben al besloten dat niet te doen, omdat het te veel tijd zou kosten. Raalte verleent dus wel ontheffingen. Een man uit Markelo van 48 moet morgen voor de rechter verschijnen in Amerika. Volgens de politie daar veroorzaakte de Markeloer een ongeluk waarbij 3 mensen om het leven kwamen. De man reed met zijn busje door waar hij had moeten stoppen en kwam zo in botsing met een vrachtwagen. Hij raakte zelf zwaar gewond. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Morgen is de formele start van het strafproces. Zeker 1000 websites met namen van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casino-promotie. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen van een website opgekocht. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft geen blokkeerbevoegdheid voor deze sites, dus dat vereist veel werk.
5: Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik weer van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
1: Ja, zo wordt een oude domeinnaam van programmamaker en schrijver Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. Net als oude domeinnamen van de Zeeuwse en Brabantse VVD. Tjitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. BBB draagt haar voor als opvolger van Lisbeth Grijzen. Zij vertrok voortijdig. Lang hoeft de Groot, die uit Drenthe komt, niet in te vallen. In maart staan namelijk alweer nieuwe verkiezingen gepland. Voor meer nieuws op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
13: Goedemiddag Bert.
0: Wat is het weer in onze provincie op dit moment?
13: Ja, het is een beetje herfst. Er waait een stevige zuidwestelijke wind. Een dikke windkracht 4, af en toe zelfs windkracht 5. Wolken overheersen en heel soms valt er ook een licht motregenbuitje. Dat is niet het probleem, maar wel die wind en die wolken natuurlijk. Ik had het ook liever zonniger gehad. En als we nu naar de temperaturen kijken, is het nog niet eens zo heel erg slecht. Want op de meeste plaatsen zitten we al iets boven de 20 graden. En we gaan vanmiddag, omdat die zuidwestelijke wind die warme lucht aanvoert, gewoon nog wat verder omhoog naar zo'n 22, 23 graden. Maar het weer doet een beetje herfstachtig aan, denk ik.
0: Oké, maar het voelt wel zacht aan, toch?
13: Het voelt heel zacht aan. En over zacht gesproken, vanavond en vannacht verblijven we nog steeds in die hele zachte lucht. En die temperaturen die gaan eigenlijk niet of nauwelijks zakken. En daardoor komt het komende nacht het kwik niet onder de 18, 19 graden. Dat is een beetje een plaknachtje. En ook morgenochtend gaan we nog eventjes omhoog naar 20, 21 graden. Voordat het vanuit het noorden op nadering van een koufront gaat regenen. En het regengebied trekt een beetje treuzelend en een beetje langzaam naar het zuiden. Dus voordat het in Twente regent, zal het halverwege de ochtend zijn. Het kan af en toe even stevig doorregenen. En soms is het eventjes wat minder. En het trekt in de loop van de middag weer helemaal onze provincie uit. En daarna komen we vanaf zaterdag weer in een heldere luchtsoort te zitten. Dus dat betekent dat zaterdag de zon weer gaat schijnen. Het is wel ietsjes minder zacht, minder warm, 20, 21 graden. Maar het is een heerlijk dagje. En als je houdt van de warmte, dan komen er nog 2 zomerse dagen. Na zomerse dagen moet ik eigenlijk zeggen aan. En dat zijn de zondag en de maandag. Met zuidelijke winden wordt het 24 en maandag zelfs 25 graden.
0: Zo, en dan nemen we afscheid van de zomer of...
13: Nou, ik denk dat we in de loop van september nog wel meer van die hitte op stootjes gaan krijgen. Maar na maandag, ik maakte een punt. Maar vanaf dinsdag gaan we weer terug naar een graadje of 18, 19 en komen ook de buien weer terug. Maar dat is misschien ook maar een tijdelijke zaak. Dus in deze eerste herfstmaand is het zo dat we af en toe een paar dagen herfst zien met heel veel wind. Ook morgen is dat het geval. En af en toe een paar dagen met zomerweer.
0: Oké, dankjewel Margot. En dan gaan we naar jouw hitkracht.
13: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
14: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
13: De Zeeuwse kust.
14: Margotje, Margotje.
13: Fantastisch toch?
0: Margot's hitkracht. Radio Nou Margot, laat ons niet langer in spanning. Welk liedje kies je vandaag?
13: Nou ja, zorgen over de wereld hadden we natuurlijk ook in de jaren 80. Deze komt uit 84, is van Queen. Is this the world we created? Ik kom er bijna niet uit. Maar het is even een reflectief liedje.
0: Nou, dan gaan we reflectief luisteren. Dankjewel Margot.
13: Oké.
0: Groetjes, doei.
13: Joe.

0: Mick Jagger met z'n man uit de Rolling Stones. 1983 was het Undercover of the Night. Het is 1:15 precies.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Nou, dan gaan we met de Dobbelsteen. Op 1, Nena, Noordernootje genoeg balans. Kobe kwam met deze suggestie. Op 2, mooie jaren 80 hit die je weinig meer hoort. Misschien voor de Dobbelsteen. I'm Your Son, South America van Silvio. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Maar ik zet hem op 2. Hi Bert, ik zou heel graag op de Dobbelsteen zetten The Living Years van Mike and the Mechanics. Marianne op 4, Black Pearl van Margriet Essay's Band uit 1981. Toon, dankjewel. Hoi Bert, All Over the World van ILO. Annelie van den Burg op 5 en op 6. Ik zit te denken aan het liedje uit de jaren 80. Benny Nijman en ik weet niet hoe. Nou, Serien, laat ons niet langer in spanning. Welk liedje moeten we gaan draaien uit de jaren 80?
2: Het is nummer 2.
0: Nummertje 2. Nou, ik hoop dat ik hem kan vinden, Silvio, met I'm Your Son, South America. Want die is namelijk uit de Dobbelsteen komen rollen. Silvio. Dat dacht ik wel. Misschien dat ik hem zelf nog ergens heb. Nou. Nou, ik heb hem gevonden, okay, hoor.

0: Ik ben benieuwd of Shaun White erop staat, de snowboarder. Want die wordt vandaag precies 40 jaar. Ik heb het over de verjaardagskalender natuurlijk.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een feestje. Hiep en de piep,
0: hoera! Cor en Marjolein, goedemiddag. Hebben jullie Shaun White op de verjaardagskalender staan?
3: Ja.
0: Ja, dat vind ik hartstikke goed. 40 jaar is hij geworden vandaag.
3: Ja.
0: En Adam Curry, staat hij er ook op?
3: Adam Curry staat erop, Bert. Ja. Die is 61 geworden.
0: Ja.
3: En Jeroen van Koningsbrugge is 52 geworden.
4: Ja, Jan van der Heijden vandaag.
3: En Jannie van der Heijden, 72 jaar.
0: Ja, 72.
3: En Samuel Koevoer, voetballer, 49 jaar.
0: 49. Speel nu in de veteranen, denk ik, Samuel Koevoer.
3: Ja, wil ik nog even wat kwijt, Bert?
0: Ja, wat wil je kwijt?
3: Aankomend weekend zijn de Wereldhavendagen.
0: Oh, de Wereldhavendagen. Oh, jullie gaan lekker naar Rotje Knor weer, hè?
3: Nee, we gaan wel mooi kijken, Bert. Maar dat is altijd 4, 5 en 6 september.
0: Nou, leuk dat je het nog even bekend maakt op de radio. En dit waren de jarigen al. Niet zo heel veel mensen jarig vandaag op deze dag.
3: Die Kevin Bode en Thijs.
0: Ja?
3: Die zijn getrouwd door Bas Nijhuis.
0: Ah.
3: We zijn 4 jaar getrouwd.
0: 4 jaar getrouwd, oké. Okay, die heb je ook op de lijst gezet vandaag. Ja. Nou, ik ga Bas komende zaterdag vragen of het allemaal klopt. Nou, dit was hem dan. Leuk dat jullie er waren. Morgen in de show niemand minder dan Yves Berissen. Tussen 9 en 1, hier op radio's. Heeft een nieuwe single verlangen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
15: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Kitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. BBB draagt de voormalig politiek adviseur voor als opvolger van Lisbeth Grijzen. Raalte gaat ontheffingen voor vuurwerkshows verlenen voor stichtingen en verenigingen. Andere gemeenten kozen ervoor dat niet te doen. En een man uit Markelo staat vandaag voor de Amerikaanse rechter, omdat hij daar een ongeluk zou hebben veroorzaakt.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

gaan we steeds vaker zien, hè? De maan, het wordt nu langzaam en zeker 's avonds ietsje en ietsje donkerder. Wat gaat het toch sneller? En dan met die regen, dan lijkt het echt wel herfst. Maar het is officieel nog zomer en het zonnetje gaat er toch echt nog van komen.

0: komen de komende dagen.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, en dan probeer ik zelf nog een beetje te genieten van die nazomer. En dan is het volgende liedje al een liedje over warme chocolademelk. Ja, of eigenlijk een liedje van warme chocolademelk, want hot chocolate komt eraan. En ik wil het even met je hebben over het Songfestival. Ik begin het toch een beetje benauwd te krijgen. Het Songfestival is voor mij een hoogtepunt in het jaar, ieder jaar weer. En ik hoor nu toch echt wel steeds stelliger worden dat we niet mee gaan doen. Of tenminste, dat het niet uitgezonden wordt. Nou ja, dan hoeven we ook niet mee te doen. Dus dat zou toch wel echt verschrikkelijk zijn. Reden om eventjes mijn liefde voor het Songfestival te delen met mensen in Overijssel die dat ook zo voelen. Hou je van het Songfestival? Is er één liedje van het Songfestival waarvan je denkt van, ach ja, vind ik zo mooi nog steeds? Laat het me even weten. Kan ik dat straks voor je draaien? Dus deel je Songfestival ervaringen via een appje. Dat kan gewoon via de Oost-app, die je hopelijk al lang al hebt. En anders kun je eventjes een berichtje sturen via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Warme chocolademelk dan. In de zomer kan gewoon. You sexy thing. In je bikini.

Doet hij slim, hè? Gewoon het nieuwste en warmste talent van deze tijd opzoeken en daar dan een duet mee maken. Maar goed, hij doet het zelf ook niet onaardig. Sam Fender was dat samen met Olivia Dean natuurlijk. En Rain Me In. En dankjewel voor de appjes. Ja, ik krijg meteen al van Aleida, het Songfestival is helemaal niet meer zo leuk als vroeger. Ja, ik denk dat dat ook komt doordat we door de tijden heen niet meer echt werkelijk met heel Nederland voor de buis zitten. En dat de straten leeg zijn en zo. Maar nog steeds, ja. Ik lever altijd wel naartoe, hoor. Dan in mei is het altijd. En dan in het begin van het jaar wordt bekend wie we sturen. Vind ik ook altijd leuk. Want zo'n Duncan Lawrence komt dan helemaal uit het niets voor mijn gevoel. Dus ik vind het altijd heel erg leuk. Maar ja, de omroep die het normaal uitzendt, Afrotros, die trekt de handen ervan af. En nu is het maar afwachten of iemand het over gaat nemen. En het ziet er allemaal een beetje somber uit. Dus verdrietig, tenminste ik ben verdrietig. Maar ja, we hebben gelukkig nog heel veel songfestivalgoud uit het verleden. Met onder andere natuurlijk Ilse de Lange. Maar ik vroeg jou wat jij mooi vond uit het songfestival. En ik kreeg van Janneke Mocedades met Eres Tú. En dat is wel grappig, want die is echt helemaal uit de jaren 70. En ik ging het even nazoeken. Maar die hebben toen, ik dacht dat ze ergens in de jaren 70 gewonnen hadden. Maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn tweede geworden voor Spanje. Luxemburg won in dat jaar. En Nederland werd veertiende. Met wie ook alweer? Och, hoe heette die nou ook alweer? Nou, zoek ik weer voor je op. Maar Mocedades werd tweede. Maar werd dus wel een hit met dit liedje. En dat gebeurt natuurlijk vaker met het Songfestival. Nou, goede tip, Janneke. Ik ga hem aanzetten voor je. En dankjewel voor je appje.

Leuk hè, Ozone? Dragosta Dintai. Daarvan dacht ik ook altijd dat het van het Songfestival was. Maar dat was natuurlijk helemaal niet. Nee, dit was gewoon een hitje op zich. Maar jouw Songfestival-hits kun je nog steeds appen, hoor. Dan draai ik er straks gewoon nog eentje. En nu nog even Nina Simone, Ain't Got No. En dan krijgen we straks het regionale nieuws.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
12: En het is, ik wacht nog 1 seconde. Ja, precies 1:30 en dan gaan we dus naar het regionale nieuws. En dat krijgen we van Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
13: Goedemiddag. Een nieuwe expert gaat zich buigen over het insulinedrama in Wierden. Dat heeft de rechtbank besloten. In de zaak wordt een medewerkster van een verzorgingstehuis verdacht. Ze zou insuline hebben toegediend bij mensen die dat niet nodig hebben. Justitie heeft een aantal zaken tegen de vrouw deze zomer uitgebreid van 3 naar 4. Het overlijden van een 88-jarige Wierdenaar is toegevoegd aan de zaak. En er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in Zwolle. Het is de tweede inbraak bij dezelfde kazerne in een paar dagen tijd. Net als afgelopen maandagnacht vernielden de inbrekers een ruit om binnen te komen. Criminelen hebben het volgens de brandweer voorzien op hydraulisch geredgereedschap om daarmee hekwerken te forceren. Of er deze keer weer buiten is gemaakt, is nog niet duidelijk. Een kraanmachinist van 35 uit Roemenië wordt als verdachte gezien na het dodelijke bouwongeval in Bernau. Hierbij kwam een bouwvakker van 56 uit Rijzen om het leven. Tijdens werkzaamheden viel een zware container vanaf ongeveer 4 meter hoogte en raakte de Rijzenaar. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is misgegaan. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt de expert van waterkwaliteit.
14: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
13: Daarom zou daar meer focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoeken. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
12: Dankjewel, Serien. Het weer in onze provincie. Nou, het regent. Ja, dat hoef ik voor de meeste plaatsen niet eens te zeggen natuurlijk. Het is bewolkt en dat blijft voorlopig ook wel zo. Het wordt wel iets warmer. 22 of 23 graden wordt het nog. En de komende nacht, dan blijft het ook relatief warm voor deze tijd van het jaar. Rond de 18 graden. Vrijdag ook bewolkt en ook met buien morgen dus. En dan van het weekend laat de zon zich weer wat meer zien. Zaterdag nog wat regen erbij. Maar zondag dan wordt het 23 graden gemiddeld. Dat is lekker zeg, 23 graden. Lekker nazomer, ik verheug me daar al een beetje op. Ik heb een bruiloft op zaterdag, dus die regen die baart me een beetje zorgen. Maar goed, we gaan het zien. De files dan op de A1, Hengelo richting de Duitse grens... tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, 9 minuten. Weer die grenscontrole daar natuurlijk. Ja, en dan de A50 richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. Daar sta je een kwartier stil. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. Ik zeg een aanrijding, maar er is een aanhangwagen geschaard. Dus daar ligt wat lading op de weg. En dat duurt nog zeker tot 3:30. Bij Oost in de middag.

Hoppakee, Radar Love natuurlijk van Golden Earring. Oh, wat zijn we er trots op nog steeds, hè, op de Golden Earring. Een van onze vroege exportproducten in de muziek deed het ook heel goed in Amerika natuurlijk. Eerst met de Lady Smiles en toen met deze Radar Love. Heel af en toe dan zie je een serie of een film, een Amerikaanse, en daar zit dit dan gewoon in, hè, Radar Love. En dan denk ik toch altijd, oh, komt uit Nederland. En van de week zat ik te luisteren naar Tangerine. Onze nieuwe oogst, samen met Fennis deze week. Dat nieuwe liedje dat ze samen hebben gemaakt, By Your Side. Ik dacht, dat zou toch ook mooi zijn als dat een keer opduikt in een Amerikaanse film of serie. Dat lijkt me heel stoer en niet meer dan logisch. Dat liedje komt er zo aan. Maar ik kreeg, en dan zal ik eens even kijken. Ik wou zeggen, ik zal kijken of ik hem bij me heb, maar natuurlijk heb ik hem bij me. Want ik kreeg een heel kort verzoekje toen ik het had over songfestival liedjes. Ik kreeg meerdere verzoekjes. En daar ga ik nog wel even naar kijken. Maar er was één appje van Herman Jaspers. En die stuurde gewoon ook, die heeft echt een uitgebreid appje zitten schrijven over het Songfestival en waarom hij dit een leuk liedje vond. Nee, niet. Hij stuurde namelijk gewoon alleen maar graag Waterloo van ABBA. Denk ik van ja, maar ABBA is natuurlijk wel het Songfestival. Dus je hebt gewoon ook gelijk. En een lekker liedje is het ook, Waterloo. 50 jaar geleden alweer winnaar van het Songfestival.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is de nieuwe.

verrukkelijk, toch? Tangerine en Venice samen, By Your Side. En daarvoor Waterloo van ABBA natuurlijk als songfestival liedje. En degene die me aanvroeg, Herman, is een man van weinig woorden, want hij stuurt nu een duimpje. Graag gedaan, Herman. En jij bedankt voor de suggestie, want het is natuurlijk een ultiem songfestival liedje. Het volgende liedje ook, dat werd aangedragen door Jacqueline. En die kwam met twee liedjes van Johnny Logan. Nou, je hebt helemaal gelijk, want die heeft gewoon twee keer het Songfestival gewonnen. Dat is toch wel iets wat niet heel vaak voorkomt. Loreen heeft dat natuurlijk gedaan. En Johnny Logan dus door de jaren heen. Ook achter de schermen heeft hij nog meegewerkt aan Songfestival liedjes. Het eerste liedje waar hij mee won, moet ik uit mijn hoofd doen, Just Another Year. What's Another Year? What's Another Year heette dat. En het tweede liedje waar hij toen verrassend weer mee won, dat ga ik nu draaien. Bedankt voor alle tips. Brengt me toch een beetje in de songfestivalstemming weer. Johnny Logan dus. En Hold Me Now. Ook zo'n lekkere meezinger. Hè? Oh, hou me vast. Don't close your heart.

Ja, c'est la vie en français parfait bij een bandje uit Haarlem. Hè. Dat gaat hartstikke goed. En in het Engels natuurlijk goed te volgen. Straks Overijssels talent op de nationale televisie. Het zit er weer aan te komen. Maar eerst nog even de Beach Boys.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Een nieuwe expert gaat zich buigen over het insulinedrama in Wierden. In de zaak wordt een medewerkster van een verzorgingstehuis verdacht. En er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in Zwolle. Het is de tweede keer in een paar dagen. Tjitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten.

0: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Pissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Ural Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check uralhellendoornrally.com voor meer info.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: De Ural Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door taxicentrale Raalte.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Het is nog steeds een van de allerpopulairste liedjes geïmporteerd vanuit onze Noordoost. Ja, Oostenburen. Oostenburen, Noordoost, Zuidwest. Ja, Oostenburen. Ich bin wie du, Marianne Rosenberg.
1: Astrid de Jong.
0: Bij Oost in de middag. Ja, we weten inmiddels wel dat Nederland talent heeft. Je kent ongetwijfeld het programma Holland's Got Talent. Nou, het heet tegenwoordig Got Talent, want België en Nederland zitten er samen in. Dus meteen een enorm gebied en alle talent uit dat gebied krijgt een kans. En Overijssels talent zie je morgenavond na 8.

op RTL, RTL 4. Want Terra Steffens doet mee. En Terra heb ik zo dadelijk aan de telefoon. Ze mag nog niet zeggen hoe het gegaan is natuurlijk. Maar wel, ik bedoel niet hoe het afgelopen is, haar deelname van deze vrijdag. Maar wel hoe het gegaan is natuurlijk. Dus wat ze beleefd heeft. En natuurlijk haar liedje laten we ook vast even horen. Nu Simply Red. It's Only Love.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Lekker zomerplaatje. Hè? Ze blijven nog 6 weken zitten. Ergens in oktober beloven ze Mark Floor en Snelle. Parkje, biertje, vrienden. Nou, sommige mensen zijn wel heel druk alweer bezig met het nieuwe schooljaar. En met het nieuwe televisieseizoen. Want morgenavond begint Got Talent weer. Het televisieprogramma waar Nederlands talent zich eventjes kan laten zien. En in deze aflevering Terra Steffens. En Terra, die heb je misschien vorig jaar nog meegemaakt tijdens Cultuurcafé. Of misschien volg je haar wel, dat kan natuurlijk ook heel goed. Terra, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Geboren in Deventer, woont inmiddels in Hengelo. En je begint maandag met een nieuwe opleiding in Amsterdam?
1: Ja, in Amsterdam, dat klopt.
0: Wat is dat voor opleiding?
1: De kleinkunstopleiding Selma Susanna.
0: Ja, ik vind dat heel verwarrend. Want jij begint maandag dan met een kleinkunstopleiding.
1: Ja.
0: Maar vanavond ben je morgenavond ben je in heel Nederland op televisie te zien. Met een liedje dat je ook al eerder hier. Dus is dit niet een beetje mosterd na de maaltijd?
1: Ja, nee, denk ik eigenlijk niet. Je bent nooit klaar met groeien ook eigenlijk. Dus nee, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, het valt altijd wel wat te leren, ja.
1: Zeker.
0: Nou goed, je zit in Got Talent, wat we allemaal kennen als Holland Got Talent. Dus dat heet nu anders, omdat je meteen ook in heel België op televisie bent.
1: Ja.
0: En heb je gewonnen?
1: Ja, daar kan ik helaas niks over zeggen, hè?
0: Dat mag niet, hè? Tot na deze uitzending mag je daar ook echt helemaal niks aan zeggen. Maar hoe is de weg daar naartoe geweest? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, heel bijzonder. Het kwam eigenlijk pas kort op mijn pad. Ik wist maar een maand eigenlijk dat ik mee mocht doen. Mm-hmm. Dus dat is een soort vorm van overgave geweest en gewoon doen. En ik geloof altijd dat alles wat op je pad komt, dat je dat gewoon lekker moet doen.
0: Ja.
1: Dus zo is dat eigenlijk gelopen. Ja.
0: Nou, die opnames zijn al geweest. Je mag daar niks over zeggen. Dat lijkt me ook. Dat lijkt me best pittig.
1: Ja, ik vind het ook wel spannend hoor. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het natuurlijk op tv eruit gaat zien.
0: Ook nog, ja.
1: Ja,
0: met wie ga je kijken morgen?
1: Met een hele lieve vriendin. Die komt lekker gezellig hier, dus wordt één groot feest.
0: Dat is fijn. Zeg, en hoe was verder die opname? Want Koen Wouters presenteert dat tegenwoordig. Nou ben ik van de generatie van Clouseau, dus ik denk, Koen Wouters. En hij doet dat met Chantal Jansen.
1: Ja.
0: Dus hoe is dat als je dat een maand van tevoren pas weet, als je opeens met dat soort mensen in een studio staat?
1: Ja, nou ja, gewoon vooral hartstikke leuk.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, daar heb ik me niet heel druk om gemaakt. Ik was vooral echt bezig met, dan ga ik dit nu doen. En vertrouw ik maar gewoon op alles, ja.
0: Ja, en dan ga je een liedje zingen, best een bijzonder liedje. Dat jij gemaakt hebt over, best wel een moeilijke periode in je leven.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Dus hoe is het om dat te zingen, terwijl je weet dat het op tv komt bij heel veel mensen? Of heb je ook daar niet over nagedacht? Dat zou ik wel knap vinden.
1: Natuurlijk denk je, maar dat is waar je het ook een beetje voor doet natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, dat hele artiest zijn. En je hoopt natuurlijk dat mensen er wat aan gaan hebben en er ook een soort erkenning in vinden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik juist alleen maar heel mooi. Dat ik na mijn hele verleden en turbulente jaren in de jeugdzorg, dat ik dan nu daar mag staan na een paar jaar al. En gewoon mijn eigen liedje daar loopt te zingen.
0: Ja.
1: Daar ben ik vooral heel trots op.
0: Ja, precies. Dan ben je eigenlijk al wel ver genoeg. En ben zo benieuwd hoeveel verder je gaat komen. Dus we gaan met z'n allen natuurlijk kijken morgenavond.
1: Ja.
0: En als je nu terugdenkt, hoe kwam het eruit in vergelijking met hoe je het normaal zingt?
1: We hebben het liedje tot 2 minuten 20 moeten inkorten.
0: Oh nee! Het is 4 minuten of zo.
1: Ja, en dat was natuurlijk heel spannend, maar eigenlijk ook weer leuk, want dan krijg ik ook weer een nieuwe wending. En ik heb daar gewoon lekker met mijn mooie decor gestaan. En dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. Dus ik ben vooral heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden.
0: Oké. Nou, morgen dus na 8 op RTL 4. Heb je gewonnen?
1: Ja, daar kan ik niks over zeggen.
0: Ik ben er ook een beetje bang dat je zegt van nee, ik mag niet door. Of ja, ik mag dat je het alsnog verklapt. Want dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Nou ja, morgenavond weten we het. We gaan nu dan luisteren naar de 4 minuten versie van Schaduwzijde. Ja, wat krijgen wij nu wat we morgenavond niet krijgen?
1: Veel meer tekst. Schaduwzijde is poëtische kleinkunst, muziektheatersong. Waarin publiek meeneem, hè, om de veiligheid in je zwaarte te voelen.
0: Ja.
1: En nu is het verhaal ietsje meer uitgebreid.
0: Okay, nou, ik wens je alle vrolijkheid en een fijne avond morgen sowieso. En we gaan in spanning kijken. Dank je wel, Terra. We gaan je ongetwijfeld waar dan ook horen.
1: Super, dank je wel.
0: Doeg, Terra Steffens. Dus onthoud die naam. Schaduwzijde is dit.
2: Ik voel de onrust in de stilte. Als ik niet meer kan bewegen, laat de leegte mij niet zinken. Ik zal alles blijven geven, is het genoeg? Is het genoeg, dwaalt als een raadsel door me heen? Is het genoeg, vind ik de magie die nu ontbreekt? Is het genoeg? Is mijn waarde wat ik inschat? Zijn mijn vragen al beantwoord? Luister ik wel naar dat antwoord? Of raas ik liever door? Overhandig ik de wanhoop? Laat de overgave toe? Of blijf ik rollen in de vluchtstrook? Weet niet waarom ik dat doe. Is het genoeg? Wankel enkel als ik toesta te geloven dat wat is niet gemaakt is voor de kalmte, niet gemaakt is voor mijn zicht. Ik wankel enkel als ik toesta te geloven dat wat is niet gemaakt is voor de kalmte, niet gemaakt is voor mijn zicht. Is het genoeg? In de kleinste onnozelheden hangt zwaarte, groei en vrees. In de eenzaamste momenten vult de rijkdom jou het meest. Zo onzichtbaar is de zegen, maar wie het helder maakt zal vanzelf kloven breken. Als je de schaduwnacht doorstaat, is het genoeg. Wankel enkel als ik toesta te geloven dat wat is niet gemaakt is voor de kalmte, niet gemaakt is voor mijn zicht. Wankel enkel als ik toesta te geloven dat wat is.

0: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Nou, dat is mooi. Het regionale nieuws is weer precies op tijd. Het is namelijk 2:30 en het nieuws uit de regio krijg je van Serien Beunen. Serien, ga je gang.
3: Goedemiddag. Tjitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. BBB draagt haar voor als opvolger van Lisbeth Grijsen. De Groot vertelt over de taak die haar te wachten staat tegen onze verslaggever.
4: Er ligt een omgevingsvisie, er is een landbouwparagraaf. En nu komt het aan op de uitvoering. En er komen ook nog wat zaken op ons af vanuit Den Haag. We hebben een stikstofbrief. En nu komt de grote vraag, hoe gaan we het in de uitvoering met elkaar wegzetten binnen de provincie op een manier die bij onze bestuurscultuur past en die ook bij Overijssel past.
3: Lang hoeft de Groot die uit Drenthe komt niet in te vallen. In maart staan namelijk alweer verkiezingen gepland. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandeling speciaal voor meisjes, omdat nu alles ontwikkeld is voor jongens. Probleemgedrag bij meisjes komt vaak voort uit een angststoornis, een slechte relatie met ouders of seksueel geweld. Daar zou meer aandacht voor moeten komen. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
2: Dankjewel, Serien. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt. Er valt regen en het waait ook best wel een beetje. Windkracht 4. Maar dan komt er wat warmere lucht onze kant op. En vanmiddag kan het zomaar 22 of 23 graden nog worden. En vannacht blijft het lekker 18 graden. Morgen ook bewolkt en af en toe regen. En dan in het weekend wordt het steeds meer zon en minder regen. Met zondag een hoogtepuntje van ongeveer 23 graden. En de verkeersinformatie over onze provincie dan. Nou, volgens mij staan er geen files. Nou, dat lost ook weer lekker op.
5: Bij Oost in de middag.

Sign of the Times van de Bellstars hoorde je. Straks is het tijd voor de super makkelijke Songfestival quiz. Het is de makkelijke quiz van Radio Oost. De quiz waarmee je met drie makkelijke vragen een prijzenpakketje kunt winnen. Nou, we beginnen met een basisvraag. Dus de eerste vraag, daar moet je het antwoord op appen. En dan word je misschien gekozen om die andere twee vragen ook te beantwoorden op de radio in de super makkelijke Songfestival quiz. Nou, de eerste vraag gaat over de popgroep Teach-In uit Enschede. Zij hebben namelijk het Songfestival een keertje gewonnen. Maar met welk liedje? Met welk liedje wonnen zij het Songfestival? Het was in 1975, dus je herinnert het je misschien niet eens meer. Maar veel mensen weten het ook nog wel. Hè? Dus met welk liedje won Teach-In uit Enschede het Songfestival in 1975? Als je dat goed beantwoordt, dan word je misschien gebeld voor de supermakkelijke Songfestival-quiz. Je kunt appen via de de RTV Oost-app. Dus die heet gewoon Oost als je zoekt in de App Store op je telefoon of op je computer. En je kunt natuurlijk gewoon een telefoonnummer gebruiken. Techniek staat voor niks. Dat telefoonnummer is 06-4567-1331. Nou, laat het maar weten. Hoe heette dat liedje? Misschien spreek ik je dan straks in de supermakkelijke Songfestival quiz.

0: muziek. Ella Langley heet ze en het liedje heet Choosing Texas. Nordy Visser, die koos Kampen. Hij koos een huis in de Kerkstraat in Kampen. En ik liep daar wel eens langs. En dan zag je aan de ramen geplakt dat je hem kon volgen op Instagram en op YouTube. Tijdens de verbouwing van dat huis. Nou, volgens mij, Nordy, is dat huis inmiddels af?
1: Dat klopt, yes. Ja.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Nou, ik denk voordat alles echt af was, een jaartje of twee.
0: Ja, en niet in je eentje, hè?
1: Nee, mijn broertje heeft mij gigantisch geholpen.
0: Ja.
1: Hij is de technische van ons twee en ik de creatieveling. Dus ik zei, ik wil het ongeveer zo, denk ik. En dan mocht hij bedenken hoe we dat gingen doen.
0: En hoe kwam je op het idee om die verbouwing helemaal te laten volgen door mensen? Want kijk, Kampen is sowieso een stad waar mensen altijd naar binnen willen kijken hoe zo'n verbouwing gaat. Iedereen wil zich bemoeien.
1: Ja, ik heb daarvoor een korte serie gemaakt over hoe je een huis koopt.
0: Ja.
1: Want ik kwam mezelf tegen dat ik hoor wel van mensen hoe dat werkt, een huis kopen. Maar echt, hoe dat nou, je wil er echt even bij zijn. Mm-hmm. Dus ik ging in 7 afleveringen laten zien wat er allemaal bij komt kijken en hoe dat in zijn werk gaat. En toen had ik dit huis kunnen kopen. Alleen toen kwam ik er naar eigenlijk 2 weken achter van, het is toch wel iets meer werk dit opknappen dan ik dacht. En toen dacht ik, waarom zou ik dit niet allemaal vastleggen? Leuk voor later. Misschien kunnen mensen er wat van leren. En ik vind het ook gewoon heel leuk om video's te maken.
0: En iedereen is je gaan volgen, hè? Want je werd niet alleen in Kampen een beroemdheid, maar ook in heel Nederland. Die arme jongen aan het verbouwen.
1: Ja, je merkte wel, als mensen zelf aan het verbouwen zijn, gaan ze toch op bezoek op YouTube op bepaalde termen. Mm. En dan is de grote kans dat je mijn kanaal tegenkwam. Dus ik heb wel regelmatig meegemaakt dat iemand me aansprak die ik totaal niet kende. En diegene kende mij dus al wel.
0: En wat was het populairste onderwerp? Wat is bij de meeste mensen blijven hangen aan jouw verbouwing?
1: Misschien toch wel dat het hele dak eraf moest. Oh. En dat we de hele vloer hebben zitten uitgraven. Gewoon dat je, misschien als je aan zoiets begint, toch een beetje naïef moet zijn om überhaupt te starten.
0: Ja.
1: Maar ik was misschien wel heel naïef.
0: Heb je spijt?
1: Nou, dat niet. Ik heb nu een huis waar ik heel gelukkig mee ben en precies zo heb zoals ik wil.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, als ik dit van tevoren wist, dan had ik zeker niet dit huis gekocht.
0: Ah ja, nou je bent nu nog steeds te volgen, vooral op YouTube nu. En nou zag ik, want ik volg dat natuurlijk als ook iemand met zo'n verschrikkelijk huis. En toen zag ik eerst allemaal pinguïns. En nu zag ik weer dingen over de Caraïbe. Dus laat je dat huis nu even leegstaan?
1: Nou, mijn broertje is na mijn verbouwing verhuisd met zijn vrouw naar Curaçao.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft mij 2 jaar lang gigantisch geholpen. Zonder hem had ik na 2 weken al een bord in de tuin moeten zetten. Dus we zijn nu aan het kijken, of voornamelijk aan het kijken, kunnen we iets vinden op Curaçao wat we samen kunnen gaan opknappen? En dan kan ik het vliegtuig in.
0: En wat doe je dan met dat prachtige huis?
1: Ja, nou, ik ga niet voor altijd die kant op. Dat is mij net iets te warm.
0: Oké, dus dan ga je even 2 jaar daar verbouwen.
1: Zoiets in die richting, ja.
0: En dat blijven we volgen dan?
1: Uiteraard. Het idee is om de bouwbroers op Curaçao voor te zetten.
0: Oké, en waar kunnen we je het beste volgen?
1: Ja, toch wel op YouTube.
0: Onder?
1: Dus als je de verbouwing wilt zien, dan als je hoe verbouw je een huis op YouTube intypt, dan kom je mijn hele serie tegen. En zodra we iets gevonden hebben op Curaçao, gaan we dat absoluut ook posten.
0: Oké, nou de laatste tijd plaats je werkelijk echt van alles. Je hebt jezelf voorgenomen, iedere keer als je je telefoon pakt, dat je dan een filmpje ging nemen, ging opnemen. Dus als mensen echt niks te doen hebben, kun je gewoon fulltime nu jou volgen.
1: Ook nog. Ik probeer zo leuk mogelijk, interessant mogelijk content te maken van elektronica verbouwen tot nieuwe filmideeën.
0: Okay.
1: Dus altijd wat te beleven.
0: Nou, maar hou Kampen mooi in beeld en alle succes waar je ook bent, Nordy. Dank je wel.
1: Ja, bedankt.
0: Nordy Visser was dat. Te volgen op verschillende plekken in de wereld, maar dus ook in Kampen. In dat mooie huis dat helemaal af is.
2: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say aye, she refuses. collect bills and

Ik ben Om hoor. I Want You. Bob Dylan was dat. Ik weet niet of jij al helemaal weer bij bent na de vakantie. Alle was is gedaan. Alles is opgeruimd. Nergens zit meer zand in. En alle zomerspullen liggen al netjes in de kast. Nou, ik niet. Ik heb enorme problemen met opruimen. En ik hoor het meer om me heen van mensen. Nou, de scholen zijn weer begonnen. We moeten aan het opruimen. Nou, in Zwolle, daar zit Floortje Veldhuizen. Die is professioneel opruimhulp. En die heb ik zo aan de telefoon voor wat tips. En we spelen natuurlijk de supermakkelijke Songfestival quiz. Ik heb genoeg antwoorden hoor. Ik weet hoe het liedje heette van Teach In. Straks hoor je er meer over. Na het nieuws.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Raalte gaat anders dan veel andere gemeenten in onze provincie wel ontheffingen voor vuurwerkshows verlenen. Een nieuwe expert gaat zich buigen over het insulinedrama in Wierden. En Pascal Inkhorn uit Genemuiden is geselecteerd voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Hij moet kopman Mathieu van der Poel helpen in de jacht op zijn tweede wereldtitel.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
17: Pam, pam, padappa. Papa, padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
18: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
19: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.

0: The owner of a lonely heart. And is it yes or is it no? It is yes, natuurlijk.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Zo dadelijk spreek ik Floortje. En Floortje is professioneel opruimer. Ja, de organizer heet dat natuurlijk in nette woorden. Maar zij geeft ons wat tips voor de mensen die na de zomer alle troep moeten opruimen. Ja, en daar ben ik nu al dankbaar voor. Maar eerst natuurlijk heel iets anders. We spelen de supermakkelijke Songfestival-quiz. Die bestaat uit drie vragen. Als je alle drie die vragen

0: goed hebt, dan win je het TV Oost of het RTV Oost pakket. Ik weet nooit zo goed wat erin zit, maar goed, het is altijd leuk om post te krijgen natuurlijk. En dat speel ik met niemand minder dan Peter-Jan Knapen. Peter-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, iedereen moet jou kennen.
1: Ja, bijna wel.
0: Ja, leg het even uit.
1: Nou, ik ben vroeger toetsen en entertainer geweest hier in Twente en zo. En ook regelmatig ben ik op televisie geweest, ook bij de grote tv-zenders, maar ook bij jullie op televisie.
0: Ja, en nu...
1: Op Willy Oosterhuis.
0: Nu dacht jij natuurlijk, er komt een muziekvraag, dat weet ik natuurlijk.
1: Nou, dat hoop ik.
0: Nou ja, je wist het antwoord natuurlijk op de eerste vraag, de instapvraag die ik stelde. Ja. Hoe heet het liedje van Teach In waarmee ze het Songfestival wonnen? En dat was natuurlijk...
1: Dingedong.
0: Helemaal goed natuurlijk, dat is helemaal goed. Ja, dit is hem, hè. Zal ik hem straks gewoon even... Ik dacht, ik laat even een stukje horen, maar dat doe ik niet. Ik ga hem straks helemaal draaien, dat is veel te leuk. Ja. Oké, nee, dat is natuurlijk helemaal goed. Dan is de tweede vraag ook een super makkelijke vraag natuurlijk. En dat is, zeg maar, dan ben je al over de helft als je die goed hebt. Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja, ga ik maar.
0: Oké, wie won voor Nederland in 2019 het Songfestival? Oh, dat weet je. Het liedje heette Arcade.
1: Arcade. Hotel. Ik heb hier even mijn
0: ja, je mag geholpen worden. Ik kan mij schrijven. Ik heb hier prijsbekend. Ik moet er vanaf. Ja! Oeh, het was wel op het randje. Ja. Maar het was natuurlijk Duncan Lawrence. Oké, nou dan wordt hij misschien... Oh jee, nou dan hoop ik dat je vraag 3 ook weet.
1: Nou, dat wilde ik ook.
0: Ja, want anders gaat het prijzenpakket aan je neus voorbij. De derde vraag is... Wie werd er in 2024 gedisqualificeerd van het Songfestival met het liedje Europapa?
1: Joost? Joost Klein, ja,
0: die zegt het weer bij te luisteren. Ja, die E, die vergeef ik je natuurlijk, ja. Kijk, als ik dit allemaal fout zou rekenen, dan zou het niet de supermakkelijke Songfestival quiz zijn. Ja, Peter-Jan, het is ongelooflijk, maar je hebt hem gewoon gewonnen.
1: Dank je.
0: Ja, dit was inderdaad een makkelijke quiz, toch?
1: Ja, ik wil dan ook even mijn zoon feliciteren, die is jarig. Dus
0: ja.
1: Vandaag.
0: Hoe heet hij?
1: Ja, Stefan.
0: Stefan, en hoeveel jaar is hij?
1: 38
0: alweer, Peter-Jan. Ja. Waar gaat de tijd toch heen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, en jij zit nu niet in Twente, maar in Duitsland, appte je.
1: Nou, toevallig zit ik wel in Twente. Ik zit nu toevallig in Delden, in mijn oude huis. Op zijn verjaardag van mijn zoon.
0: Oh, dus Stefan woont in jouw oude huis in Delden en jij zit nu in Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, ga lekker feestvieren, ga taart eten en dan spreken we nog even af waar het prijspakket naartoe moet.
1: Ja, dat is heel geen punt.
0: Kan natuurlijk naar Stefan, dat is een extra verjaardagscadeautje.
1: Ja, we sturen me naar Stefan. Dat is
0: ik zou even afwachten wat erin zit natuurlijk. Oké, nou dat vogelen we samen wel uit. Wij gaan hier luisteren naar Teach In met Dingedong. Gefeliciteerd Peter, gefeliciteerd Stefan, gefeliciteerd hele familie daar.

0: De Backstreet Boys, en die willen het op een bepaalde manier, namelijk... That way, I want it that way. Nou, ik wil heel graag mijn huis opgeruimd. Ja, dus dat probeer ik al jaren en jaren. En het lukt nooit, want ik ben een rommelkont. En ik dacht, heel veel mensen, die hebben het namelijk na de zomervakantie... toch moeilijk. Al die zomerspulletjes moeten weer in de kast. De zomerkleren moeten in de kast. Maar ook, weet ik veel, die opblaasband die je van de zomer hebt gekocht... op vakantie in Spanje. Of de koffers natuurlijk. Dat moet ook allemaal weer opgeruimd. Nou, Floortje Veldhuizen uit Zwolle is professioneel organizer. Dus die helpt opruimen, doet ze met haar bedrijf Floorganized. Floortje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is echt heel grappig, want jouw bedrijf heet dus Floorganized. Jij heet Floortje en jij neemt alleen maar mensen aan die Floor heten.
1: Nou ja, ik heb inderdaad een meisje aan het werken die ook toevallig Floor heet.
0: Ja.
1: Maar nu is het niet zo dat ik alleen Floors aanneem, maar heel toevallig had zij deze naam. En toen dacht ik, ja, dit kan eigenlijk niet beter. Dit is eigenlijk te mooi om waar te zijn.
0: Ja, dit moet zo wezen. Ja.
1: Dit moet zo wezen, ja, twee Floortjes.
0: Ja, nou, jij zit in Zwolle en jij gaat dus mensen in de omgeving helpen met opruimen.
1: Ja, dat klinkt heel gek, want je zou denken van opruimen, dat kan ik toch zelf ook wel. Maar niets is minder waar, want sommige mensen vinden het gewoon heel erg lastig om overzicht en structuur aan te brengen. En die hebben gewoon geen idee wat een fijn systeem is of wat een goed systeem is wat voor hen werkt. En dan komen wij te hulp.
0: En hoe heb jij dat geleerd dan?
1: Nou, bij mij is het eigenlijk al zit het erin sinds ik een klein meisje was... Ik was altijd al bezig om mijn kamer op te ruimen. Maar zelfs kamers van vriendjes en vriendinnetjes. Dat ik daar ging spelen. En dat ik dan vroeg, mag ik je kamer opruimen? Nou, dat was eigenlijk. En dan ging dat vriendje of vriendinnetje gewoon lekker ergens mee spelen. En dan ging ik die hele kamer opruimen. En vervolgens haalde ik een van de ouders erbij. En dan zei ik, kijk eens. En nou, ouders helemaal blij. Floortje mag altijd wel komen spelen.
0: Ja, nou, dat snap ik helemaal. Ja, het is misschien voor inderdaad een kind een beetje raar. Maar je kunt er dus wel een leuke carrière van maken. En je kunt ons nu een beetje helpen. Want we zitten natuurlijk met al die spullen van de zomer. Dus waar lopen mensen tegenaan op dit moment? Vooral als ze willen gaan opruimen.
1: Nou, ik denk toch wat je eigenlijk al een beetje zei tijdens de intro van die zomerspullen die dan weer allemaal in de kast moeten, waar inmiddels misschien ook weer andere dingen liggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik heb wel wat handige tips. Het zijn eigenlijk 5 handvatten.
0: Oh.
1: En de eerste is eigenlijk begin klein. Dus probeer niet meteen je hele huis aan te gaan pakken als je weer wil gaan opruimen. Maar kies gewoon 1 lade, 1 kast of 1 hoek. Dus niet van vandaag ga ik mijn hele huis opruimen. Maar wel, ik pak vandaag die 2 lades of dat deel uit die kast. Of dat hoekje met speelgoed aan. Want een kleine overwinning geeft vaak motivatie om door te gaan. En het klinkt gek, maar opruimen wordt vaak toch makkelijker als je de lat wat lager legt.
0: Oké, klein beginnen.
1: Een klein beginnen, dat is eigenlijk het eerste handvat. En het tweede is eigenlijk, haal alles eruit voordat je weer gaat indelen. Dus niet steeds spullen een beetje verschuiven en verplaatsen. Dat doen veel mensen.
0: Mm.
1: Maar haal eigenlijk gewoon alles uit die lades en kijk hoeveel je van welke categorie hebt. Bijvoorbeeld als het gaat om serviezen, hoeveel koffiekopjes heb ik? Zijn dat er 50? Misschien kunnen er dan een paar weg.
0: Mm.
1: En bekijk dat gewoon per categorie. Zodat je gewoon in 1 oogopslag kan zien van hoeveel heb ik eigenlijk nou van alles. En daarna ga je pas beslissen, nou, dit moet blijven en dat kan weg.
0: Ja, maar niet je hele keuken in 1 keer leeg natuurlijk. Nee, dat ene kastje.
1: Ja, dat is de valkuil. Mensen doen dat vaak en daarna denken ze, och, waar ben ik aan begonnen? Ja. En dan wordt het eigenlijk alleen maar erger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké, en 3.
1: Ja. En 3 is eigenlijk, stel jezelf vragen. Dus vraag bijvoorbeeld aan jezelf, gebruik ik dit echt? Als ik het vandaag weer, zou ik het vandaag opnieuw kopen? Past dit nog bij mijn leven nu? En bewaar ik dit omdat ik het gebruik of omdat ik het zonde vind om het weg te doen? Want dat is ook soms het geval dat mensen toch heel veel spullen bewaren waarvan ze denken, oh, misschien komt het later nog van pas. Maar uiteindelijk gaan ze het toch nooit meer gebruiken. Dus dan is het eigenlijk zonde van de ruimte om het te houden.
0: Ja.
1: Ja. Dan 4 is eigenlijk, geef alles een vaste plek. Want als iets geen vaste plek heeft, blijft het rondzwerven in huis. En andersom, als je dus merkt dat iets steeds op de verkeerde plek terechtkomt, dan kan het ook betekenen dat die plek misschien niet logisch is. En ik zeg altijd, een systeem moet passen bij jou en niet andersom. Dus denk ook aan, gebruik je iets dagelijks, zorg dat het dan binnen handbereik is. Maar gebruik je iets nauwelijks, dan hoeft het eigenlijk niet op ooghoogte of binnen handbereik te liggen.
0: Oké, dan mag het in een doos in een kast.
1: Ja, ja, dan mag het bijvoorbeeld in een schuur of op zolder.
0: En dan
1: de laatste is 5. Eigenlijk ruim niet alleen op, maar kijk ook naar de oorzaak. En dat vind ik als professional organizer heel belangrijk om te benoemen. Want soms is een rommelig huis helemaal geen kwestie van niet netjes genoeg zijn. Maar er kan ook sprake zijn van gewoonweg te veel spullen, gebrek aan structuur, te weinig energie om op te ruimen. Een druk gezinsleven valt ook een beetje onder weinig energie. Maar ook mensen met ADD, ADHD of autisme, die kom ik ook vaak tegen. Die vinden het lastig om een systeem aan te brengen wat voor hen werkt.
0: Ja.
1: Maar ook een moeilijke periode van verlies, dus bijvoorbeeld rouw of andere moeilijke gebeurtenissen. Of het jarenlang verzamelen van spullen als manier om met trauma of andere moeilijke ervaringen om te gaan. Dat kunnen allemaal dingen zijn die eraan bijdragen dat het huis gewoon geen overzicht heeft.
0: Ja. En kan het ook zijn, want die hoor ik nog niet terug, maar ik ben gewoon een hele slechte huisvrouw. Ik ga gewoon liever met vriendinnen koffie drinken dan dat ik mijn huis opruim.
1: Ja, dat snap ik ook. Ja, die zijn er ook. En dat is ook helemaal oké. En dan kunnen wij je helpen om toch overzicht te krijgen en een systeem te maken wat gewoon makkelijk bij te houden is. Dat is voor heel veel mensen ook. Niet te veel werk eraan, gewoon makkelijk.
0: Oké, nou ik ga eerst eens beginnen met inderdaad een keukenlaadje straks. Dankjewel voor de tips.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Oké, nou en jullie zijn ook weer te volgen op Instagram. Dus als je nog opruimtips nodig hebt, Floortje van Florganize. Dankjewel, Floortje.
1: Ja, ook bedankt.
0: Joe, doeg. En dan is het zo tijd voor het regionale nieuws. En nu voor Jannes.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
10: En het is precies 4:30. Mooi moment voor het regionale nieuwsoverzicht. En het regionale nieuws krijgen we van Sirien Beunen. Ga je gang, Sirien.
11: Goedemiddag. Automobilisten zijn niet blij met de net gerenoveerde N48. De weg die Drenthe en Overijssel met elkaar verbindt, was 4 weken lang dicht vanwege onderhoud. Weggebruikers noemen de nieuwe vangrails zelfs levensgevaarlijk. Rijkswaterstaat legt uit waarom deze weg zo gerenoveerd is.
12: We hebben onder andere de groene strepen die op het midden van de weg staat, die hebben we iets groter gemaakt. Waardoor de weg optisch kleiner lijkt. En dat komt dan de verkeersveiligheid ten goede. En we hebben vangrails geplaatst. En die vangrails hebben wij geplaatst omdat in de bermen geen onvoldoende ruimte is. Dus stel dat je moet uitwijken in de berm. Dan zit je al heel snel tegen een boom of tegen een lantaarnpaal of tegen iets anders. Nou, dat hebben we dus op deze specifieke weg moeten doen om aan die wettelijke eisen te kunnen voldoen.
11: Vanmiddag hoor je er meer over bij de Dag van Oost op Radio Oost. Tjitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. BBB draagt haar voor als opvolger van Lisbeth Grijsen. Lang hoeft de Groot, die uit Drenthe komt, niet in te vallen. In maart staan namelijk alweer verkiezingen gepland. Stichtingen en verenigingen mogen in Raalte wel ontheffingen voor vuurwerkshows aanvragen. Dit jaar geldt voor het eerst een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen ontheffingen verlenen. En een aantal gemeenten hebben besloten dat niet te gaan doen, omdat het te veel tijd kost. In Raalte gebeurt dat dus wel. En Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden is geselecteerd voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Hij moet kopman Mathieu van der Poel helpen in de jacht op zijn tweede wereldtitel. Van der Poel krijgt ook hulp van zijn ploeggenoten. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dankjewel, Serin. Het weer dan, nou ja, huilen met de pet op. Dus regen, wolken en af en toe ook best harde wind. Maar met die harde wind komt er zachte lucht onze provincie in. En wordt het 23 graden vandaag op sommige plekken in Overijssel. Ook vannacht wordt het niet heel koud, rond de 18 graden. En morgen nog steeds wat buien. Af en toe laat de zon zich weer zien. Zaterdag laat de zon zich meer zien. En zondag wordt het helemaal een beetje na zomer. Want dan kan het 23 graden worden. En ik zie nog steeds geen files. Het is een rustige donderdag. Mocht je in de file staan, geef het even door. Want ik weet niet wat hier... Nee, misschien moet ik beter kijken. Maar ik hoop dat het klopt en dat iedereen gewoon lekker doorrijdt in Overijssel. Ja.

Don't Answer Me, de Alan Parsons Project, hoorde je. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zeker niet bij de grote supermakkelijke songfestivalquiz die net werd gewonnen door Peter Jan Knapen. En inderdaad, dit is wel grappig, want ik val nu even in voor Paula. En ik ben natuurlijk niet al jaren en jaren hier bij Radio Oost. Maar inderdaad, het zijn allemaal berichtjes. De vrolijkste toetsenist van Overijssel en natuurlijk vele bezoekjes hier aan Oost. En mensen die inderdaad zeggen, oh, Peter Jan, dat vind ik wel hartstikke mooi. Die dan gewoon even meedoet, hè, aan de supermakkelijke songfestivalquiz. Nou, mocht je ook graag een keertje antwoorden willen geven in een supermakkelijke quiz, gewoon blijf luisteren, want er komt regelmatig een supermakkelijke quiz voorbij. Straks een overzicht van wat je na vieren te wachten staat hier bij Oost, maar ook heel veel muziek, want Peter Koelewijn komt er zo aan. Niet persoonlijk, maar wel met dat unieke liedje, Je wordt ouder papa. Ik heb er al helemaal zin in. Maar eerst nog even de Plain White Tees. Ook lekker, toch? Hartstikke mooi. Hey There Delilah. Ja, en Die Die komt er ook nog aan.

0: deze was niet voor jou. Ja, dat is heel raar. Hey, je wordt ouder, papa.
1: Ja, ik ben geen papa, dat scheelt.
0: Oh, jawel. Ik zie, als je Jan-Willem nog niet volgt op Facebook... Ja. Als je de meest schattige hondjes van heel Overijssel wil zien...
1: Ja.
0: Oh, wat heerlijk is dat altijd om die hondjes op jouw Facebookpagina te zien. Daar geniet ik echt van.
1: Oké, okay, ja. En op zaterdag kun je ze nou ook op tv zien. Nee, ja, niet bij ons helaas, maar de Hondenacademie.
0: Wat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Is dat bij de landelijke televisie?
1: Ja, landelijke televisie.
0: Maar we kunnen best heel even bij Oostweg om naar jou, om naar die schattige hondjes te kijken.
1: Ik weet niet zeker, maar de komende twee afleveringen komen eraan. En ik was erbij toen ze de opname maakten. Maar ik weet niet of ik in beeld kom. Ik heb wel
0: Het gaat om die hondjes, niet om jou.
1: Ja, nee, precies. Maar ik heb geprobeerd niet in beeld te komen.
0: De Hondenacademie?
1: Ja.
0: Oh, en er zitten Overijsselse hondjes in, dus.
1: Zeker.
0: Ja, wat leuk. Ja. Nou, goed. Waar gaan we het straks over hebben op de radio?
1: Over vrijwilligers, want dat is trouwens ook vrijwilligerswerk... waar we het nu eventjes over hadden.
0: Ja?
1: Vrijwilligers die zijn heel erg belangrijk in de hedendaagse maatschappij... en ook vroeger eigenlijk altijd wel. En dus over vrijwilligers en vrijwilligerswerk gaat het vandaag.
0: Oké, en daar moeten we dus een liedje bij bedenken. Ja. Lukt dat mensen al?
1: Jazeker, dat is altijd... we hebben hele creatieve mensen. Het gaat in dit geval trouwens om de voetbalclub Deto. Die maakt dan weer de jeugd warm om vrijwilligerswerk te gaan doen. Want dat is nog wel een puntje.
0: Ja, eigenlijk zou de jeugd dat verplicht moeten doen, vind ik.
1: Ja.
0: Als ik naar mijn kinderen kijk... Die zouden een maatschappelijke stage moeten lopen, vind ik echt.
1: Ja.
0: Want voor mij leren ze het niet.
1: Jij doet niks vrijwillig.
0: Nou, jawel. Dat doe ik wel. Oh, dat is gemeen. Heel veel vrijwilligerswerk.
1: Van jou leren ze niet.
0: Ze nemen het gewoon niet van me aan.
1: Oh,
0: dat is het probleem met die kinderen van mij. Die luisteren gewoon niet.
1: Is het probleem.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad.
1: Ik dacht dat je niet het goede voorbeeld gaf, maar dat is wel degelijk het geval.
0: Ik geef het echt het goede voorbeeld, ja. Oké, maar komen er al mensen met plaatjes? Of moeten we het echt zelf nog verzinnen?
1: The Rembrandts, I'll Be There For You.
0: Oh, maar wat goed bedacht.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Jenny zegt Paul Garrick met I Need You.
0: Ja,
1: ook mooi.
0: Is ook wel waar, ja.
1: En wat dacht je van De Dijk door Wilma aangevraagd met Ik kan er niet alleen?
0: Oh, het is ook wat goed bedacht. Wat zijn mensen toch knap daarin? Ja.
1: Nou, dat bedoel ik maar weer.
0: Ja, mijn moeder die heeft trouwens, ze leeft niet meer, maar die heeft dus 40 jaar bij de Tafeltennisbond gewerkt.
1: Wow.
0: Als vrijwilliger.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook,
0: ik heb nooit een lintje gekregen of niks, maar 40 jaar bij de Tafeltennisbond.
1: Ja.
0: Goed, dus deel ook je verhalen van mensen die het verdienen om wel heel even in het zonnetje gezet te worden. Maar zet er dan wel meteen een leuke plaat bij die iets met vrijwilligers te maken heeft. En wie weet hoor je het dan zo op de radio bij Jan-Willem en Serine. Heel veel plezier in ieder geval daarmee. Ik ga naar huis, maar ik ben er morgen weer. En dan onthullen we ook de nieuwe oogst van Overijssel. En daar verheug ik me al op nieuwe muziek. Van Overijsselse bodem. Nog even familienieuws. Level 42 en Running in the Family. Tot morgen.

0: over politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Ja, een

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Een nieuwe expert gaat zich buigen over het insulinedrama in Wierden. In de zaak wordt een medewerkster van een verzorgingstehuis verdacht. En er is opnieuw ingebroken bij de brandweer in Zwolle. Dat gebeurde eerder deze week ook al. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. En Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden is geselecteerd voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Meer nieuws op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overijssel voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen files op de wegen in de provincie, behalve dan die bij de grens. De A1, Oldenzaal-Zuid, de Duitse grens, 4 kilometer. En de vertraging is zo'n 6 minuten.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Radio Oost.

0: Michael Jackson en Beat It maakt het 8 minuten over 4.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Serien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Goedemiddag, tot 7 uur gaan we je begeleiden richting de avond en hebben we het onder meer over het nieuws van vandaag. Hebben we het ook over iemand die nu op de gravelbike rondfietst en dat heel succesvol doet.
2: Ja, en we praten hier natuurlijk bij over het nieuws van vandaag.
0: En de N48. Na weken dicht zijn is hij nu een weekje weer open, maar er zijn nogal wat klachten over.
2: En we gaan het ook hebben over wat opgravingen.
0: En we kijken naar de aftrap van het seizoen van De Wijkpatrouille. Het programma is weer terug. Het kijkje achter de schermen bij de politie, bij de wijkagenten. Daar gaan we zo meteen ook op vooruitblikken. Verder wat er allemaal nog gebeurt in onze provincie vandaag en morgen. En natuurlijk hebben we ook een 6 voor 7. En die gaat over vrijwilligerswerk. En wat dat allemaal wel niet betekent, bijvoorbeeld bij een voetbalclub. En welke muziek kun je daarbij bedenken wat daar weer mee te maken heeft? Geef ze door op Facebook Radio.

0: kust.
1: Ik heb uit de betrouwbare bronnen gehoord dat ze vanavond ook nog optreden aan de kust in Scheveningen. Bluff hoorde je op Radio Oost.
2: De 6 voor 7.
1: De muziek bij het nieuws van vandaag, de 6 voor 7, gaat vandaag over vrijwilligerswerk. En bij een voetbalvereniging is altijd wat te doen. Het geven van training aan kinderen, het wassen van de shirtjes, het draaiend houden van de kantine. Maar hoe zorg je ervoor dat die taken niet alleen bij volwassenen komen te liggen en ook niet altijd bij dezelfde mensen? Ook jonge leden kunnen hun handen uit de mouw steken.
3: Ja, en daarover gaan we vanavond bij Deto uit Vriezerveen met Marloes Beets praten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor de club?
4: Nou ja, zonder vrijwilligers is er geen club eigenlijk.
1: Nee, en ja, die heb je echt heel erg nodig. Maar om ze binnen te halen is lastig. Daarom hebben jullie gluren bij de buren. Wat houdt dat in?
4: Nou ja, dat is een initiatief van vrijwilligerswerk Twenterand. Dat is onderdeel van ook Zorgzaam Twenterand. Ja, en zij hebben inderdaad bij meerdere organisaties in de gemeente organiseren ze een bijeenkomst. Voor organisaties, nou ja, die inderdaad vrijwilligers willen aantrekken om gewoon met elkaar te kunnen sparren en een beetje een kijkje in de keuken te nemen bij een ander.
1: Ja, en hoe doen jullie dat?
4: Nou ja, we hebben inderdaad vanavond de sessie bij Deto en we hebben een mooie presentatie voorbereid. En nou ja, we willen het ook gewoon praktijkvoorbeelden willen we benoemen. We hebben een rondleiding, we hebben het uitwisselen van ideeën met elkaar. Dus wel lekker interactief.
3: Ja, ja, en lopen er bij Deto al veel jongeren rond die vrijwilligerswerk doen?
4: Ja, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een samenwerking zijn we aangegaan met SC Norber. En nou ja, dat houdt in dat je voor de maatschappelijke diensttijden dat jongeren zich kunnen aanmelden. En dit is ons derde seizoen wat we met hun ingaan. En nou ja, we zitten ongeveer op een 50 jongeren die we inmiddels hebben opgeleid of nog mee bezig zijn.
1: Nou, dat klinkt als best veel eigenlijk.
4: Ja, zeker. Ja.
1: Maar daar ben je nog niet meer rond, begrijp ik. Want daarom gaat de zoektocht nog verder.
4: Ja, nou ja, weet je, uiteraard richten we ons niet alleen op de jongeren. Maar dit is gewoon hartstikke mooi om hun inderdaad van de bank af te krijgen. Om te kijken inderdaad waar hun interesses liggen en hun talenten. En zodat ze op die manier ook zichzelf kunnen ontwikkelen.
3: Ja, je zegt het al, van de bank, maar ook misschien van die telefoon af trekken. Hoe hou je ze verbonden aan je club?
4: Nou ja, het zijn juist inderdaad vaak jongens en meiden van de club die al bij ons betrokken zijn of bij ons voetballen. En die willen we dus met de Norber deal kunnen ze 80 uur vrijwilligerswerk in 6 maanden doen. Daar krijgen ze een kleine vergoeding voor en een Deto-pas die ze in de kantine kunnen besteden. Dus ja, je moet het inderdaad wel aantrekkelijk maken. En kijk inderdaad wat ze leuk vinden, waar we ze kunnen inzetten.
1: Ja, en dat helpt ook net even toch ook een kleine financiële stimulans?
4: Ja, tuurlijk helpt dat. Maar goed, het blijft natuurlijk altijd een uitdaging, omdat het een kleine vrijwilligersvergoeding is. Ja. Weet je, op een bepaalde leeftijd gaan ze natuurlijk ook werken. Dus vandaar dat we heel erg kijken van waar hun interesses liggen en om ze toch bij de club te houden.
1: Ja, want het is volgens mij überhaupt ook wel, zeker met clubsport, met teamsport, lastig om nieuwe leden. Is daar ook nog een punt of zeggen jullie dat zit echt wel goed?
4: Nou ja, dat blijft inderdaad altijd wel doorlopen. Dus dat zit wel goed.
1: Ja, nou, een drukke avond hopen jullie vanavond. Gluren bij de buren, wat houdt vrijwilligerswerk nou in? Je kunt daar zomaar even een kijkje komen nemen. En vanaf hoe laat moet men waar zijn?
4: 7:30 is de inloop. Om 8:00 willen we gaan beginnen. Dat is aan de Schoot-Dorrestraat 48 in Vriezerveen. Bij de voetbalclub. En de koffie staat klaar. Ze zijn welkom.
1: Ja, met z'n allen op naar Vienne. Marloes, dankjewel.
4: Graag gedaan.
1: En de 6 voor 7 gaat er dus ook over. Welke muziek past er bij dat vrijwilligerswerk?

0: goed. Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: De dag van
9: ruim 1 minuut over 4:30 in Saasveld. Soosel is het 22,5. Hoog Zutem, daar is het 23 graden. En Sint-Jans-Klooster 22. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
10: Goedemiddag. Een nieuwe expert gaat zich buigen over het insulinedrama in Wierden. Dat heeft de rechtbank besloten. In de zaak wordt een medewerkster van een verzorgingshuis verdacht. Ze zou insuline hebben toegediend bij mensen die dat niet nodig hebben. Justitie heeft het aantal zaken tegen de vrouw deze zomer uitgebreid van 3 naar 4. Het overlijden van een 88-jarige Wierdenaar is toegevoegd aan de zaak. Automobilisten zijn niet blij met de net gerenoveerde N48. De weg die Drenthe en Overijssel met elkaar verbindt was 4 weken lang dicht vanwege onderhoud. Weggebruikers noemen de nieuwe vangrails zelfs levensgevaarlijk. Rijkswaterstaat legt uit waarom deze weg zo gerenoveerd is.
11: We hebben onder andere de groene strepen die op het midden van de weg staan, die hebben we iets groter gemaakt. Waardoor de weg optisch kleiner lijkt. En dat komt dan de verkeersveiligheid ten goede. En we hebben vangrails geplaatst. En die vangrails hebben wij geplaatst omdat in de bermen geen onvoldoende ruimte is. Dus stel dat je moet uitwijken in de berm, dan zit je al heel snel tegen een boom of tegen een lantaarnpaal of tegen iets anders. Nou, dat hebben we dus op deze specifieke weg moeten doen om aan die wettelijke eisen te kunnen voldoen.
10: Later deze uitzending hoor je er meer over. En Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden is geselecteerd voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Hij moet kopman Mathieu van der Poel helpen in de jacht op zijn tweede wereldtitel. Van der Poel krijgt ook hulp van zijn ploeggenoten. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
9: Inmiddels zijn er heel wat files komen te staan in de provincie. Beginnen we bij de oostkant, de grens, 4 kilometer op de A1 voor de Duitse grens. 7 minuten de vertraging. De A35 en N35 in beide richtingen bij Wierde, 3 kilometer en 6 minuten. En tussen Heino-Zuid en Raalte ook 3 kilometer, daar is de vertraging 5 minuten. Dan wat langere vertraging op de N36 tussen de aansluiting met de N48 waar we het net over hadden en de aansluiting met de N34. Die weg, daar staat 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En de N50 Emerald richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 5 minuten langer onderweg. En dan kijken we ook nog eventjes naar het weer. En dat ziet er als volgt uit dat het vanavond bewolkt blijft. Kan zelfs nog een licht buitje vallen. Opvallend is de temperatuur, want vannacht wordt het niet kouder dan 18 graden. Ook morgen veel wolken, af en toe een bui. En het wordt warm, 22 graden ook morgen. Aan het eind van de middag kan het wel flink gaan regenen morgen. Zaterdag komt de zon weer tevoorschijn. Uit de stapelwolken kan nog een enkel buitje vallen. Het wordt 20 graden. Zondag nog warmer, 23.
12: Tot 7 uur.

0: Wham! Met Club Tropicana. Ja, wel een beetje toepasselijk, want het wordt bijna een tropische nacht de komende nacht. Nou, het valt ook wel weer mee, maar toch, 18 graden is best hoog voor dit moment van het jaar.
1: Van werken in de zorg naar wereldtop op de gravelfiets. Het is kort door de bocht de carrière-switch van Gerike Scheurs uit Zwolle. Eerder combineerde ze wielrennen op de weg met werken bij een zorginstelling. En nu behaalt ze goede resultaten als gravelaar. Maar onder de zegen in de Gravel Worlds in Amerika ruim een week geleden.
0: We gaan nu praten met Gerike. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, want waar ben jij nu?
2: Ik zit momenteel in België. Ja. Ik heb zondag hier een wedstrijd, dus ik ben aan het voorbereiden daarvoor.
0: Ja, laten we het eventjes beginnen met een open vraag. We hebben een wielerfanaten onder onze redactie. En dan de klassieke sportvraag en het antwoord kunnen we al een beetje raden. Hoe zijn de benen op dit moment?
2: Nou, ik heb vanochtend mooie verkenning gedaan. En de benen voelen goed. Dus ik heb er zin in. Ik ben in goede doen. En heb ik ook in de afgelopen weken laten zien. Dus ik ga er met vertrouwen in.
1: Ja, je komt uit de zorg. Hoe komt het dat jij zo goed in vorm bent eigenlijk?
2: Hoe komt dat? Ik heb 3 jaar geleden een switch gemaakt. Ik ben inderdaad, toen ik jonger was, begonnen in het werk van de zorg. En daarna ben ik eigenlijk gaan werken voor wielerteams als verzorgster. En toen op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt naar zelf fietsen. En daar bleek ik wel goed in te zijn.
0: Nou, dat is ook zeker zo. Want voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn in de gravelwereld. Eind augustus won je de Gravel Worlds in Amerika. Wat is dat voor een wedstrijd? Hoe bijzonder is dat?
2: Ja, dat is een wedstrijd die al wel lang bestaat. En dat hebben ze Gravel Worlds genoemd. Volgens mij moeten ze de naam wijzigen over een aantal jaar. Maar in ieder geval, het is een van de grotere wedstrijden. Het is een lange wedstrijd, 245 kilometer. En het was een sterk deelnemersveld. En het is een mooie wedstrijd om te doen. En die heb ik inderdaad twee weken geleden gewonnen.
0: Ja, voor iemand die helemaal niet bekend is met de gravel wielrennen, om zo maar te zeggen. Ja, want het is, hoe noem je het precies? Het is eigenlijk wielrennen, mountainbiken, maar dan een beetje ertussenin en vooral op grind.
2: Precies. Ja, inderdaad. Het is off-road noemen ze het. En het is een beetje een combinatie. Dus eigenlijk heb je een wielrenfiets. Maar je hebt dan bredere banden. Dus soms bijna mountainbike banden. Iets smaller. En er kan van alles in een parcours zitten. Er kan ook wat single track in zitten. Er kan riviercrossings in zitten. Het is vaak een lange, meestal rond 160 kilometer. Soms hele lange wedstrijden. En de ondergrond is altijd meestal gravel.
1: Ja, en het leven van een profsporter is natuurlijk heel anders dan in de zorg. Hoe bevalt dat leven?
2: Ja, het is heel anders. Het valt mij heel goed. Ik bedoel, ik kom op ontzettend mooie plekken. En ik leef volledig voor de sport op het moment. Ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd momenten waar je denkt van... ik weet niet of ik het juiste doe of dat het wel goed gaat. Maar dat heeft iedereen in zijn werk of dat je een mindere dag hebt. Maar over het algemeen, elke dag als ik op de fiets stap... dan denk ik, nou, wat een mooi kantoor werk ik in. En dat is onwijs genieten natuurlijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook wel het belangrijkste in alles wat iedereen überhaupt doet. Hè? Plezier in wat je doet. En ook nog resultaten halen is ook nog heel erg mooi. Komend weekend, zeg je al, heb je weer een wedstrijd. We hebben nog even iemand die daarvoor iets wil vertellen.
3: Lieve Gerike, hier ben je in Bosca van Parma. Elke keer wanneer je een wedstrijd gefietst hebt, zeggen we tegen elkaar... onvoorstelbaar dat Gerike zo'n prestatie kan neerzetten. Wat we ook heel fijn vinden, is dat je niet alleen goede resultaten haalt... maar dat je ook sociaal opstelt... Je bent vriendelijk en toegankelijk naar de organisatoren. Je bent zorgzaam wanneer een renster valt en geblesseerd is. Ook al is het je directe concurrent. En we hebben gezien dat je de verkeersregelaars groet... en als het uitkomt, zwaait naar het publiek. Roem vergaat, maar jij blijft. Grieken wens je nog veel mooie wedstrijden en overwinningen toe. Liefst pa en ma.
0: Nou, Grieken?
2: Nou, ja, dat is wel een hele mooie boodschap van mijn vader en mijn moeder natuurlijk. En ik word er bijna emotioneel van. Ja,
1: nou, ik ook.
0: Hartstikke lief dat ze dat zo doen. Nou, dat kun je even meenemen naar de komende wedstrijd. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Het is een parcours wat mij goed ligt. En het is een onderdeel van een ranking. Dus het zijn 13 wedstrijden in deze... In deze serie. En op zondag is de laatste daarvan. Dat noemen ze de Earth Final. En op het moment leid ik het klassement. Dus nog een overwinning zou fantastisch zijn. Maar vooral het overal winnen hoop ik toch zondag te kunnen doen.
0: Nou, dat hopen we met je mee. We blijven het volgen. Gerrieke, heel veel succes komend weekend. En veel plezier ook vooral bij het greffelen.
2: Heel erg bedankt. Ga ik zeker doen.
0: Dank je wel.
2: Oké, dag.
4: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: Never Ending Story is ook de zoektocht naar...
1: De 6 voor 7.
0: Vrijwilligers voor bijvoorbeeld een voetbalclub, daar hadden we het net uitgebreid over. Welke muziek past daarbij, dat kun je nog steeds aanvragen. Zometeen een overzicht van het nieuws van vandaag op een rijtje op Radio Oost.

0: Librifuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De rechter gaat agenten horen die een drugslab in Kallenkoten hebben ontdekt. De eigenaar ontkent van het drugslab te hebben geweten. En er is opnieuw ingebroken bij de brandweer in Zwolle. Dat gebeurde al eerder deze week. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. En Pascal Eenkehoorn uit Genemuiden is geselecteerd voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De files die staan op de A1 voor de Duitse grens, 3 kilometer voorbij Oldenzaal, 5 minuten de vertraging. A28 tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet staat 3 kilometer. En verderop tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek nog eens 4 kilometer. In totaal ben je zo'n 11 minuten langer onderweg over dat stuk snelweg. De A28 vanaf de andere kant tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en 7 minuten. Dan weer naar de oostkant van de provincie, de N35, A35 tussen Almelo en Wierde 3 kilometer 6 minuten en tussen Nijverdal en Wierde 3 kilometer 8 minuten vertraging. Dan nog de N36 om richting Almelo tussen de aansluiting van de N48 en die van de N34 staat 5 kilometer. Je bent 9 minuten langer onderweg. En op de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, daar staat ook een file van 6 kilometer en daar is de vertraging zo'n 10 minuten.
14: De dag van
0: zometeen in de Dag van Oost praten we helemaal bij over de dag van vandaag. Maar we gaan ook dieper in op de N48, want die is vernieuwd, is smaller geworden. En is dat nou gevaarlijker of niet?
11: Ja, we gaan het ook hebben over opgravingen.
0: En we kijken naar de aftrap van het seizoen van de wijkagent. Dat komt er vandaag ook weer aan. En verder houden we je bij over van alles wat er gebeurt vandaag en morgen in onze provincie. En de 6 voor 7 gaat over vrijwilligerswerk.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig.

0: Billy Joel en Tell Her About It. Het maakt het 8:08.
1: Jan-Willem Cobus. De dag van Oost.
0: En samen met Serien Beunen zijn we er tot 7:00. En hebben we het zometeen over de vernieuwing op de N48. Gaan we opgraven en kijken we naar een nieuwe aflevering van de Wijkpatrouille. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Tjitske de Groot moet de nieuwe provinciebestuurder in Overijssel worden. BBB draagt haar voor als opvolger voor Lisbeth Grijze. De Groot vertelt over de taak die haar te wachten staat tegen onze verslaggever.
2: Er ligt een omgevingsvisie, er is een landbouwparagraaf. En nu komt het aan op de uitvoering. En er komen ook nog wat zaken op ons af vanuit Den Haag. We hebben een stikstofbrief. En nu komt de grote vraag, hoe gaan we het in de uitvoering met elkaar wegzetten binnen de provincie op een manier die bij onze bestuurscultuur past en die ook bij Overijssel past.
0: Ja, erg lang hoeft de Groot, die uit Drenthe komt, niet in te vallen. In maart staan namelijk alweer de verkiezingen gepland.
3: Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn.

0: 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5000 kamers bij. Maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
1: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
0: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is.
2: Een man uit Markelo van 48 moet morgen voor de rechter verschijnen in Amerika. Volgens de politie, daar veroorzaakte de Markeloer een ongeluk waarbij 3 mensen om het leven kwamen. De man reed met zijn busje door waar hij had moeten stoppen en kwam zo in botsing met een vrachtwagen. Hij raakte zelf zwaar gewond. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Morgen is de formele start van het strafproces. De zaak wordt dus nog niet inhoudelijk behandeld.
0: Een nieuwe expert gaat zich buigen over het insulinedrama in Wierden. Dat heeft de rechtbank besloten. In de zaak wordt een medewerkster van een verzorgingstehuis verdacht. Ze zou insuline hebben toegediend bij mensen die dat niet nodig hebben. Justitie heeft het aantal zaken tegen de vrouw deze zomer uitgebreid van 3 naar 4. Het overlijden van een 88-jarige Wierdenaar is toegevoegd aan de zaak.
2: En na een bouwongeluk in Bernau bij Berlijn, waar een bouwvakker van 56 uit Rijssen vorige maand om het leven kwam, wordt een kraanmachinist van 35 uit Roemenië als verdachte gezien. Tijdens werkzaamheden viel een zware container vanaf ongeveer 4 meter hoog naar beneden en kwam op de reis naar terecht. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is misgegaan. Het onderzoek loopt nog. Naar verwachting wordt het lichaam van de overleden bouwvakker binnen enkele dagen naar Rijssen overgebracht. Dat is een overzicht van het nieuws van vandaag. Zometeen gaan we kijken hoe het is op de N48. Die is grondig onder handen genomen, maar nu zijn de mensen die eroverheen rijden nog niet helemaal blij met hoe het er nu uitziet.

0: Alex Warren en de Fever Dream.
1: Deze hele week konden automobilisten weer gebruik maken van de net gerenoveerde N48. De weg die Drenthe en Overijssel met elkaar verbindt. Die weg was 4 weken lang dicht vanwege onderhoud. Maar weggebruikers zijn nu helemaal niet blij met die N48. Sterker nog, ze noemen het levensgevaarlijk. En vooral de nieuwe vangrails zou wel eens een probleem kunnen zijn.
0: Daarover spreken we met Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat is er nu precies veranderd aan die N48?
2: Nou, zoals je collega al zei, we hebben daar groot onderhoud uitgevoerd. Dus onder andere nieuw asfalt hebben we aangebracht, want dat was echt onnodig. Maar daarnaast hebben we meer dingen gedaan. We hebben onder andere de groene streep die op het midden van de weg staat, die hebben we iets groter gemaakt. Waardoor de weg optisch kleiner lijkt. En dat komt dan de verkeersveiligheid ten goede. Onder andere gaan daardoor mensen dus wat langzamer rijden. En we hebben vangrails geplaatst op een groot deel van de weg.
0: Ja, en die vangrails die staan dan weer relatief dicht aan de weg, zag ik ook. Er zit niet echt een vluchtstrook nog naast.
2: Nee, dat klopt. Nou ja, die vangrails die voldoen allemaal aan de eisen die daarvoor gelden. Dus die staan op de juiste plek. En die vangrails hebben wij geplaatst omdat in de bermen geen onvoldoende ruimte is. Dus stel dat je moet uitwijken in de berm. Dan zit je al heel snel tegen een boom of tegen een lantaarnpaal of tegen iets anders. Nou, en de eisen die zijn zo dat je dan een vangrail moet plaatsen. Omdat er binnen 10 meter onvoldoende ruimte is. Nou, en dat hebben we dus op deze specifieke weg moeten doen. Om aan die wettelijke eisen te kunnen voldoen.
0: Ja, ik zag ook, het is een groene middenstreep. Hè? Een 100 kilometer weg is het. Ja. En dan ook die wat smallere rijstroken. Was het niet handig geweest om er gewoon 80 van te maken?
2: Nee, het is gewoon een provinciale weg waar je in principe gewoon keurige 100 kunt rijden. Voldoende afstand houden, op je eigen baan blijven, niet inhalen. Ja, nee, dat kan daar prima. En die vangrails die zijn geplaatst om ervoor te zorgen, stel dat je door wat voor reden ook van de weg geraakt, dat je dan niet direct tegen een boom zit.
0: Ja, nou aan de andere kant, je zegt van het kan op zich prima, maar ik merk het zelf ook, N36, een beetje een vergelijkbare weg, zit nog wel iets meer ruimte naast, maar daar mag je dan 100 rijden, maar dan zit er net zo'n vrachtwagen voor die 80 mag. En dat is misschien wel irritanter, dat je eigenlijk 100 zou kunnen, dan dat je gewoon weet van ja, ik mag maar 80, dus het houdt op.
2: Ja, dat zou kunnen. Hè. Maar over het algemeen rijdt het op de 1,48 prima door. Dus die 100 is. Die weg is daarvoor ingericht. Dat kan prima. Dus wij zien geen enkele aanleiding om dat 80 kilometer erin te stellen.
1: Maar niet kunnen uitwijken klinkt ook wel een beetje link. Waarom hebben jullie hier toch voor gekozen?
2: Nou, zoals ik al zei, hè, in de berm is onvoldoende ruimte. Dus de eisen zijn dat je binnen, hè, dat er meer dan 10 meter ruimte moet zijn. Nou, die is er op heel veel plekken niet. Omdat er staan allemaal dikke bomen. En dan schrijven de regels voor dat je dus een vangrail plaatst.
0: Ja, nu is het ook zo dat mocht er een keer wat gebeuren, hè, dat hopen we natuurlijk niet, maar is het zo, dan ontstaat er meteen files, is er opstopping. Is er dan wel voldoende ruimte voor de hulpverlening om er te komen?
2: Ja, nee, zeker. Dat is geen enkel probleem. Hè. De mensen die bij de hulpdiensten werken, zeker de mensen die achter het stuur zitten, hè, die zijn opgeleid om onder allerlei moeilijke omstandigheden te kunnen rijden. Dus die N48, ook bij file kunnen ze prima aan. Het is zo, hè, als jij een ambulance ziet komen, of een brandweerauto, of een politieauto, ja, dan is de bedoeling dat je gewoon je weg vervolgt, dus geen gekke dingen uithaalt. Dat je niet zomaar de berm in rijdt. En dat je in ieder geval wel, als dat kan, wat ruimte maakt, zodat zo'n hulpverleningsvoertuig hier kan passeren. Maar dat je volledig de berm induikt, ja, dat is helemaal niet nodig. Er is al voldoende ruimte om voor zo'n auto op te kunnen passeren.
1: Ja, en jullie boodschap is dan nu dus rustig rijden en maar wennen aan de nieuwe situatie?
2: Ja.
0: Duidelijk. Ja, ik had nog wel één ding, want ik had wel een beetje het gevoel inderdaad dat nu die vangrail zo dicht op staat. Je hebt het op het moment ook veel, als je over de Duitse snelwegen rijdt, daar hebben ze nog iets andere manier van weg afzetten. Dan heb je ook soms van die hele smalle rijstroken en dat je echt van ellende denkt van nou, ik ga maar gewoon even rustig aandoen. En nog even, dat is misschien wel het doel ook, of niet?
2: Ja, kijk, uiteindelijk is deze hele weg aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hè? Want we weten allemaal dat deze weg, dat geldt eigenlijk voor heel veel provinciale wegen, dat die gewoon heel gevaarlijk zijn. Zeker als je daar gekke capriolen uithaalt. Dus of heel hard rijdt, of inhaalt op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Ja, dat moet je niet willen, want we hebben een tijdje teruggezien hoe vreselijk mis het kan gaan. Vandaar dat we deze maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de inrichting van de weg dermate veilig is, dat we de kans op ongelukken zoveel mogelijk weten te verkleinen.
0: Nou, laten we hopen dat er inderdaad helemaal niks gebeurt. En dan gaat u ook het volgende stukje nog aanpakken tussen Bouwbrug en Ommen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Oké, okay. Dank voor de toelichting, Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Dank u wel.

0: What's Love Got to Do With It van Tina Turner.
1: De 6 voor 7.
0: Ik zou zeggen bijna alles.
2: Ja.
0: Ja, want het is toch vaak liefdewerk, oud papier, vrijwilligerswerk.
2: Ja, want we hebben het daar vanavond over. Bij de 6 voor 7, die gaat over vrijwilligers.
0: Heb je daar een ideetje voor? Welke muziek daarbij past? Geef dat dan door op 0645671331. Er komt er weer van alles binnen. Even kijken, bijvoorbeeld deze is aangevraagd. Daar gaat hij.
3: Nummer 30.
0: Het is geen kerstplaatje, maar hij zingt wel We All Stand Together. Dat is toch wat vrijwilligers ook een beetje doen.

0: Together We Are Strong van Patrick Duffy en Mireille Mathieu. Patrick Duffy zegt jou, denk ik.
1: Nee, dat is en voor Mireille mijn tijd.
0: Ja, die was van Dallas.
1: Geen idee.
0: En Giorgio Moroder, Together in Electric Dream. Samen dat doen, dat vrijwilligerswerk, is ook een insteek. Heb jij een beter idee? Geef ze door op 06 4567 1331.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.
6: De dag van Oost.
7: 1 minuut over 5:30, 22,5 graad in Schoolbuurt. Hogengraven, 22 graden. En in Slingerberg, 21,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Shirien Beunen.
8: Goedenavond. De twee agenten die in februari een groot drugslab in Kallenkoten ontdekten, worden door een onderzoeksrechter gehoord. De eigenaar van het terrein ontkent van het drugslab te hebben geweten, en de advocaat van de 52-jarige terreineigenaar wil de agenten nader bevragen over de inval en de mogelijke betrokkenheid van zijn cliënt. Zo wil hij weten waarom een van de agenten de eigenaar niet herkende, terwijl die agent een jaar eerder ook al op het terrein was geweest. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor 19 november. Vandaag was de derde voorbereidende rechtszaak in het onderzoek dat het insulinedrama is gaan heten. Afgelopen januari werd een vrouw uit Rijzen opgepakt. Zij wordt ervan verdacht bij verschillende dementerende ouderen insuline te hebben ingespoten, zonder dat hier medische noodzaak voor was. Dit gebeurde in de zorginstelling Het Wedevoort in Wierden. Volgens justitie zijn er 4 mensen overleden door dit onnodig inspuiten van insuline. Onze verslaggever Daan Brunsman was vandaag bij de voorbereidende rechtszaak, die een verrassende wending kreeg.
9: Vandaag werd in de rechtbank van Almelo duidelijk dat een nieuwe medisch expert het dossier gaat onderzoeken. Eerder was er al een andere medicus die de dossiers van de slachtoffers bestudeerde. Maar omdat de rechtbank, het OM en de verdediging er absoluut zeker van willen zijn dat dit zorgvuldig gebeurt, is er ook nog een andere expert die alles nog een keer onder de loep gaat nemen.
8: De verdachte medewerkster is op non-actief gezet. In Kampen is de tentoonstelling Open over depressiviteit geopend in het kader van de Week van de Suïcidepreventie van komende week. In Stadspark Het Groene Hart staan portretten en persoonlijke verhalen van jongvolwassenen die te maken kregen met depressieve klachten. Volgens de gemeente krijgt 1 op de 5 jongeren te maken met deze klachten. Het taboe moet van tafel en bespreekbaar worden, vinden zij. En de tentoonstelling is tot en met 21 september te zien. Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden is geselecteerd voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Hij moet kopman Mathieu van der Poel helpen in de jacht op zijn tweede wereldtitel. En Van der Poel krijgt ook hulp van zijn ploeggenoten. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
7: Een tussenstand van de files op dit moment. Bij de grenscontrole op de A1 staat nu nog maar 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dat valt mee. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet nog 3 kilometer en 6 minuten. En verderop tussen Afrit Omme en, oh, dat is de andere kant op moet ik zeggen, tussen Afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek, 6 kilometer en 8 minuten op de A28. De A35 en N35, de overgang bij Wieren in beide richtingen, 3 kilometer file en ook 8 minuten in beide richtingen is de vertraging. En we sluiten het rijtje op de N50, dat is tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat op dit moment 6 kilometer file en is de vertraging 15 minuten. Over natuurlijk naar Margot Ribbering voor het weer. Ja, Margot, het is... vanavond blijft het lang warm, begrijp ik.
10: Ja, het was de hele dag vrij warm. Als ik kijk naar de maximumtemperaturen, dan zie ik 22,7 in Heino en 23,6 in Enschede. En dat had niet met de zon te maken, want de wolken overheersten vandaag. Er is wel een beetje zon geweest. Ik zie dat de zon bijvoorbeeld in Heino 1,7 uur heeft geschenen. Enschede 1,3 uur. Met de buitjes viel het mee vandaag en er waaide een stevige wind. En die stevige wind uit het westen, windkracht 4. Dat is de oorzaak van de warme lucht die bij ons is binnengedreven. En die blijft nog wel even hangen vanavond en ook vannacht. De minimumtemperaturen komende nacht, die liggen rond 18 of 19 graden. En morgenochtend gaan die temperaturen nog heel eventjes oplopen naar 20, 21 graden. Maar daarna wordt de warme lucht naar het zuiden verdreven. Want in de loop van de ochtend en middag gaat het vanuit het noorden eventjes regenen. En daarbij gaat het weer stevig waaien. Nog wat harder dan vandaag in de loop van de ochtend en begin van de middag een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de loop van de middag en avond dan wordt het vanuit het noorden droog. En dan gaat de wind weer liggen en dan volgt er een mooi weekend.
7: Een mooi weekend? Ah, daar hebben we zin in. Met ook mooi weer of...
10: Ja, precies. Een mooi weekend met mooi weer, Jan-Willem. Want zaterdag is het droog. Het wordt een graadje of 21 en de zon die laat zich weer zien. En het waait minder hard. En als zondag en maandag de wind nog eens naar het zuiden gaat draaien, dan gaat ook die temperatuur weer oplopen. Hoewel het dan september is, kan het nog steeds op sommige plaatsen zomers warm worden.
7: Dat is inderdaad mooi. Dankjewel, Margot.
11: Tot 7 uur.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: Dag van vandaag, van deze zomer, de meest gedraaide plaat op alle stations in Nederland en verder daarbuiten en dus ook bij ons. De Barça hoor je en Magnetic op Radio Oost.
1: Het archeologisch onderzoek bij de Burcht van Kuinderen is begonnen. De resten van het middeleeuwse kasteel kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn en werden in 1943 al onderzocht. Nu graven archeologen op plekken waar toen niet is gegraven. En de technologische ontwikkelingen hebben natuurlijk ook niet stilgestaan. NOS-verslaggever Danny Simons ging bij het archeologisch onderzoek kijken.
2: Nou, het is niet te missen waar we moeten zijn. Ik zie grote bergen zand of aarde. En een graafmachine, ik hoor hem ook. Ik kijk nu uit op een soort put. En voor mij uit de put gekropen is Jan.
3: Ja, ik ben Jan van Doesburg. Ik ben archeoloog werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit Amersfoort.
2: En wat voor plek is dit nou?
3: Ja, we staan hier op de plek waar de Burcht van Kuinderen gelegen heeft. Het is een rond terrein. Je ziet hier een rietkraag omheen. Daar heeft de gracht gelopen. Dit terrein heeft een diameter van ongeveer 40 meter. We staan nu eigenlijk ruim 2 meter boven het niveau waarop de resten van de burcht in 1943 gevonden zijn. Bij de inpoldering van de Noordoostpolder.
2: Maar hoe is de burcht er ooit gekomen?
3: Ja, dit gebied is rond het jaar 1000 was dit een uitgestrekt veengebied. Dat is toen ontgonnen. Dus er zijn kolonisten hier naartoe gehaald om dat veen te ontginnen. Hebben sloten en greppels gegraven om dat veen te ontwateren. Die zijn hier gaan wonen, die kolonisten. Die hebben hier boerderijen gehad. En waarschijnlijk heeft een lokale edelman die ontginningen begeleid. Dat zijn de heren van Kuinderen. Die hebben daar geld aan verdiend en hebben daar macht en aanzien aan ontleend. En op een gegeven moment hadden ze zoveel geld verdiend dat ze zich konden permitteren hier een kasteel te bouwen. En het is in de volksmond bekend als de Burcht van Kuinderen, maar ja, het is in principe gewoon een kasteel.
2: Zullen we eens kijken in de put, want ik wil het wel van dichterbij zien.
3: Ja, kom maar mee. Dan gaan we nu 2 meter naar beneden en dan gaan we in de opgravingsput kijken. Niet op de randen lopen en loop maar achter mij aan.
2: Ik had eigenlijk mijn laarzen aan moeten doen, merk ik alweer. Ja, maar dat maakt niet uit.
3: Het is aardig nat hier. En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep.
2: En waarom gebeurt dit nou? Want ja, u zei in de jaren 40 is het ontdekt. Toen is het toch ook al een hoop onderzocht?
3: De metaaldetector die was er in het verleden niet. Van die veenlagen, of die humeuze lagen, daar kunnen we ook monsters nemen om te kijken wat voor plantenresten daarin zitten. En dat soort onderzoek werd in 1943 nog niet gedaan. En door bijvoorbeeld die plantenresten te onderzoeken kunnen we ook een beter beeld krijgen van hoe het landschap eruit zich zag toen het kasteel hier werd gebouwd en bewoond werd.
2: Eigenlijk gaat het dus gewoon om inkleuring van de geschiedenis.
3: Ja, ik vergelijk het altijd met een soort puzzel. Het verhaal van de heren van Kuinderen is een soort puzzel. Historici hebben een deel van de puzzelstukjes. De archeologen hebben een deel van de puzzelstukjes. Anderen hebben ook nog een deel van de puzzelstukjes. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen. Want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
4: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

Stay, hoorde je, van Mark Smith op Radio Oost. Ja, het is 6:07 geworden. Zometeen de 6:07. En we gaan je vertellen wat er verder nog te doen is op Radio en TV Oost. Zoals de wijkpatrouille, dat begint vanavond. En verder hoor je nog veel en veel

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
3: Nee, attents met ds.nl.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De droogte is op sommige Overijsselse aardappelvelden goed zichtbaar. Telers verwachten een lagere opbrengst dan gemiddeld. Op enkele percelen komt zelfs maar de helft van de normale oogst uit de grond. En de rechter gaat agenten horen die een drugslab in Kallekoten hebben ontdekt. De eigenaar ontkent van de drugslab te hebben geweten. Meer nieuws op oost.nl of in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over. Temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Om 6:02 staat er nog 1 file op de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 5 kilometer file. Je bent 7 minuten langer onderweg. De dag van Oost. Zometeen stappen we in bij een agent voor de wijkpatrouille en vertellen we wat er verder allemaal te koop is in Overijssel vanavond en morgen. En natuurlijk over vrijwilligerswerk gaat de 6:07.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Sirien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Richting de avond van Oost gaan we, maar het komende uur gaan we eerst nog je van alles vertellen over wat er vanavond bijvoorbeeld op tv te zien is. Vertellen we je zo en we kijken in de agenda.
2: Ja, we kijken in de agenda.
0: Voor morgen en vanavond. Wat er allemaal nog op het programma staat. En de 6 voor 7.
2: De 6 voor 7 gaat vandaag over vrijwilligerswerk.
0: Ja, want Dato heeft vanavond een avond waarin ze jonge vrijwilligers proberen te werven. Welke muziek past daarbij? Dat kun je doorgeven. Dat kan op 0645671331. En je mag ook nog bellen 074-2456-665. 6:08. Wat ook gebeurt vanavond is een aflevering. De eerste weer in een nieuwe serie van De Wijkpatrouille.
2: Het is een grote hit, het programma De Wijkpatrouille. Wijkagenten in Overijssel laten zien wat ze in hun dagelijkse werk allemaal meemaken. De eerste aflevering op YouTube is al 400.000 keer bekeken. En vanavond is het op TVO's te zien.
3: Oh, dat gaat net goed. Die neemt een hele ruime bocht. Ja, mensen kunnen soms hele rare dingen doen als ze toetsen en bellen horen. Dan gaan ze of volop remmen, of slaan ze ineens af naar rechts de stoep op. Dus het kan ook zomaar zijn dat je daardoor onbewust een ongeluk veroorzaakt. Dus we proberen altijd afstand te houden en te anticiperen op verkeersdeelnemers.
0: Je hoort de stem van wijkagent Murat Herdem. Hij zat in de politieauto in Hardenberg en omgeving en is nu bij ons aangeschoven in de studio. Goedemiddag, Murat.
4: Goedemiddag.
0: Ja, de aflevering van vanavond die is al te zien op onze YouTube-kanaal. Al 400.000 keer bekeken in een paar dagen tijd. Ben je een beetje een bekende Nederlander? Word je al herkend?
4: Ik word regelmatig herkend en ik krijg best wel veel berichten binnen.
0: Ja, oké. Dus dat zijn veel mensen die dat zien. Maar wat het doel natuurlijk niet is, is jouw status tot bekende Nederlander. Maar wel om wat begrip te kweken voor politieagenten. Merk je dat ook?
4: Ja, dat merk ik ook. Ik vond het zelf ook belangrijk om aan het programma mee te doen, om ook inzicht te geven in ons werk. Want vaak komen wij best wel negatief in het nieuws, als politie zijnde. Ik wou het laten zien dat het ook anders kan. En dat je ook gewoon op een leuke manier contact met mensen kan hebben. Dat het niet altijd negatief hoeft te zijn, zeg maar.
2: Heb je daarom dus ook besloten om daar mee te gaan doen aan dit programma, om dat imago een beetje op te krikken?
4: Ja, onder andere wel. Maar ik vond het ook gewoon heel erg leuk om mensen te laten een inkijk te geven in ons werk.
0: Ja, want dat is heel veelomvattend. Hè? De gemiddelde persoon denkt misschien van ja, dat is boeven vangen, bekeuring uitdelen. Dus zelfs dat doen jullie volgens mij niet eens meer. Dat is tegenwoordig vaak handhaving die dat regelt. Maar wat is nou een misverstand waar je zelf wel eens tegenaan loopt? Dat mensen denken van ja, hoort dat er ook bij?
4: Wij doen eigenlijk echt van alles. Bij aanrijdingen gaan we bijvoorbeeld helpen met het opruimen van afval. Wij zorgen er ook een beetje voor dat het wegdek een beetje veilig blijft. Dus gooien we ook regelmatig zand mee. Nou, we moeten soms ook wel echt de gekste dingen doen. Soms moeten we mensen

0: Een tilassistentie moeten we verlenen bij mensen die uit bed zijn gevallen, oudere mensen.
1: En misschien ook bij die situaties als een ongeluk troosten. Want dan zijn mensen toch echt helemaal even in de war soms. Hè?
0: Ja, precies. Ook dat soort dingen horen erbij. Maar ook aanrijdingen of incidenten waar kinderen bij betrokken zijn. Dan moet je daar ook natuurlijk oog voor hebben als politieagent.
2: Ja, en wat gaan we allemaal zien dit seizoen? Wat doen jullie allemaal?
0: Nou, dat is eigenlijk nog een verrassing.
2: Oeh, spannend.
0: Ja, maar het is heel divers. Ik heb een bekeuringsgesprek gehad. Ik ben bij een aanrijding geweest. We hebben nog een woning doorzocht. Even kijken. Nou, ik ben nog bij een versmeerde woning geweest van een persoon met onbegrepen gedrag. Nou, nog best wel wat andere spannende dingen.
2: Ja, het klinkt hartstikke spannend, hartstikke leuk. Ja.
1: Hoe ben je er zelf bij gekomen? Hoe lang doe je dit werk al?
0: Ik ben in mei 2016 begonnen. Het was altijd mijn droombaan om bij de politie te gaan. En sinds ik er zit, heb ik geen moment spijt gehad. En ik ben echt hartstikke trots dat ik ook ben begonnen. En inmiddels zit ik er langer dan 10 jaar.
1: Ja, dus best al een hele tijd. Je zegt geen moment spijt van gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook wel eens dingen meemaakt. Dat je denkt van ja, dit had ik graag willen missen.
0: Dat klopt. En dat neem je eigenlijk ook voor lief. Want je weet dat het bij je baan hoort. En ja, het hoort er gewoon bij en je ziet het als werk. En het is niet altijd makkelijk om dingen van je af te zetten. Maar het is wel belangrijk om erover te blijven praten.
1: Ja, want ja, en waar je mensen dan ook nog eens kunt helpen in dat soort situaties is misschien ook wel het mooie ervan.
0: Ja, en dat geeft mij inderdaad een heel fijn gevoel. Dat je in bepaalde, in moeilijke situaties toch nog iets kunt betekenen voor mensen.
1: Ja. Is het ook wel eens spectaculair dat je denkt van hé, lekker, dit was even leuk.
0: Ja, dat maak ik ook regelmatig mee. Ik ben wel een echte boefvanger. En ik heb best wel mooie meldingen meegemaakt. Waaronder een aanhouding op hete daad van 2 overvallers. Waarbij ik ook een vuurwapen in een voertuig heb aangetroffen.
1: Zo, dat zijn wel even de adrenaline momenten, denk ik.
0: Precies, ja. Achtervolging met een auto en dat soort meldingen.
1: Ja.
0: Dat maakt het heel mooi.
1: Nou, van een luisterend oor tot boeven vangen. Het is allemaal te zien in de serie De Wijkpatrouille op TV Oost de komende weken. We gaan je daar heel veel in zien en horen, Moerad.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, heel veel plezier daarbij. En leuke reacties die je daarbij hopelijk krijgt vanaf vanavond te zien op TV Oost. De Wijkpatrouille, dankjewel.
0: Ja, jullie ook.

0: Shot Le Funk en Another Day op Radio Oost. Kwart over zes, ruim is het geworden. We hadden het net al eventjes over in de wijkpatrouille. Zie je vanavond hoe een groepje nepagenten in de kraag wordt gevat. Hoe groot het probleem is met nepagenten wordt ook weer duidelijk in plaats delict. Ook weer terug van weg geweest. Ook daarin komt vanavond weer een groep oplichters voorbij. Aangeschoven is Rick Bronkhorst. Vanavond presenteer jij plaats delict. De oplichters die we vanavond te zien krijgen worden dus allemaal nog gezocht.
1: Ja, dat klopt. En de politie die hoopt ook ontzettend dat zij snel worden herkend. Vorige week toen lieten we in de uitzending ook zo'n nepagent zien die in Rijssen was. En hij is ook kort na de uitzending herkend en heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. Nou, we hopen natuurlijk dat er vanavond weer gaat gebeuren. En we zien een oplichter die staat te pinnen in IJsselmuiden. En dat is een man met een opvallend uiterlijk. En we hebben ook beelden van een oplichter die zich Tyron noemde. En toen hij voor de deur stond bij een oudere vrouw in Staphorst. Maar dat is wel grappig, want die Tyron die is eigenlijk helemaal niet zo succesvol als oplichter. Eigenlijk ook de minst succesvolle oplichter die we in ons programma hebben gehad. En dat loopt bij hem allemaal niet zo soepel als hij bij de geldautomaat dat geld moet opgaan halen. Nou ja, wat er allemaal misgaat, moet je er vanavond maar even in plaatsdelict zien.
0: Een knullige crimineel in plaatsdelict ja. Vanavond te zien op TV Oost na vandaag in Overijssel. Rick, dankjewel.
2: Meer jongeren moeten in Twente gaan wonen. Dat is in elk geval het doel van het Talent Top Festival dat de gemeente Hengelo vanavond organiseert. Jongeren van buiten zouden zich hier kunnen gaan vestigen, maar ook jongeren die zijn opgegroeid moeten we vasthouden. Anders kan dat grote gevolgen hebben voor de voorzieningen en de economie van de regio, zegt deze wethouder van Hengelo.
3: Wat je gewoon op de lange termijn gaat zien is dat als jongeren wegtrekken en het vervolgens niet terugkomen, dat je echt gewoon problemen gaat krijgen met dubbele vergrijzing. En dat houdt heel concreet in dat je straks bijvoorbeeld niet de handjes aan de bed hebt. Als mensen ouder worden, heb je ook mensen een verpleging nodig.
2: Vanavond dus aandacht hiervoor bij KMS in Hengelo.
0: En dan kijken we naar morgen. In Twente gaat het dus over jongeren die zich zouden moeten vestigen. Al morgen gaat het in Raalte juist over senioren die lekker zouden moeten kunnen wonen in Salland. Daar begint een woonbeurs en daar is van alles te zien en te horen over hoe je zelfstandig kunt blijven wonen en hoe je dat kunt betalen.
2: En ook morgen zijn er acties van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. En ook al lijken die van tafel, de bond zet de acties door. Onze regio is morgen aan de beurt. Bij metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties wordt het werk neergelegd. Rijksambtenaren gaan ook nog staken en het openbaar vervoer gaat volgende week woensdag plat.
0: En morgen is er weer Eredivisie voetbal. PEC speelt uit in Rotterdam bij Sparta, die wedstrijd. En die van de andere Overijsselse clubs natuurlijk. Hoor je morgen ook al uitgebreid vooruitkomen in de vooruitblik op de ochtendshow. In de ochtendshow bij Radio Oost. Bij Marcel en Jeroen.
4: De Oosttribune. Morgenavond. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle. Heracles Almelo, De Graafschap. Zaterdagavond FC Utrecht Go Ahead Eagles. En zondagmiddag FC Groningen FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Deze week Tangerine en Venice.
5: Dit is

0: Tangerine en Venice en By Your Side is de nieuwe oogst deze week. Morgen wordt er weer een nieuwe bekendgemaakt.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, de lijnen zijn weer gesloten voor de 6 voor 7 over vrijwilligerswerk.
2: Ja, want bij Dato in Vriesveen.
0: Heel goed.
2: Ja, in Vriesveen hebben ze vanavond gluren bij de buren. En daar gaat de 6 voor 7 over.
0: Ja, daar zoeken ze jonge vrijwilligers en welke muziek past daarbij. Dat hoor je zometeen.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: De dag van Oost.
14: 22 graden. In Schuine Sloot en Hoonhorst is het 21,5. En in Staphorst is het 21 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Shirien Beunen.
15: Goedenavond. De droogte is op sommige Overijsselse aardappelvelden goed zichtbaar. Telers verwachten een lagere opbrengst dan gemiddeld. Op enkele percelen komt zelfs maar de helft van de normale oogst uit de grond. Toch maken aardappeltelers zich niet direct grote zorgen. Ze zijn redelijk goed voorbereid op droogte. Het kost wel een flinke duit. De financiële schade wordt door de rekenkamer geschat op 14 tot 35 miljoen euro. En juist Overijssel valt op. Van alle provincies heeft de aardappeloogst hier gemiddeld het meest last van de droogte. Een man uit Markelo van 48 moet morgen voor de rechter verschijnen in Amerika. Volgens de politie daar veroorzaakte de Markeloer een ongeluk waarbij 3 mensen om het leven kwamen. De man reed met zijn busje door waar hij had moeten stoppen en kwam zo in botsing met een vrachtwagen. Hij raakte zelf zwaar gewond. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Morgen is de formele start van het strafproces. De zaak wordt dus nog niet inhoudelijk behandeld. De 2 agenten die in februari een groot drugslab in Kallekotte ontdekten, worden door een onderzoeksrechter gehoord. De eigenaar van het terrein ontkent van het drugslab te hebben geweten. En de advocaat van de 52-jarige terreineigenaar wil de agenten nader bevragen over de inval en de mogelijke betrokkenheid van zijn cliënt. Zo wil hij weten waarom een van de agenten de eigenaar niet herkende, terwijl die agent een jaar eerder ook al op het terrein was geweest. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor 19 november. En de Nederlandse volleybalsters met onder andere speelsters uit Overijssel liggen uit het EK. Ze zijn in de kwartfinales van het kampioenschap uitgeschakeld door Polen. In Istanbul verloor het team met 3-1. In het team zitten de speelsters uit Overijssel. Dat zijn Juliette Lohuis, Eline Timmerman, Florien Racing en Marije ten Brinke. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
14: En voor het weer kijken we naar Margot Ribbering. Het wordt een warme avond, Margot.
16: We gaan een warme avond tegemoet, ja, Jan-Willem. Want we zitten in warme lucht. Vandaag werd het op veel plaatsen 23 graden. En die warmte die wordt aangevoerd door een stevige westelijke wind. Dus die minimumtemperaturen die blijven zo een beetje rond 18, 19 graden steken. En dat is toch wel heel bijzonder. Oorzaak is een stevige westelijke wind die vandaag de boventoon voerde. Maar vanavond en vannacht tijdelijk gaat afnemen. Maar morgen gaat die wind weer flink toenemen. En probeert de temperatuur nog even op te lopen naar 21 graden. Maar in de loop van de ochtend en middag gaat het vanuit het noorden regenen. Op passage van een koufront. Dat gaat eventjes duren, die regen en die stevige wind ook. Maar in de loop van de middag en avond, dan wordt het weer droog. En dan is de weg vrij voor een mooi weerweekend. Met op zaterdag 20 of 21 graden flink wat zon. En niet meer zoveel wind uit het westen. En zondag en maandag draait de wind zelfs naar het zuiden. Dan hebben we niet alleen met zon, maar ook met zomerse temperaturen te maken.
14: Dankjewel voor de mooie vooruitblik. Dankjewel, Margot.
16: Graag gedaan.
17: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
14: De 6 voor 7 gaan vandaag over vrijwilligerswerk. Welke muziek past daarbij?
15: Together We're Strong van Mireille Mathieu en Patrick Duffy.
14: En I Need You als vrijwilliger bezingt Paul Carrack.
15: I'll Be There, dat is beter ook, Mariah Carey en Trey Durance.
14: En The Little River Band zegt Help is on its way.
15: En ik kan het niet alleen, De Dijk.
14: En we beginnen met The Rembrandts en I'll Be There For You.
16: De 6 voor 7.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over vrijwilligerswerk. Ja, iedereen heeft dat toch vroeg of laat wel eens even gedaan. En welke muziek past daarbij? Nou, bijvoorbeeld de Rembrandts en I'll Be There For You.
2: And Together We're Strong, Mireille Mathieu en Patrick Duffy.
1: En I Need You van Paul Garrick hoorde je net. Nog 3 plaatjes te gaan. Zometeen de Little River Band, Help Is On Its Way.
2: En ik kan het niet alleen, de dijk.
1: Maar eerst Mariah Carey en I'll Be There.

0: Thank you.
1: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1994?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
12: Robert Wolters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Ja.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle. Heracles Almelo, De Graafschap. Zaterdagavond. FC Utrecht, Go Ahead Eagles. En zondagmiddag. FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in hun huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
9: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
8: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
10: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
8: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. ja,

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu. Radio.

0: woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
5: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
4: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
6: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
4: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.

0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle. Heracles Almelo, De Graafschap. Zaterdagavond. FC Utrecht, Go Ahead Eagles. En zondagmiddag. FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
4: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
6: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
4: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1994?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Het permanent sluiten van het huis is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minses. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd al wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en ook een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen leveren veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen, al is dat wel minder door de plannen. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond ophalen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De coronaverhoren geven een inkijkje in het appverkeer tussen de ministers uit die tijd. Oud-minister Grapperhaus noemde zijn collega Arie Slob een soepjurkje. Burgemeester De Pla had geen ruggengraat volgens hem, en het werk van de Eerste Kamer noemde hij geriatrische beunhazerij. Door zijn frustratie zo af te reageren, zei hij, kon hij daarna beter met ze samenwerken. Benieuwd of die methode de managementboeken gaat halen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze Haagse verslaggever zat bij de coronaverhoren vandaag, waar oud-minister Hugo de Jonge ook voor de tweede keer langskwam, en hij doet daar zo verslag van. Ondertussen is in politiek Italië een record gevestigd, want Giorgia Meloni is de langstzittende premier sinds de Tweede Wereldoorlog in Italië. Regisseur Remy van Heugten juichte als kind tijdens het EK voetbal van 88 voor Marco van Basten en regisseerde nu de serie over het leven van deze voetballer, dat niet altijd makkelijk was. En Van Heugten is zo te gast. Burgemeesters worstelen soms met de wet in hun strijd tegen criminaliteit, zoals in Overasselt. En de burgemeester van Zaandam vertelt zo over zijn ervaringen. En Overasselt zit ook in het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 3 september.
4: U weet inmiddels dat ik heb besloten om het bewuste pand en perceel voor de duur van 1 jaar te sluiten.
2: En dat is niet de enige maatregel van de burgemeester van Overasselt. Er komt ook permanente camerabewaking, en de hoofdbewoner van het pand dat mikpunt is van criminelen heeft sinds gisteravond een gebiedsverbod.
4: En betekent dat diegene zich in ieder geval gedurende 2 weken... niet binnen de gemeente mag bevinden.
2: De bewoners zijn opgelucht, maar ook kritisch.
5: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de 3e of 4e keer dat het gesloten wordt.
2: Alleen het pand permanent sluiten, dat kan burgemeester minstens niet.
4: Een termijn van 1 jaar is een forse, en ik vind een terecht forse termijn. Ik sta volledig achter dat besluit, een terecht forse termijn op basis van de wettelijke bevoegdheid die ik nu toepas.
2: Vandaag zijn er

0: ondanks alles, alle inzetten die we hebben gepleegd. Het houdt een keer op.
1: Aanleiding is de uitzending eind juli, waarin door de inmiddels oud-hoofdredacteur Joost Niemuller positief werd gesproken over een speech van Hitler.
2: Hitler zegt dat gewoon heel goed.
1: Presentatrice Raisha Blommestein deed er vervolgens nog een schepje bovenop.
3: Hitler dronk ook water, hè? Dus...
1: Cultuurminister Letschert zegt na het weekend een beslissing te nemen. Volgens bronnen zal de omroep moeten verdwijnen. Zelf is Ongehoord Nederland optimistisch.
4: U vroeg zich misschien al af, waar blijft Ongehoord Nieuws? Nou, nog heel even geduld, want vanaf aanstaande dinsdag 8 september... zijn we weer terug met alweer ons 10e seizoen.
1: De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos psychisch lijden, zijn opgelucht na een uitspraak van de rechter. De rechter bepaalde dat de namen van psychiaters die hierover een brandbrief schreven geopenbaard moeten worden.
5: We waren echt gewoon gecriminaliseerd. En ik vind het heel belangrijk dat mensen die dat doen, dat die ook zichzelf moeten kunnen verantwoorden bij een tuchtrechter als dat kan.
1: Binnen 5 dagen moet het Openbaar Ministerie de namen bekendmaken, heeft de rechtbank vandaag besloten. Een overwinning voor het gezin.
5: Kijk, als je iets wil veranderen aan de euthanasiewet of als je zorgen uit wil spreken, dat is prima. En ik vind ook dat dat maatschappelijke debat gevoerd moet kunnen worden. Maar niet over de rug van onze dochter.
1: Het was druk op een schip in Rotterdam vandaag, want deze zanger...
6: Heb je eten voor mij?
1: Ja, Frans Bauer ging een grote aankondiging doen.
7: Standbeeld?
8: Nee, zoveel brons is er niet.
1: Nou, geen standbeeld, maar wel...
8: 40 jaar Frans Bauer en dan ga ik vieren in Rotterdam, Ahoy.
1: Volgend jaar april, dan speelt hij 2 jubileumshows daar. En of zijn vrouw Mariska daarin een grote rol krijgt...
9: Staat in de coulissen te juichen.
10: Tuurlijk.
9: Op Frans nog een keer.
10: Alhoewel ik er 1 show niet bij ben, want ik heb mijn eigen theatertour. Ja.
11: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan gaan we naar de krant van morgen, Robert Baltus.
12: Ja, inderdaad. De hersteloperatie voor teveel betaalde belasting in box 3... valt vooralsnog aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht. D66-staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën zegt dat... en het Financiële Dagblad schrijft erover. Een derde van de spaarders en beleggers waarvan verwacht werd... dat ze vermogensbelasting terug zouden vragen, is binnen.
1: De Belastingdienst heeft tegen de 1 miljard terugbetaald. Voor het herstel is 16,6 miljard gereserveerd. En van de 1,5 miljoen verwachte aanvragen is nu ruim 1/3 verwerkt. De Hoge Raad bepaalde dat spaarders en beleggers niet belast mogen worden voor een hoger rendement dan ze in werkelijkheid hebben behaald. Wie tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geld terug.
12: Nepal draagt nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde, maar krijgt wel de grote klappen. De Himalaya-staat eist een schadevergoeding van rijke landen, schrijft de Volkskrant. De schaal van deze verwoesting is nieuw, zeggen ze daar.
1: Bij de Himalaya denk je aan de hoogste bergen ter wereld. Eeuwige witte reuzen van graniet waar vlaggen wapperen in de ijzige wind. Maar daaroverheen vliegend moet je zoeken naar wit. Groen en donkergrijs domineren. Het dak van de wereld wankelt.
12: Terwijl reddingswerkers na de verwoestende vloedgolf van vorige week naar duizenden lichamen zoeken langs de rivieren, zijn bewoners van het dorpje Tame, nabij de Everest, aan het bijkomen van de vloedgolf die ze daar 2 jaar geleden al hadden en die alles wegvaagde. En in het verre westen van Nepal veranderden bewoners van het plaatsje Tilgaon vorig jaar in klimaatvluchtelingen na een mysterieuze overstroming die werd veroorzaakt door de ontdooiende permafrost.
1: Kunst is meer dan mooi of interessant, het is ook gezond, zegt psychobioloog Desi van Koer. Zij deed onderzoek naar de helende werking van kunst. Het is een medicijn, stelt ze zelfs, of je het nou zelf beoefent, bekijkt of beleeft, kunst is gezond. De Britse hoogleraar staaft het met talloze onderzoeken en voorbeelden.
12: Kunst werkt bijvoorbeeld stressverlagend en voorkomt chronische ziekten. Het maakt ons socialer en zelfs, bijvoorbeeld als we zingen, seksueel aantrekkelijker. En, zegt ze in de Volkskrant, kunst is geen luxe, maar een noodzaak.
1: Rimpels, grijs haar, een huid die langzaam verandert, dat hoort er toch echt bij. Maar het is ook iets waar steeds meer mensen zich tegen verzetten. Botox, fillers, roodlichtmaskers, haarbehandelingen en zelfs operaties. De drang om er jong uit te blijven zien is goed waarneembaar bij bijvoorbeeld wereldster Madonna. Volgens haar volgers is de nieuwe look van de 68-jarige zangeres bijna onherkenbaar. Eerder een tiener dan iemand van haar eigen leeftijd.
12: Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gelukt is.

0: Zegt de professor Dr. Berend van der Leij van Bergman Clinics in de Telegraaf. Haar gezicht lijkt jaren jonger, maar als je kijkt naar haar rimpelige handen en armen. Volgens psycholoog professor Dr. Liesbeth Woordman, die gespecialiseerd is in de psychologie van het uiterlijk, heeft het te maken met het beeld dat we hebben van ouder worden. We zijn nog nooit zo oud geweest. Het is des te wonderlijker dat we nog steeds geen mooi zelfbeeld hebben van ons op oudere leeftijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Things Take Time, Gap of Youth. Hugo de Jonge, de voormalig minister van Volksgezondheid, mocht zich vandaag voor de tweede keer melden bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. En langzamerhand werkt de commissie toe naar een afronding. Volgende week, dan zijn de laatste verhoren. Dan komt onder meer ook oud-premier Rutte nog eens langs. Politiek verslaggever Lars Geerts, die heeft de verhoren vanaf begin af aan gevolgd en zat ook vandaag weer paraat. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Nou ja, jij houdt het ook maar vol, hè? Welke lijn valt er nu te ontdekken na al die weken van verhoren?
1: Nou, dat er in principe uit deze enquête geen hele grote onthullingen zullen komen. Geen zaken die zijn achtergehouden bijvoorbeeld, of grote fouten die onder het tapijt zijn geveegd. Wat dat betreft zou je nu al kunnen concluderen dat alle controlerende instanties eigenlijk hun werk behoorlijk goed hebben gedaan. De Kamer, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Rekenkamer, wijzelf, de journalistiek. De verhalen zijn inmiddels wel bekend over de verpleeghuizen, over de vaccinatiecampagne, dus geen verrassingen op dat vlak. Wel wordt een beeld vormgegeven. En het beeld is dat veel instanties, bedrijven, politici heel erg worstelen. Nog steeds worstelen met de maatregelen en de schade die die maatregelen hebben aangericht. Wellicht meer nog dan het virus. Hè? Onder jongeren, ondernemers, ouderen. En de vraag die maar terug blijft keren is, kon dat niet anders? Waarom was er zo'n focus op de gezondheidsschade? En de consensus is dat het zou hebben geholpen als er naast al die medische wetenschappers en adviseurs ook andere adviseurs waren geweest. Een maatschappelijk impactteam bijvoorbeeld, dat gelijkwaardig aan het outbreak management team had kunnen adviseren.
0: En heeft Hugo de Jonge een antwoord op die vraag waarom die focus zo op de gezondheidsschade lag?
1: Nou, het is eigenlijk het antwoord dat iedere bewindspersoon en ook hoge ambtenaar gaf tijdens deze enquête. Namelijk, iedereen die op zoek was naar een alternatief moet ook rekening mee houden van het effect van het alternatief. Was de uitkomst dan ook wezenlijk anders geweest als je dergelijke andere adviseurs naast het outbreak management team had gehad?
2: Als het aankomt op vraagstukken van leven en dood, dat weegt altijd zwaarder dan wat dan ook. En dat is denk ik ook wel eerlijk om te zeggen. Die doelstelling van het kabinet, hè, om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken, om kwetsbare mensen te beschermen, is uiteindelijk ook door niemand fundamenteel gechallenged. Er is natuurlijk wel gezegd, je zou eigenlijk dit of je zou eigenlijk dat. Maar die doelstelling is nooit door iemand echt ter discussie gesteld. Omdat iedereen
3: kon
2: ook wel snapt, dat kan niet.
3: Omdat er geen ruimte was?
2: Omdat niemand dat vindt. Uiteindelijk is toch als je een uiteindelijk komt het aan op met welke waarden bepaal je politieke keuze. Op welke waarden maak je onderdeel van het kompas dat je hanteert bij je politieke keuze. En het beschermen van het leven is van de hoogste orde.
3: Helder.
2: Er is geen hogere orde dan dat. Dus ik denk uiteindelijk dat het, ja, dat de ruimte die wordt verondersteld, dat als je adviseurs maar gelijk schakelt, dat je dan iets anders zou kunnen kiezen, dat die beperkter is dan we misschien wel zouden willen. Want natuurlijk zouden we het willen, maar
1: de commissie vroeg zich nog af of dat niet ook een bepaalde tunnelvisie is. De Jonge noemde dat liever standvastigheid.
0: Ja, en de Jonge zegt het ook met behoorlijke stelligheid, hè, als we hem zo horen. Is dat ook een van de redenen dat hij best wel wat kritiek oproept toen, ja, en misschien nu ook wel weer?
1: Ja, dat hoor je ook wel tussen de bedrijven door, zou ik bijna zeggen, of tussen de regels door. De stelligheid in de communicatie, het hameren op die virusbestrijding, dat het leidt bij anderen tot kritiek. Het gevoel inderdaad dat er weinig ruimte was voor tegenspraak. In de voren is veel aan de orde geweest dat er een duidelijke top was binnen het kabinet als het ging om coronabestrijding. Het beeld is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en de minister van Justitie destijds Grapperhaus, aangevuld door bepaalde ambtenaren, de lijnen uitzetten en dat het voor anderen lastig was om daar tegenin te gaan. En de vraag die de commissie daarna stelde was inderdaad of ze wel goed genoeg om konden gaan met kritiek en met tegenspraak.
0: Ja, en je zei eerder al een tunnelvisie, hè? Was daar nou uiteindelijk sprake van?
1: Nou ja, wat je een beetje kunt merken, ook als het appverkeer openbaar wordt, en dat gebeurt dan wel tijdens zo'n corona-enquête.
0: Tussen de ministers?
1: Tussen de ministers, inderdaad. Dat je kunt zien dat ze veel bij elkaar stoom afblazen. Dat ze over anderen praten. Dat het toch wel lijkt alsof ze bij elkaar inderdaad in het schuttersputje zitten. En het gevoel hebben van wij tegen de rest. Als het gaat bijvoorbeeld over de Eerste Kamer en de kritiek die daaruit komt. Grapperhaus noemde dat gisteren die hele Eerste Kamer geriatrische beunhazen bijvoorbeeld. Nou, vandaag werd WhatsApp-appverkeer.
0: Ja, dat zei hij trouwens niet gisteren, maar gisteren werd het openbaar. De appjes werden openbaar uit die tijd.
1: Precies,
0: ja.
1: En vandaag werd het appverkeer bekend tussen die twee, wat Hugo de Jonge dan precies vond van de Tweede Kamer en het parlement.
3: Het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden. Deze crisis.
2: Nou.
3: Hoe verklaart u die woordkeuze?
2: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben gedaan.
3: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
2: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst. Hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè, dat er zo ongelooflijk dat zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen.
1: Ja, dit was eigenlijk een beetje een patroon in de voren. Er kwam kritiek. De jongen trok zich dat ook aan. Zei ook van dat had ik op die manier wellicht niet moeten zeggen. Ook als het ging om bepaalde manieren waarop hij communiceerde richting het publiek. Maar tegelijkertijd bleef hij bij zijn inhoudelijke kritiek, bijvoorbeeld richting de Kamer, dat er wel erg veel was rond die debatten. En dat zijn ambtenaren meer daarmee bezig waren dan met de crisisbestrijding. Ook kritiek trouwens die eerder werd geuit door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die de crisiscoördinatie deed. Het blijft steeds schipperen tussen die twee, wat de jongen betreft.
0: Ja, en als je het hebt over voorbeeldgedrag van leiderschap. Mm-hmm. He, ze zeggen wel gisteren ook van ja, het is allemaal niet heel fraai en het is ongepast. Ja, heb je het idee dat ze er echt heel veel afstand van nemen? Van al die appjes met geroddel over de collega's?
1: Nee, maar dat is eerlijk gezegd wel breed. Dat is niet alleen bij De Jonge of bij Grapperhaus of zelfs bij Rutte zo. Eerder werden ook appverkeer bekend van Arie Slob bijvoorbeeld, de minister van Onderwijs. En we zagen ook al frustratie bij Kajsa Ollongren richting de collega's. En allemaal doen ze het af als we stonden onder druk. We hadden veel te doen. Ja, we waren ook menselijk. En we hebben dit soort dingen gedaan. En nee, dat was niet netjes.
0: Nee. En naast de bestuurlijke zaken, hè, wat sprong er in de verhoren uit verder voor jou?
1: Ik denk toch dat de meeste indruk toch wel de persoonlijke verhalen hebben gemaakt van wetenschappers, van mensen die belangen vertegenwoordigen. En dat gaat dan vooral over de bedreigingen die ze hebben ervaren en hoezeer iedereen daaronder heeft geleden. En die jongen die heeft er tot nu toe weinig over gezegd in een podcast één keer, maar wilde daar vandaag toch ook wat hemzelf betreft graag de aandacht voor.
2: Dit was heel groot en heel spannend, ook voor de mensen op het departement. Heel groot en heel spannend. En de ambtelijke leiding op dat moment heeft, en ik zelf ook, heeft willen uitstralen aan mensen.
0: Hey, wacht even. Nu was de jongen.
2: Dan
0: denk
2: moet u
0: ik
2: denken aan dat het ook zakelijk was om een politiehuisje voor de deur te zetten. Dat er allerlei gekken aan de deur stonden die filmend en scheldend voor de deur stonden, dat we onze eigen post niet meer konden openmaken, persoonsbeveiliging, van alles en nog wat. Ik, maar ook mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers, et cetera. En dat is heel intens geweest, zeker voor mijn kinderen. En het erge en het meest onmachtige gevoel wat je daarbij hebt, is dat je eigenlijk niet in staat bent om je kinderen daarvoor te behoeden. En zeker mijn dochter heeft daar ongelooflijk veel last van gehad. Is zelf ook heel intensief bedreigd geweest. En heeft serieus geleefd met de angst dat op een dag haar vader niet meer thuis zou komen.
1: Dit soort verhalen hoorden we van Caroli Ili, die kinderarts. Dit soort verhalen hoorden we van de 17-jarige scholieren en voorzitter van het LAX. En dit soort verhalen hoorden we ook van Jaap van Dissel. Al dit soort zaken kwamen in de afgelopen weken bij die parlementaire enquête meerdere malen voorbij. En daarmee in de openbaarheid. En maakte indruk op iedereen en zeker ook op de commissie.
0: Snap ik. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag.

0: to me.
1: Johnny Cash, Love's Been Good to Me. Vanavond gaf de burgemeester van Overasselt weer een persconferentie over de situatie in zijn gemeente. Dat kon u al horen in het nieuwsoverzicht. Het huis van Jan G., dat is de man om wie het geweld daar draait, wordt een jaar gesloten. Definitief sluiten lukt juridisch niet, aldus de burgemeester. En hij had het ook al eerder willen doen, maar dat lukte ook niet. Wanneer helpt de wet een burgemeester om maatregelen te nemen en wanneer staat de wet de burgemeester in de weg? Daar ga ik over praten met de burgemeester van Jan Hamming, Jan Hamming van de Zaandam. Die zet zich al jaren in tegen criminaliteit, ook in eerdere gemeenten. Goedenavond, meneer Hamming.
2: Ja, goedenavond.
1: Kunt u zich...
2: Ben ik burgemeester van Zaanstad.
1: Ja, ik zei Zaandam, hè? Ja, dat is heel ouderwets, sorry. Ja. Kan u zich voorstellen hoe de burgemeester van Overasselt zich voelt deze dagen?
2: Ja, en ik wil vooral uitspreken dat ik het toch belangrijk vind om hier nog een keer te zeggen dat wij als burgemeester natuurlijk schouder aan schouder staan met onze collega in Overasselt. En dat het ongelooflijk belangrijk is dat niet alleen wij burgemeesters dat doen, maar dat een hele samenleving staat om mensen die uiteindelijk ook deze besluiten nemen om te zorgen dat een wijk, een dorp in dit geval, weer veilig wordt en veilig blijft. En dat we, ondanks de gevaarzetting die dat met zich meegeeft, ook voor de burgemeester zelf, dat hij wel de juiste besluiten neemt om te zorgen dat dit soort gezwellen in onze samenleving eruit gaan.
1: Want dat het niet makkelijk is een huis te sluiten of een pand te sluiten, zeker niet permanent. Herkent u dat als burgemeester?
2: Jazeker. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal wel te maken met dit soort situaties. Niet in deze extreme vorm, maar deze vorm van excessief geweld die is wel uitzonderlijk. Maar ook in onze gemeente hebben we de afgelopen maanden een aantal voorbeelden van excessief geweld gehad. Hè. Een schietpartij met een automatisch wapen op een woning. Zware explosieven aan woningen in wijken in Zaandam en Zaanstad. Ja, dat is helaas steeds meer aan de orde van de dag. En daar moeten we ons op een andere manier toe verhouden. Dat vergt meer inzet, dat vergt ook meer bestuurlijke maatregelen, maar ook meer strafrechtelijke inzet. En meer inzet van verschillende partijen in ons land, om te zorgen dat we dit tij keren. Want het mag niet gewoon gevonden worden, zeker niet door onze kinderen, dat dit soort zaken gebeuren.
1: Terwijl de afgelopen decennia natuurlijk burgemeesters veel meer bevoegdheden al hebben gekregen om criminaliteit aan te pakken. Op wat zou u nog meer willen? Wat is nu niet genoeg?
2: Kijk, wat je ziet is dat ook wij in Zaanstad eigenlijk dat hele palet wat we nu tot onze beschikking hebben, dat we dat regelmatig gebruiken, ook de afgelopen maanden. Hè. Dus het sluiten van woningen, het sluiten van panden, het toepassen van cameratoezicht, het aanbrengen van tijdelijk cameratoezicht, het instellen van veiligheidsrisicogebieden, waardoor je ook preventief kan fouilleren. Dat doen we regelmatig ook in Zaanstad.
1: Ja, gedragsaanwijzingen ook, toch?
2: Gedragsaanwijzingen, hè, dus gebiedsverboden, maar ook dwangsommen opleggen aan bijvoorbeeld het bezit van wapens. Daar zijn veel collega's en wij ook, leggen dan dwangsom op, zodat ook de ouders zich nog meer bewust van zijn. Hey, verrek, ja, als mijn kind dit doet, dan hebben wij ook straks een rekening te betalen. En dat helpt. Maar het is niet genoeg. Het vergt ook van andere partijen dat ze ook eerder in de benen komen. En dat we ook eerder in beeld hebben waar jongeren worden geronseld. Hè? Want uiteindelijk is het explosief.
1: En welke partijen zijn dat dan?
2: Het explosief wat vandaag afgaat is wel het gevolg dat gisteren een jongere of een kind is geronseld. En daar moeten we op dat moment al kunnen ingrijpen. En dan gaat het over voldoende uitrusten van onze politieorganisaties. Het voldoende in de benen brengen van het Openbaar Ministerie. Het voldoende inzet plegen van andere veiligheidspartijen in het land. We moeten een georganiseerde overheid zijn tegenover een sterk georganiseerde criminele sector. Die zwaar excessief geweld bereid is te gebruiken. En onze kinderen te gebruiken als personeel om vuile zaken op te knappen.
1: Want een uitdaging in uw gemeente is bijvoorbeeld een strijd tegen wat u de glazenwassermafia noemt. Wat is daar het probleem als we eens naar die casus kijken?
2: Nou, ook daar zie je natuurlijk dat er criminele netwerken aan het werk zijn die uiteindelijk zorgen voor dat een wijk, dat wijken worden getroffen door uitbuiting, het inzetten van jonge mensen, het uitbuiten van grote groepen mensen, daardoor ook woningproblemen ontstaan. En je ook ziet dat wijken worden ontwricht door criminele netwerken. En ik denk dat wij als alle gemeentes en alle burgemeesters willen dat dit soort criminele netwerken weggaan en geen voedingsbodem meer krijgen, geen bodem meer krijgen onder de grond, onder hun voeten, om uiteindelijk ook dit soort acties te ondernemen. Dus de onderwereld moet weer de onderwereld zijn. En wat je nu dus ziet, is dat ze zich steeds meer manifesteren in de bovenwereld. En een mooi voorbeeld is denk ik de aanpak van de motorbendes de afgelopen jaren geweest. Hè. Daar zijn we erin geslaagd, waar op een gegeven moment motorbendes, de OMG's, salonveeg werden, om die toch weer terug te dringen naar de onderwereld. Door wetten aan te nemen, door gezamenlijk op te trekken, door gezamenlijk acties te ondernemen als overheid, als openbaar ministerie, als politie. Veel meer samen op te trekken en daarmee aan de voorkant te komen van de problematiek. En dat mis ik nu bij de aanpak van excessief geweld, bij de aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit die in ons land in een greep houdt, die onze wijken en onze kinderen in een greep houden. En ik vind echt dat we daar nog veel meer gezamenlijk kunnen optrekken, waar we ook nog meer steun van de overheid moeten hebben om uiteindelijk ook te zorgen dat die burgemeester niet alleen in de wind staat en niet uiteindelijk vanavond thuis zit met cameratoezicht, met ook het risico dat de schijnwerpers nu op hem staan, omdat de criminelen denken van ja, nou moeten we hem ook een kopje kleiner maken om toch weer onze goddelijke gang te kunnen gaan en door te gaan met onze business.
1: Ja, want dat is ook echt een reëel probleem, hè, bij burgemeesters. De veiligheid.
2: Jazeker. Het grootste risico is dat op een gegeven moment burgemeesters zeggen, ja, wij doen ook maar niks meer. Dus in die zin is het alle hens aan dek. En zou ik nogmaals willen pleiten voor meer mogelijkheden voor burgemeesters om in te grijpen. Maar daarnaast ook veel meer inzet strafrechtelijk en veel meer steun ook van het Rijk om te zorgen dat ze de juiste maatregelen kunnen nemen. En ik wil daar één ding bij zeggen.
1: Ja, wacht even. Bekruipt dat gevoel u ook wel eens? Dat u denkt, nou, ik doe nu maar even niks. Voor mijn eigen veiligheid?
2: Nooit. Ik heb altijd mezelf aangemoedigd gevoeld als er weer een doodsbedreiging kwam, om maar zo te zeggen. Want dat betekent wel dat je op de juiste weg bent en dat je beet hebt. Want anders nemen mensen niet de moeite om je te bedreigen. Maar ik zie ook collega's die er af en toe wel voor terug deinzen. En dat is het laatste wat we moeten hebben. Dus dat betekent juist dat je schouder aan schouder moet staan en dat je steun moet bieden aan in dit geval deze dappere burgemeester die durft naar voren te stappen en dat hij dat niet alleen doet, maar dat hij gesteund wordt door al die andere veiligheidspartijen en door het Rijk om te zorgen dat dit soort praktijken, dit soort excessieve geweldsvormen hier niet meer zullen voorkomen. Daar moeten we heel hard voor werken. We moeten zorgen dat die systemen worden aangepakt en dat moeten we doen met een systematische aanpak van het Rijk, van de lokale overheid en andere veiligheidspartijen.
1: En er is ook af en toe wel kritiek. U heeft bijvoorbeeld kritiek van de gemeenteraad gehad of van gemeenteraadsleden over etnisch profileren. Als het gaat om die aanpak van de glazer, was er maffia. Dan hoor je een worsteling met de wet. Wat mag wel, wat mag niet. Zitten de burgemeesters nou een beetje op één lijn, als ik uw oproep hoor, om meer mogelijkheden en bevoegdheden te krijgen? Of denken jullie ook als burgemeesters onderling daar best verschillend over?
2: Nee, ik denk dat we heel eensgezind zijn in dat het nodig is om ondermijnende, in dit geval drugscriminaliteit, maar ondermijnende criminaliteit hard aan te pakken. Daar zijn we heel eensgezind in. En we ook in het besef dat we dat niet alleen kunnen. Dus het mag niet zo zijn dat dit alleen maar op het bordje van burgemeesters komt. Daar hebben we het Openbaar Ministerie bij nodig. Daar hebben we de politie bij nodig. Daar hebben we andere veiligheidspartijen bij nodig. Daar hebben we ook ouders bij nodig. Daar hebben we de hele samenleving bij nodig uiteindelijk om te zorgen dat we dat tij keren. En het ergste wat ons kan overkomen, dat is wat ik graag ook nog net wilde zeggen, is dat onze kinderen opgroeien in een samenleving waarin het gewoon is dat explosieven aan de deur worden gelegd door tieners, in Zaanstad door 13, 14, 15-jarigen. Dat het gewoon wordt dat onze kinderen 's nachts op straat gaan om die explosieven te laten afgaan en schietpartijen te laten plaatsvinden. Kinderen moeten 's nachts slapen om te kunnen werken aan een mooie toekomst, weer goed naar school kunnen gaan en daarmee het mooie diploma's halen en daarmee een eerzame baan kunnen vinden. Dat is wat een samenleving die wij allemaal, alle burgemeesters voorstaan en willen graag steun van de hele samenleving ook zelf organiseren om te zorgen dat we dat kunnen waarmaken.
1: Meneer Hamming, burgemeester van Zaanstad, hartelijk dank voor uw tijd en uw reactie.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we naar Italië, want de premier daar, Giorgia Meloni, heeft vanaf morgen een record op haar naam. Ze is dan de langst zittende Italiaanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. En zij verslaat daarmee de vorige recordhouder Silvio Berlusconi. Hedwig Zeedijk is Italië-deskundige. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, Meloni is nu 1412 dagen premier, bijna 4 jaar. Dat is nog wel een eindje weg van het Nederlandse record, hè, van 14 jaar.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, maar in Italië is dat toch echt een hele mijlpaal. De langste. En je noemde hem al, Berlusconi, ja, die heeft dat eerder gehad. twee keer met twee van zijn vier regeringen, bijna 4 jaar. Maar de meesten houden het in Italië toch maar 1 jaar of 2 vol. Dus het is best een verdienste.
4: Ja, en zij houdt sowieso wel van records breken, hè, Meloni?
3: Ja, nou, ze is er niet op uit, maar ja, ze was in 2008 natuurlijk de jongste minister ooit, toen ze 31 was, toen werd ze minister van Jeugd. En ze is natuurlijk nu sinds 4 jaar de eerste vrouwelijke premier van Italië. Het lukt niet altijd, hoor, want 10 jaar geleden probeerde ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Rome te worden. En dat is niet gelukt, dus het is niet altijd de prijs.
4: Nee. En waardoor komt het dat het haar lukt langer aan de macht te blijven dan haar voorgangers?
3: Nou, het is niet zo heel spannend, denk ik, want het is gewoon ook een beetje geluk. Ze heeft gewoon een comfortabele meerderheid in het parlement. Meer dan al die anderen altijd hadden. Ze zit echt met 20, 30 zetels meer in de Senaat en in de Kamer. En ze heeft maar 2 coalitiepartners en die zijn klein en zwak. Dus die willen de macht ook niet verliezen. Dus ja, dat maakt dat het eigenlijk heel gemakkelijk is. Voorgaande regeringen hadden een grote coalitie, werd wat gerommeld. Dan is het makkelijk om de stekker eruit te trekken als je denkt dat je met nieuwe verkiezingen op winst staat. Nou, dat hebben haar partners helemaal niet. Die staan op verlies. Dus die willen wel bij Meloni blijven.
4: Ja, en toch, hè, je moet altijd compromissen sluiten om aan die macht te blijven. Je moet samenwerken binnen en buitenland. Hoe doet zij dat? Wat is haar stijl daarbij?
3: Nou, een beetje dat ze 2 gezichten heeft in binnenland en buitenland, denk ik. In Europa presenteert ze zich toch als de conservatieve staatsvrouw. Ze telt mee, ze is een groot land natuurlijk, Italië en Europa. Ze durft een grote mond op te zetten tegen Trump, waar ze even ruzie mee had. Dat is haar stijl naar buiten toe en naar binnen toe. Ja, ze spreekt de taal van het volk en dat spreekt de mensen toch ook wel aan. Ze is er één van het volk, ze komt uit een volkswijk. Denk maar weer, ja, nog steeds toch aan die campagne die ze voerde, waarbij ze keihard zei van, ik ben Georgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een Italiaanse, ik ben een christen en dat pakt niemand van me af. Nou, dat snappen de mensen, dat verstaan ze. Ze zegt dat ze voor het volk opkomt, maar in feite is dat ook weer niet zo, hoor.
4: Nee, want lukt het haar om haar agenda door te voeren als premier en haar verkiezingsbelofte na te komen?
3: Nee. Nee, dus eigenlijk niet. Er gebeurt heel weinig in Italië de afgelopen tijd. Ze had wat hervormingen die ze had aangekondigd, bijvoorbeeld op justitie. Maar dat is een grondwetswijziging, daar moest het volk ook over stemmen in een volksreferendum. Dat heeft ze verloren. In andere situaties zouden Italiaanse politici daar zelf dan consequenties aan verbinden. Dat heeft ze niet gedaan, maar het was wel een teken aan de wand dat ze dat dus niet kon doorvoeren. Waardoor ze ook een andere hervorming, namelijk de gekozen premier, iets uit de stal van Berlusconi, ook maar even in de kast heeft gezet, want daar zou ook een volksreferendum over moeten stemmen. Kieswethervorming, dat speelt nog wel in het parlement. Daar is ze nog wel mee bezig, maar het heeft daar al 4 jaar de tijd voor gehad en het is nog niet gelukt. Dat op politiek vlak en economisch, ja, gaat het eigenlijk ook niet met die beloftes. Ze beloofde de belastingen op benzine en lastenverlichting op gas en licht en zo te verlagen voor de mensen. Maar men ziet alleen maar de koopkracht afnemen. Die belastingen zijn niet verlaagd. Er zijn nog steeds lage lonen, weinig vaste contracten. Dus voor de mensen zelf is dat eigenlijk ook geen belofte geweest. Meloni spreekt over een groei van 1%. De economen en critici zeggen, nou, als het 0,5% is, dan hebben we het wel. En dat is nog steeds het minste in heel Europa. Dus nee, gaat eigenlijk helemaal niet goed.
4: Nee. En nu zijn er volgend jaar verkiezingen. Gaat ze weer meedoen? Wil ze door?
3: Ja, natuurlijk. En ze heeft ook wel een sterk blok, hè. Ze is nog wel steeds goed voor 26% van de stemmen. En het rechterblok sowieso is het grootste in Italië.
4: Maar nog even, hè, want waarom lukt het haar dan niet om die beloftes na te komen?
3: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook, ze doet niet zoveel eigenlijk daarmee. Die belastingverlaging, ja, dat kan je niet zomaar even doorvoeren. Het moet ook wel geld ergens anders vandaan komen. Ze heeft honderden miljoenen gepompt in dat asielzoekerscentrum in Albanië, wat nu een terugkeerhub is. Dat is ook mislukt eigenlijk. Dus ja, ze kan niet zoveel met dat geld rollen natuurlijk. Ze doet wat kleinere dingetjes. Maar die economie in Italië, die is gewoon, die loopt al jaren vast. Dus het is niet zomaar even 1, 2, 3 opgelost. Ook niet door Meloni natuurlijk. Dus
4: Nee, maar goed, ze wil dus wel weer meedoen. Hoe staat ze zo in de peilingen nu?
3: Nou, zij op zich wel goed. Ze heeft zelf wel een redelijk vaste achterban. Maar haar twee coalitiepartners dus niet. Lega Nord doet het heel slecht. Forza Italia ook. Die staan op verlies. En daarmee wordt zij rechts ingehaald door een nieuwe partij, Futuro Nazionale, van Roberto Vannacci. Dat is een man die komt uit de Lega Nord, maar die is, ja, die schuift tegen AfD aan, zeg maar, extreem rechts. Wil ook de macht van Brussel inperken en trekt streng van leer. Daar kan Meloni natuurlijk eigenlijk niet mee in een regering gaan zitten. Want dat kan ze in Europa ook niet verkopen, dat ze dan nog een conservatieve staatsvrouw is. Maar dat betekent wel, die mensen komen wel straks in het parlement, want die staan op winst. En dat wordt dus aan de rechterkant van haar wel een rechtse oppositie. Daar heeft ze dan mee te maken. Daar moet ze zich naar verhouden. En dat betekent wel dat ze dan in een volgende regering in zo'n situatie eigenlijk net zo'n zwakke regering gaat krijgen als die regeringen voor haar, met risico dat politici gaan overlopen, dat bepaalde wetten niet worden aangenomen en dat een regering misschien toch na 2 jaar valt.
4: Dat ligt in de toekomst besloten. Hedwig Zeedijk, dank je wel. Italië-deskundige over het record dus dat Meloni morgen breekt. De langzittende premier van Italië. Dank je wel.

0: Eros Ramazzotti, Italië. We zitten nu ook een Italiaans tintje aan het volgende dat we gaan bespreken. Namelijk Basta, de dramaserie die vanaf morgen te zien is over het leven en de voetbalcarrière van Marco van Basten. Van zijn jeugd en tijd bij Ajax tot het gewonnen EK en zijn succesvolle jaren in Italië bij AC Milan. Maar het gaat ook over de strijd met zijn pijnlijke enkel, waardoor hij zijn voetbalcarrière natuurlijk vroegtijdig moest stoppen. Remy van Heugt is de regisseur van deze zevendelige serie van Videoland. Van harte welkom.
1: Hallo.
0: Het is gebaseerd, de serie, op de autobiografie Basta. Jij werd gevraagd hiervoor, voor die serie. Wat dacht jij toen die vraag kwam?
1: Ik dacht eigenlijk twee dingen. Ik dacht, wauw, te gek. En het tweede was, ja, maar is dat leven zo heel interessant geweest? Want ik kende natuurlijk zijn sportieve successen allemaal. En ik was als jochje echt al een waanzinnige fan. Maar en ze noemen hem ook de Sphinx. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou allemaal achter schuil ging in zijn leven.
0: Want je had dat boek niet gelezen?
1: Nee, nog niet. Nee. Nee, en dat ben ik dus meteen gaan doen. En daar stonden natuurlijk heel veel anekdotes in over de sportieve successen weer. Maar langzaam droopt er ook zo de tragiek van zijn fysieke strijd, zijn mentale strijd. En hij had op het einde van het boek heeft hij een hele mooie reflectie eigenlijk op zijn carrière. En dat, ja, hij zit daar een soort van te mijmeren. Het is niet heel samenhangend, maar het gaat over zijn vader, het gaat over het geloof, het gaat over, ja, echt wel, waarom ben ik hier en wie was ik geworden als ik wel succesvol was geweest? En dat raakte me heel erg.
0: Ja, wel succesvol of langer succesvol was geweest. Want Hij is natuurlijk enorm succesvol geweest.
1: Ja, uiteraard. Als hij het nog wat langer had kunnen rekken, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit de serie. Dat was voor zijn laatste enkeloperatie.
2: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco. Dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
2: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
3: Stoppen, Marco.
2: Ik ben 29.
3: Dus nog genoeg tijd om nog wat
2: aan te vechten. Ik moet voetballen.
0: Nou, dit is een ruzie die hij heeft
2: ik
0: met zijn vrouw.
2: Ik kan niks anders. Echt niks.
0: Ja, met zijn vrouw over wel of niet opereren. Een heftige operatie. Het is overigens, daar komen we zo op, natuurlijk niet de echte Marco van Basten die we hier horen. Maar dit is zo'n pijnlijk moment.
1: Ja, hij was zo radeloos na zoveel operaties en zoveel vertrouwen steeds maar weer in een nieuwe arts. En we kennen allemaal dokter Marti, dokter Martens. Ja, die enerzijds zeiden van, we kregen een vergiftigd geschenk, maar iedereen wilde natuurlijk ook de wonderdokter zijn. En hij legde maar steeds weer het lot in handen. En uiteindelijk kwam die uit bij dokter Martens, die hem een constructie, het Elisahoff-apparaat, echt met ijzeren pinnen door zijn botten, en om maar ruimte te maken dat er weer een soort tissue weer zou groeien tussen die gewrichten. Het was een vrij kansloze missie, maar het was wel barbaars.
0: Ja. En jij noemt nu twee mannen die hem wilden helpen. Wat mij opvalt in die serie, want ik heb er al veel van kunnen zien, is dat mannen een dominante rol speelden in zijn leven. Ja. Mannen met wie hij ook breekt of van wie hij afstand neemt, die iets van hem verwachten, die hem ook een beetje gebruiken. Berlusconi als baas van AC Milan, Cruijff bij Ajax. Nou, zijn vader was ook een pittig man, zullen we maar zeggen. Dan heb je allerlei artsen inderdaad om hem heen die wel hun best doen, maar ook een beetje gaan experimenteren misschien. Was dat voor jou ook echt een thema, die mannen in zijn leven?
1: Ja, zeker. Eigenlijk van jongs af aan al heel, ja, ik denk dat hij heel loyaal is naar de mensen van wie hij houdt. En met name zijn vader ook. We hebben zijn vader wel ietsje steviger neergezet dan in realiteit.
0: Die was aardiger in het echt
1: dat
0: dan
1: zegt
0: in de serie?
1: Ook. Ja, okay. Ja, maar hij schrijft ook wel in zijn boek dat er heel veel vanaf hing. En ik geloof wel dat hij daarom ook niet alleen voor zichzelf voetbalde. Ik bedoel, ik denk dat hij echt wel de beste speler ter wereld wilde worden. En daarom zo ver ging.
0: Maar had ook zijn vader te pleasen.
1: Ja, of vaders. Ja, zoals hij ook zegt. Hij is door Cruijff ook wel af en toe echt wel goed over het randje geduwd. Om zelf met blessures, waarvan ze het wel wisten, toch echt wel door te spelen. Dat laten we ook wel zien.
0: En de acteur die hem speelt, dat is Chris Peeters. Ik moest wel even wennen voordat ik hem als Van Basten kon zien in de serie. Herken je dat of hoor je dat meer? Want ja, je kent Van Basten natuurlijk goed. Of tenminste, ik dan wel, qua van televisie en voetbal. En dan opeens is iemand anders, moet ik denken, hé, dat is Van Basten. Dat vond ik wel even lastig.
1: Ja, dat begrijp ik. Het is natuurlijk altijd bij hele iconische mensen, of hele iconische figuren, die zijn zo op je, in je hersenen geprogrammeerd. Maar ja, wij maken natuurlijk een dramaserie. We kunnen nog niet met AI hele gezichten veranderen. Wie weet.
0: Jullie zijn maar een hoop wel met visual effects een hoop verder gekomen. Maar
1: daar kunnen we een hoop stadions mee maken, dat is waar. Het gaat natuurlijk om dat je in een fictieve wereld terechtkomt waar je mee gaat leven met het personage. Het is natuurlijk een dramaserie. En ik denk wat Chris heeft dat geweldig. Chris Peters heeft dat geweldig vertolkt. Hij heeft ook zichzelf zo ver afgetraind dat hij ook fysiek precies hetzelfde uitzag. Ik bedoel, alles wat hij wel in controle kon hebben om op Marco te lijken, heeft hij gedaan. En zodoende konden we ook een hele mooie hybride vorm maken van voetbalwedstrijden met echt materiaal, met ons gedraaid fictioneel materiaal. Waardoor ik hoop dat je soms bijna het verschil niet meer ziet waar je nou bent.
0: En Van Basten zelf, die had een veto. Ja. Die mocht zeggen, deze acteur mag mij wel spelen, deze niet.
1: Klopt.
0: Hebben jullie er heel veel moeten testen voordat je bij Chris Peters uitkwam?
1: Nou, we hebben wel aardig wat jongens gezien, ja. Zeker, zeker. En we hebben ze allerlei oefeningen laten doen. Interviews ook laten naspelen. Scènes laten spelen met allerlei Lisbetten ook en andere personages. Ja, op een gegeven moment krijg je echt wel door. Voor mij is het belangrijkste, je kiest de beste acteur. En ik denk dat Chris wel echt zoveel kwaliteit heeft. Die kon zoveel lagen spelen. En ja, hij speelde ook niet alleen maar zijn eigen leeftijd. Hij speelt een 19-jarige. Hij speelt de 25-jarige. Hij speelt de 29-jarige. En zelfs tot en met de 45-jarige. Ja.
0: En hoeveel bemoeienis had Van Basten verder met de serie?
1: Hij heeft ons eigenlijk heel veel ruimte gegeven. Dat zegt hij ook. Ik ontmoette hem en hij zei eigenlijk, maak er wat moois van. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was het.
0: Maar je hebt hem niet ondertussen heel veel gesproken?
1: Nee, Chris wel. Ja? Chris heeft hem veel gesproken. Okay. Wij hebben wel contact gehad met zijn agent. Dat er af en toe en die hebben veel. Die hebben natuurlijk het hele scenario ook gelezen. Die hebben daar wel af en toe wel wat aan en opmerkingen over gehad. En dat was ook af en toe wel even pittig, maar dat was ook goed.
0: Dan kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Je bent natuurlijk het verhaal aan het verdichten. Dus je hebt allerlei situaties die hij heeft meegemaakt. En soms schuif je wat in tijd om die samen te kunnen brengen, omdat ze gewoon dramatisch beter werken. Maar soms lieten we daardoor bepaalde gebeurtenissen op een moment plaatsvinden waarvan ze zeiden, maar zijn gedrag werd niet bepaald door
0: Iets wat toen gebeurde.
1: Een belastingaanslag. Bepaalde niet zijn trainersloopbaan bij Ajax, bij spreken.
0: Dat moest er dan uit.
1: Nou ja, dat was even slikken. Maar ik denk, ik vond ook wel een goed punt. We zetten al heel veel naar onze hand. We dramatiseren, dat zeggen we ook. Maar je wil natuurlijk ook recht doen aan de werkelijkheid.
0: Ja. Ja. Nou, ik vond het uiteindelijk wel een beetje treurig ook om te zien. Maar ik hoop dat hij nu heel gelukkig is, in ieder geval.
1: Wie, Marco?
0: Ja.
1: Ja, ja. Nou ja, ja. Gisteren zag hij er heel blij uit bij de première.
0: Ja, hij was bij de première dat zei hij ook. Wel tevreden. Ja. Maar schrok er, hoorde ik op de radio zelf, soms ook een beetje van.
1: Ja,
0: van als je alles achter elkaar zag. Ja. Ja. Remy van Heugten, regisseur van deze 7-delige serie over Van Basten. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Het oog zit erop voor vanavond. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.
4: NPO Radio 1
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want het zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
7: popcorn.
5: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
9: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
4: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.